0: Kent dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderde de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: We gluren zo even in de kranten. En je hoort ook nog de man met de gouden stem. En de man met de zilveren stem, die is er ook. Reinhard Roemer met het nieuws.
5: D66 in Den Haag heeft zich de woede van andere partijen in de gemeenteraad op de hals gehaald door informatie uit vertrouwelijke gesprekken rond de formatie te delen in het openbaar. In het debat wilde D66 gisteren uitleggen waarom de gesprekken stuk zijn gelopen, vooral op de opvang van asielzoekers. Partijleider Youssef Assad zei dat door een ondergrens is gezakt. Het OM eist celstraffen van 40 en 20 maanden tegen 2 medeverdachten bij een dodelijke schietpartij. 2 jaar terug draaide in Leiden een hashdeal uit op een worsteling met fatale afloop. Meer regionieuws straks om 6:30 het overige nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is
11: Radio West. I've heard people say that too much of anything is not good for your baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Het is 5 juni inmiddels. Ik heb een hele week met Meer naast me gezeten. Maar je hoort het, Tess Merlo die zingt het. Bianca Damink zit naast me. Goedemorgen. Leuk dat je er weer bent. Het is lang geleden.
1: Ja, inderdaad. Het is alweer een maand geleden, denk ik, ruim. Dus wel weer gezellig dat ik weer een keer op deze plek mag zitten.
0: Ja, en Dennis is er ook weer bij voor de tweede dag op rij.
2: Goedemorgen.
0: Oh, no. Ja, het is in West Wordt Wakker altijd soms een beetje een beestenboel. Hier in de studio mag er wel eens wat opgeruimd worden. Maar jij bent buiten al een hele dierentuin tegengekomen,
1: nou,
0: Bianca.
1: Inderdaad, de dierentuin en de kinderboerderij bij elkaar. Want ik reed thuis weg. En op dat moment schoot er nog net een vos ook de wijk uit. Het is een nieuwbouwwijk, dus ik denk dat die vos daar eigenlijk eerder woonde dan ik. Dat het eerst zijn terrein was en dat hij af en toe nog even komt kijken wat er nog van over is. Nou, niet zoveel meer.
0: Zielig eigenlijk.
1: Nou, inderdaad. Dus hij rende zo heel snel weg, maar het blijft toch wel bijzonder om gewoon een vos te zien lopen.
0: Ja.
1: En ik kwam hier aanrijden, parkeerplaats op en daar zat een haas op de parkeerplaats. Die heb ik wel eens vaker gezien, maar bleef ook gewoon zitten. Zo van, het is ook mijn parkeerplaats.
0: Ja.
1: Zo in het gras zat hij te kijken. En ik stapte nog uit en met autodeuren en zo. Hij schrok nergens van.
2: Nee. Ja, er staat hier ook nog een partytent van de open dag. Dus die haas denkt misschien van, er valt nog wel wat te halen.
1: Nou, inderdaad, ja.
0: Ja, of die zit lekker droog daar als het een keer regent. Ja, ik zag ze eerst altijd hier een beetje in de berm. Maar dan aan de overkant, dus richting de A13. Die zit hier natuurlijk naast. En ze zijn een beetje opgeschoven, heb ik het idee. Want ik kom ze veel vaker tegen de laatste tijd.
1: Ja.
0: En dan rennen ze weg. Ze zijn soms met z'n tweeën of z'n drieën. Het is echt een gezellige boel.
1: Het is inderdaad heel grappig. En misschien denken ze wel van, hier is wat, valt wat te eten of wat lekkers te halen. Ja, ik denk dat ze niet gek.
0: Nee, ik denk dat er maandag nogal wat lag stiekem of zondag.
1: Ja, precies. Ja, die gaat nou gewoon zitten kijken. Bang dat ik het zou gaan wegkapen. Dus hij denkt, ik blijf wel even zitten kijken wat ze doet.
0: Ben jij wel eens wat bijzonders tegengekomen in het Westland?
2: Nou, ik vertelde toevallig van de week aan. Ik zit in een soort bootcamp met alle regionale omroepen. En er zit dus ook een vogelaar bij die verslaggever is bij Omroep Brabant. En toen vertelde ik, wij hebben een keer een wielenwaal in de achtertuin gehad. Nou, toen viel ze stijl achterover. Dat in de Randstad, dat is er ook wel heel bijzonder. Een geel vogeltje. Maar die zat terecht.
0: En die komt hier normaal niet voor?
2: Nee, bijna niet. Die zit in de biesbos en andere dichtbegroeide gebieden. Dus dat hij in de lier zat, is echt wel een unicum.
0: Ja, weet je hoe een wielenwaal klinkt?
2: Nou, waarschijnlijk iets met wielenwaal. Maar dat moet je even opzoeken op de vogelbescherming.
0: Nou, Bianca schijnt hem heel goed na te kunnen doen.
2: Oh.
3: Wielenwaal.
2: Oh, kijk eens.
0: Ja, dat is fantastisch.

0: Inner Circle en Sweat. En daarvoor hoorde je ook nog Blondie.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Reinhard Roemer is inmiddels ook aangeschoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
2: Het is naar omstandigheden uitstekend.
0: Nou, dat is helemaal mooi.
3: Alleen die omstandigheden altijd.
0: Het is altijd een beetje... Ik hou jou een beetje in de gaten omdat je zo in de minderheid bent. Of je het allemaal nog trekt, al die vrouwen om je heen.
2: Intellectueel.
0: Onze stagiair is inmiddels ook binnen. Dat is ook al een vrouw.
3: Ja.
2: Ja, nee, zeker. En wanneer was het? Afgelopen maandag hadden we dat Bianca bij de ANWB zat.
0: Ja, Gwen.
2: Gwen Ouwehand was verslaggever. Ja. En Meer en jij zaten hier. Dan weet ik ook eens hoe het is om een... Minder, nee, flauw.
3: Maar je bent nog niet aan het wegkwijnen.
2: Wel.
3: Wel, ja.
2: Maar ik probeer me stoer te houden.
0: Gelukkig is bij de weekend. Kan je weer even bijkomen?
2: Ja, ik kan verder wegkwijnen. Ja.
0: We pakken de kranten erbij. Ja, want er zijn ook alleen maar vrouwen natuurlijk inmiddels over bij jou thuis. Ja. Het AD heb ik erbij gepakt. Nederland heeft een overschot aan eengezinswoningen en moet de nieuwbouwkoers drastisch verleggen. Dat stelt ABN AMRO, de bank. Dat zelfs vreest voor leegstand en waardedalingen. Zodra de babyboom-generatie overlijdt. Ja, het staat dus op de voorpagina van het AD. In totaal zijn er in Nederland 8 miljoen huizen. 5 miljoen daarvan zijn eengezinswoningen. Dat is 2 keer zoveel als het aantal gezinnen dat we hebben.
3: Dat is niet handig.
0: Is inderdaad wel een beetje opmerkelijk. Toch komen er de komende jaren nog honderdduizenden gezinswoningen bij. En volgens de bank moet de overheid, investeerders, ontwikkelaars veel meer kijken naar eenpersoonswoningen en juist oudere woningen. Want het woningaanbod, zeggen zij, in Nederland is gericht op de samenleving van 50 jaar geleden. Aan de andere kant heb je ook wel weer dan de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En die zegt, ja, er is veel behoefte aan huizen. En ook gewoon een huis met een tuin. Mensen die misschien alleen zijn of met z'n tweeën zijn, die willen ook wel gewoon een tuin. Dus die wat misschien grotere woningen met zo'n lekkere tuin erachter. Ja, dat is niet exclusief voorbehouden aan gezinnen.
3: Precies, ik hoor ook wel eens klachten van alleenstaande bijvoorbeeld vriendinnen die dan een appartement toegewezen krijgen van 40 vierkante meter, want ze zijn alleen.
0: Ja.
3: Zo van, nou, dan heb je vast niet meer ruimte nodig. Maar je hebt ook gewoon kleding of een kast nodig. Of je wil misschien een balkonnetje of zo. Dus ja, het is een beetje een ingewikkelde probleem, ja.
0: Ja, precies. Ik woon ook gewoon een klein appartementje. Qua ruimte is dat prima, maar ik mis wel die tuin.
3: Ja, dat begrijp ik.
0: Ook een beetje voor Casper natuurlijk.
3: Ja, die vooral. Nou, er zijn nog meer problemen, ook met de infrastructuur onder andere. Het piepende en krakende stroomnet dreigt samen met verouderde bruggen, spoorlijnen en digitale netwerken een rem te zetten op de Nederlandse economie. Dat staat in de Telegraaf vanmorgen. Om de welvaart op peil te houden moet Nederland tot 2040 bijna 700 miljard euro investeren in betere infrastructuur. En dat berekent strategisch adviesbureau Boston Consulting Group, BCG kortweg. In dwingende adviezen aan het kabinet waarschuwt dat bureau dat geld alleen niet meer genoeg is. Vooral de manier waarop de overheid investeert, die moet op de schop. Want grote projecten die lopen nu vast door allerlei ingewikkelde procedures, bureaucratie. En met als gevolg dat de economie op allerlei vlakken vertraagt. De vraag is niet langer alleen of Nederland moet investeren, maar ook of we bereid zijn om het hele systeem te veranderen dat noodzakelijke investeringen nu vertraagt. Dat zegt BCG-partner Peter Geluk.
2: Blijven we even in de Telegraaf. Reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, zonder S, KNRM, rukken steeds vaker uit voor een vermeende watersporter in nood die al lang veilig aan land blijkt te zijn. Ze treffen vaak verloren surfborden en andere spullen aan, zonder eigenaar. Maar die zijn dan niet in nood, maar maken gewoon een strandwandeling of zitten even aan de koffie. KNRM slaat daarom nu alarm over deze onnodige zoekacties naar surfers. KNRM rukt gemiddeld zo'n 200 keer per jaar uit voor surfers in problemen. In meer dan 100 gevallen, de helft dus, blijkt dat loos alarm. Voor de zekerheid start de KNRM altijd een zoekactie. Elke seconde telt en we nemen alle meldingen serieus, zeggen ze. Watersporters kunnen via de KNRM aan stickers en bagagelabels komen om hun gegevens op hun spullen te noteren. Dat vergemakkelijk het zoeken.
0: Wel slim eigenlijk, want je wil ook niet inderdaad iemand missen. Dat je denkt, oh nee, maar die spullen die liggen daar en dat zal wel goed zijn. Je gaat toch zoeken, maar als er inderdaad een papiertje van, hey, ik ben even even naar de strandtent, Tom.
3: Precies, even koffie drinken, bel me als je me zoekt. Ja. Dat scheelt een hoop gedoe en geld en misschien tijd voor andere mensen die wel in nood zijn.
0: We gaan ook nog even naar Italië, ook uit de Telegraaf trouwens. Want een Italiaans plaatsje bij Milaan, ik ga mijn best doen om het uit te spreken. San Giorgio Sulegano.
3: Ja, vind ik goed.
0: Ja, het heeft een opvallend voorstel gedaan om de dalende geboortecijfers tegen te gaan. Want er zijn 7000 inwoners in dat mooie plaatsje. En maar 280 kinderen. Wel zijn er 850 honden. Dus er zijn leuk. Meer honden dan kinderen. Ja. En daarom stelt de burgemeester voor dat iedere hondenbezitter €20 betaalt. Daarmee wordt er dan €17.000 opgehaald. En kan hij projecten voor kinderen steunen, zoals het dekken van kosten van de schoolkantine. De burgemeester zegt tegen die inwoners dat kinderen essentieel zijn voor de toekomst en de samenleving. En dat uw labrador uw pensioen niet zal betalen.
3: Ja, dat is ook zo.
0: Ja. En het is wel een landelijk probleem daar in Italië. Ja. Trouwens ook in Nederland hoor, dat hebben we het van de week ook toevallig nog over gehad. Ja. Over het geboortecijfer. Maar jij komt regelmatig in Italië. Zie je dan vooral heel veel honden?
3: Ja, ik zie echt inderdaad de laatste jaren steeds meer mensen met honden. Ook mensen met een klein hondje die ze dan overal mee naartoe sjouwen.
0: In zo'n tasje?
3: Ja, echt als een soort kind. Gewoon mee een bar in bijvoorbeeld, waar de muziek keihard aan staat. Ook dingen waar je een kind eigenlijk niet mee naartoe neemt. De hond gaat gewoon mee. En de Italianen die vinden dit denk ik wel heel vervelend. Want die zijn natuurlijk helemaal gek van Bambini. Ik denk wel eens, als ik op vakantie ga naar Italië, moet gewoon een klein kind meenemen. Want volgens mij gaan er deuren voor je open. Want alle Italianen komen naar je toe en die vinden dat fantastisch.
0: Ja, het is natuurlijk uniek inmiddels.
3: Ja, inderdaad. Het wordt steeds schaarser.
0: Ja.
3: Maar die worden dus echt een beetje vervangen door honden. Maar ja, die betalen inderdaad het pensioen niet.
0: Zijn ze ook extra lief voor jou? Je bent klein meisje.
3: Nee, dat is dan helaas weer niet het geval. Dat zet me toch aan denken. Ja.
2: Je kan ook je hond Bambini noemen, denk ik.
3: Oh ja.
2: Dat is dus wat ze bedoelen met een hondse behandeling. Voor kinderen.

0: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Het is precies 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
5: Gemeenteraad van Katwijk wil alleen toestemming geven voor de komst van een grote medicijnfabriek van Eli Lilly als het Rijk meebetaalt aan de bereikbaarheid van het gebied. Verbetering van de N206 en een andere belangrijke verbindingsweg richting Katwijk kost vele miljoenen euro's. Zonder harde bindende afspraken over de financiën rond dit project geven we geen akkoord voor een vergunning, benadrukte de Katwijkse PvdA en CDA gisteren. Eind vorig jaar werd bekend dat de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly voor ruim 2,5 miljard euro een grote productielocatie wil bouwen bij het Valkenburgse Meer in Katwijk. Een aantal ministeries en de provincie Zuid-Holland hadden achter de schermen maandenlang met de Amerikanen onderhandeld. D66 in Den Haag heeft zich de woede van andere partijen in de gemeenteraad op de hals gehaald door informatie uit vertrouwelijke gesprekken rond die formatie te delen in het openbaar. In een debat wil D66 gisteren uitleggen waarom de gesprekken stuk zijn gelopen, vooral op de opvang van asielzoekers. Partijleider Youssef Assad zei dat door een ondergrens is gezakt. En een plan van de gemeente Lansingerland om in een nieuw bouwwijk in het dorp Blijswijk 6 straten Arabische namen te geven is ingetrokken. De commissie naamgeving van Lansingerland had straatnamen bedacht als Wadi Moussa, Wadi Roem en Wadi Mansour. Maar dat gaat hem toch niet worden. Dat worden nu de Westlanderstraat, het Praamplantsoen, de Trekschuit, de Veilingschuit en het Tuindersflat.
4: Ja, het is ook niet uit te spreken. Eigenlijk Wadi, en dan weet je toch nog steeds niet in welke straat je precies woont.
5: Ja, Wadi Roem vind ik dan.
4: Wadi Roemer.
5: Ja, dat vind ik dan wel wat mooi. Ja. Toch?
4: Zeker. Dan gaan we naar het weer Margot Ribberink. Die jij verdient ook wel een eigen straat eigenlijk. De Ribberinkstraat.
6: Nou. Ik ben nog niet dood, hè?
5: Ik wou net zeggen, wat dat betreft.
4: Ja. Oh ja, dat mag denk ik niet als je nog leeft. Nou, dan wachten we er nog heel lang mee, hoop ik.
6: Ja.
4: Ik heb gisteren natuurlijk buiten gelopen met mijn hond. En ik moet zeggen, het viel me wel mee met de regen.
6: Ja, nee, het viel bij ons allemaal wel mee. Maar verder naar het midden en oosten in Nederland, nou, daar ging het flink tekeer met zelfs een heuse tornado in Glanerbrug. Hè, dat ligt bij Enschede in de buurt.
4: Ja, zo, ik zag schade. Heftig. Niet normaal, ja.
6: Ja, dat is natuurlijk geen pretje. Bij ons viel het mee met de bui, maar we hebben gisteren natuurlijk wel een behoorlijk winderige dag gehad. Een windkracht 7 langs de kust. Nou, ik kan je één ding vertellen. Het is vandaag een stuk rustiger. We hebben op dit moment een windje uit een west- tot zuidwestelijke richting. Een windkracht 3 tot 4 boven land. En een windkracht 5 bij Hoek van Holland. En afgelopen nacht zijn er nog wel een paar buien gevallen. Die hebben overigens de regenmeter in Gouda flink doen vollopen. 11,8 millimeter maar liefst. Dat is een hele emmer vol. Zelfs nog een beetje meer. Maar de meeste buien hebben ons al verlaten. Er zit nog een enkele bui in de buurt van Gorinchem. Het uiterste zuidwesten, zuidoosten van de provincie. Maar voor de rest is het droog. Het is nog wel even wachten op de zon op de meeste plaatsen. Ik zie al wel wat gaatjes in de loop van de ochtend en vanmiddag. Komt ook nog eens de zon erbij. Dus het wordt gewoon een hele aardige dag. Alleen de temperatuur die blijft natuurlijk een beetje achter. We zitten in een hele frisse luchtsoort. De starttemperatuur van deze vrijdag een graadje of 15. En we gaan naar 18 of 19 graden maximaal. Dus op de meeste plaatsen blijven we weer iets onder de 20 graden.
4: Dankjewel, Margot.
6: Graag gedaan.
5: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: De romantische Cupid van Johnny Nash. En je hoorde ook nog de Voortops in West wordt wakker. We kijken even over de grens van de regio, hoewel we beginnen in politiek Den Haag. Want Esther Ouwehand die maakte bekend gisteren dat ze stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Na 7 jaar draagt ze het stokje over aan Kamerlid Christine Teunissen. Nou, die kennen we hier nog wel, want ze was jarenlid ook raadslid in Den Haag. Jarenlang raadslid in Den Haag. De nieuwe partijleider vindt dit het moment om aan de slag te gaan, zei ze gisteren in Pauw en de Wit.
1: Het is belangrijker dan ooit, alles bepalend. Als je kijkt naar klimaatverandering, als je kijkt hoe we nog steeds met honderden miljoenen dieren per jaar in de bio-industrie omgaan, dat die mishandeld worden, gedood worden. Dat we te maken hebben met oprukkend extreem rechts, waar een hele stevige stem voor nodig is. Ja, dan voel ik die intrinsieke motivatie om dat echt nu te gaan doen.
0: Teunissen sluit niet uit dat ze net als haar voorganger met een blouse in de kleuren van de Palestijnse vlag zal verschijnen in de Tweede Kamer.
1: Als je niet verder komt in een debat, als je niet echt de bakens kunt verzetten, dan ga je ook op zoek naar andere vreedzame, democratische middelen om dat wel te doen.
2: Ja.
1: En dat heeft de Partij voor de Dieren ook altijd gedaan. Dus we zijn ook bijvoorbeeld echt een actiepartij die de straat op gaat, die mensen probeert te mobiliseren voor de dieren, voor het klimaat. En zo zal ik natuurlijk ook wel door blijven zoeken naar middelen om inderdaad dingen op de agenda te krijgen die wij belangrijk vinden.
2: In Nieuwsuur ging het over anti-AZC-partijen. Lokale politieke partijen die zich verzetten tegen de opvang van asielzoekers. Die deden het goed tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hun standpunten gaan vaak in tegen de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Geerten Boogaard, hoogleraar Decentrale Overheden Universiteit Leiden, legde uit hoe de lokale en nationale belangen zich tot elkaar verhouden.
3: Theoretisch gezien is de democratie van de nationale overheid is gelijk aan de lokale democratie. Die staan niet principieel onder of boven elkaar. Het is natuurlijk wel zo dat de nationale wet boven de lokale wet gaat, maar qua democratie zijn ze gelijkwaardig. En dan zeg je, ja, als de lokale democratie A zegt, maar in het rijksbelang hebben we toch B nodig, dan respecteert hij de nationale democratie door dat door te zetten.
2: Boogaard vertelde ook wat anti-AZC-partijen doen wanneer er toch opvanglocaties bijkomen in hun gemeente.
3: Die hebben natuurlijk nooit kunnen beloven dat ze het echt gaan tegenhouden, want uiteindelijk kan het Rijk doorzetten en zet het Rijk ze gewoon neer. Maar dat ze dan toch een uitweg zoeken en dat ze dan eigenlijk proberen de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk realiseren van die AZC's dan weer terug aan het Rijk te geven. Dat ze zeggen, nou, wij doen niet mee, het heeft aan ons niet gelegen. Wij kunnen aan onze achterban laten zien dat we in die zin wel ons verzet hebben, maar dat ze tegelijkertijd ook wel ruimte laten voor de andere partijen om te zeggen, nou ja, als jullie het niet doen, dan zal het Rijk het doen. En dat zal dan de uitkomst zijn.
0: Ja, dat zie je wel in heel veel plaatsen inderdaad. Hè? Dat de lokale politiek echt niet wil. Zeker, ja, het is ook iets wat de maatschappij wel heeft laten zien. Hè? Dat veel plaatsen, ook veel bewoners dat niet willen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Maar die mensen moeten wel ergens heen. En
2: precies,
0: ja, dan zit de landelijke overheid met de handen in het haar van, goh, waar moeten die mensen nou
2: volgens
0: onderdak bieden?
2: Maar Sluis speelt het nu ook. De gemeenteraad wil het niet. En burgemeester Jack de Vries wel de spreidingswet uitvoeren. Dus ja, dat levert hele grote discussies op alleen al.
0: Ja, zelfs binnen dus een college.
2: Precies, ja.
0: Het Nederlandse elftal is in Amerika voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisteren in Oranje Blossom. Een Boeing 787 van de KLM naar New York. Een bijzondere vlucht voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij. Met 3 man in de cockpit en een elftal in de cabinepersoneel. En een elftal aan cabinepersoneel. Onder wie senior purser Bert-Jan.
4: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
5: Hoe zitten we in de wedstrijd?
4: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je niet?
5: Fanatiek beginnen.
6: Een goede, solide verdediging.
4: Ja. Als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
0: Ja, dan zou je zeggen, leuk op de foto even met die favoriete speler of een handtekening vragen aan Depay. Maar dat mocht niet.
2: Mag dat niet?
0: Nee.
2: Nou ja,
0: lullig.
2: Jammer weer.
0: Ja. Jammer. Maar ze zijn aangekomen. Dus
2: gelukkig.
0: Ja,
2: we kunnen beginnen aan het WK.
0: Eindelijk.
2: Alleen.

0: Ja, we hadden het van de week al even over al die albums die Adele heeft gemaakt met haar leeftijd.
1: Ja.
0: De titel is dan de leeftijd. Ik heb het nog even opgezocht. Set Fire to the Rain uit 2011 komt van het album 21.
1: Was ze dan 21 toen?
0: Toen ze het schreef.
1: Wat toevallig.
0: Ja, ach, het is ongelooflijk.
1: Ja,
0: handig. Er zit gewoon logica in.
1: Ja, ook wel eens fijn.
2: De Buitenpost.
0: Ja, daar zit ook logica in. Dat is Dennis van Schie. En die brengt natuurlijk weer de mok op locatie. Naar de winnaar die hem gisteren won. De ene laatste mok is het. Want vanaf volgende week gaan we natuurlijk helemaal op in het WK. Met het hooghouden, de hooghoudcompetitie. Dus je hebt nog één kans vandaag om zo'n mok te winnen naar achter. En Dennis, ja, jij bent al op locatie.
3: Ja, goedemorgen. Het is wel bijzonder. We hadden net Margot Ribberink in de uitzending en die vertelde het al, dat hier de sluizen zijn opengegaan vannacht in Gouda. 11 millimeter. En dat merk je ook wel als je de stad binnenkomt rijden. Overal plassen water. En dat is toch bijzonder. Want in Rijswijk, waar onze studio staat, daar was het nagenoeg droog. Herm-Jan zit hier naast me aan de keukentafel. Goedemorgen.
4: Morgen.
3: Jij hebt gisteren gebeld. En ik denk, Dennis, die mag mij vandaag komen verrassen.
4: Ja. Het is wel de tweede mok. De eerste mok had ik al van Bob gekregen. Nu is het de tweede.
3: Zullen we meteen maar even uitpakken en zien wat erin zit.
4: Ja, een mok. Met de radio erop.
3: Ja.
4: En de paar namen of foto's.
3: En, als je hem zo ziet...
4: Ja, een beetje ruimer dan de eerste.
3: Er kan meer in.
4: Nee, ik wou net een grote.
3: Ja. Wat een mooi ding, hè?
4: Ja, zeker.
3: Hij is wit met het West-logo. West Radio Online TV staat er allemaal op.
4: Ja.
3: Kun je lekker koffie drinken?
4: Ja, dat zal ik zaterdag zeker doen.
3: Ja. Vind je dat eigenlijk niet zonde? Ik was gisteren bij Truus in Oud-Verlaat en die zegt... ik zet die koppen gewoon in de kast. Dan kan ik er naar kijken, maar jij gaat ze gebruiken...
4: Ja, ik heb er nog meer in de kast.
3: Ja.
4: Zoals kerst, voor de kerst en zo.
3: Oh ja.
4: Maak ik deze schoon, pak ik gewoon de kerstmok.
3: Ja. Hoe gaat het verder, Herm-Jan? Het is bijna weekend. Heb je nog leuke plannen?
4: Ja, morgen boodschappen doen, hè? Ongeacht het weer.
3: Ja, dat moet ook gebeuren. En je zei al, hè, van ik pak dan de spulletjes een beetje achter in het schap. Die hebben vaak de beste houdbaarheidsdatum.
4: Ja. Maar morgen of zo koop ik misschien een kleine pizzatjes voor dinsdag en woensdag. Dat zijn mijn etendagen hier.
3: Zo, dat is. Je maakt me enthousiast. Dat wil ik ook wel.
4: Maar dat gaat wel via de magnetron.
3: Ook dat smaakt, denk ik, Herm-Jan. Ik ga jou een hele fijne dag wensen en gefeliciteerd met de mok.
4: Ja, dank je.
0: Dankjewel, Dennis en Herm-Jan daar in Gouda. En straks dus na 8 uur gaat voorlopig de laatste mok eruit. Dan kan je bellen naar de studio. Dit is Don't Bring Me Down van ILO.

0: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Oh, ik doe iets fout. Ik lijk wel een collega die dat altijd doet. Oké, daar komt hij. We hebben veel nieuws. Ja, heel veel, ja. We hebben veel nieuws uit van 130 jaar geleden. Ja, als je het nog nieuws kan noemen natuurlijk. Het nieuws van nu, dat hoor je van Reinhard Roemer.
4: De gemeenteraad van Katwijk wil alleen toestemming geven voor de komst van een grote medicijnfabriek van Eli Lilly als het Rijk meebetaalt aan de bereikbaarheid van het gebied. Kost vele miljoenen. Een aantal ministeries en de provincie Zuid-Holland hadden achter de schermen maandenlang met de Amerikanen onderhandeld. Een plan van de gemeente Lansingerland om in een nieuwbouwwijk in het dorp Pleiswijk 6 straten Arabische namen te geven, is ingetrokken. Er waren straatnamen bedacht als Wadi Moussa en Wadi Mansour, maar dat gaat niet door na bezwaren die werden ingediend. Het worden nu straatnamen als Trekschuit, Veilingschuit en Tuindersflat. En de omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. Straks in West wordt wakker VVD-fractievoorzitter Jordi Loof over hoe nu verder daar. Meer regionieuws 7:30, nu het overige nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
6: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
5: De OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
7: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
5: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
9: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
8: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
12: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
14: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: zit die Herman niet helemaal mee in de liedjes van Akte en de Munnik. Ziet het allemaal niet zitten. Hij gaat op papier dood. Op een gegeven moment gaat hij ook echt dood. In 1998, ja, want hij heeft meerdere liedjes. Hè,
1: ja, inderdaad, hij komt steeds terug, die Herman.
0: In 1998 werd dit helemaal geen hit trouwens. Inmiddels is het wel hun grootste klassieker. West

0: Tjeerd is er deze week natuurlijk niet. De komende 3 maanden is hij er niet. Meer is er vandaag ook niet. Daarom zit Bianca naast me.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En we moeten even terugkomen op iets wat gisteren in de uitzending gebeurde. Want toen ging Dennis langs bij een luisteraar om zo'n mooie mok weg te brengen.
1: Ja.
0: En zij had gewoon een cadeautje voor ons ook.
1: Nou, niet het minste cadeautje. Want ik heb het hier liggen.
0: Ja, mooi tasje zit eromheen.
1: Truus uit Zevenhuizen. Ze had beloofd om... Ja, wat zit er nou in de... Wat zit hier nou in? Geweldige breiwerken. Sokken heeft ze gemaakt.
0: Ja, voor het hele team.
1: Voor het hele team. En ze zijn fantastisch. Ze zijn heel mooi grijs-wit. Echt heel professioneel gemaakt. Ik vind het echt mooier dan de sokken die je gewoon in de winkel koopt.
0: Ja.
1: Dit zijn hele grote sokken.
0: Okay.
1: Echt lekker warm. Echt volle sokken. Er staat ook zit een briefje. Wat staat erbij? Deze sokken mogen niet in de droger.
0: Nee, want dan krimpen ze, denk ik.
1: Precies. Ja. Maar deze zijn denk ik voor Reinoud. Want deze zijn echt ontzettend groot. En Reinoud die leeft op grote voet. Dat,
0: maar zijn ze
1: weet
0: op maat
1: iedereen.
0: Gemaakt, toch?
1: Ze zijn op maat gemaakt. Want bijvoorbeeld deze sokken, die zijn een stuk kleiner. Kijk.
0: Oh,
1: die zijn voor jou, poezelige voetjes.
0: Oh, nou, mooi, hè? Nou, kom maar hier met die...
1: Wow. In je gezicht.
0: Ja. Even kijken, hoor. Ik doe gelijk mijn schoenen even uit, zo.
1: Ja.
0: Even kijken of ze passen. Oh. Ik moest even over mijn eigen sokken heen, anders staat het zo.
1: Precies. Ze zijn ook zelfs aan elkaar gemaakt, dus kijk uit.
0: Moet je kijken? Nee, bij mij niet. Kijken.
1: Oh, wat goed. Ja, nou, ze zitten als gegoten, echt waar.
0: Dit is fantastisch.
1: Ja.
0: Oh, een heerlijk warm zeg. Ik hoef mijn hele schoenen niet meer aan.
1: Nee, je loopt op rog als je deze thuis aandoet en je gaat Kasper uitlaten, kom je er buiten achter. Hé, ik heb helemaal geen schoenen aan.
0: Ja, dus, dank je wel, super lief. Ja, dan gaan we naar het nieuws van vandaag. En dat is in Rijswijk. Een fel bekritiseerde doseersluis in Rijswijk is weggehaald. De sluis werd in januari juist neergezet om sluipverkeer tussen Den Haag en Delft te weren op weg naar de A4. Maar dat leidde tot onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De gemeente Rijswijk wilde de sluis vervolgens verplaatsen, maar besloot het ding helemaal weg te halen. En de vraag is, hoe is het nu eigenlijk daar rondom die voormalige doseersluis? We praten erover met Jordi Loof, fractievoorzitter van de VVD in Rijswijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, opwonenden rond die van de Kooiweg en van de Rijnweg, die zijn nu dus eigenlijk weer een beetje terug bij af. Is dat sluipverkeer inderdaad weer terug?
2: Nou, wat je merkt is dat het sluipverkeer vanuit Delft naar Den Haag daar nog steeds rijdt. Dat klopt.
0: Ja, had die sluis dan wel zin toen die lag? Hè? Was er toen minder sluipverkeer?
2: Nee, je zag dat het aantal verkeersbewegingen afnam. Maar als je keek waar het verkeer uiteindelijk nog naartoe ging, was het alsnog richting Delft en Den Haag. Dus men vond de weg nog steeds.
0: Ja, en waarom was die sluis niet de goede maatregel?
2: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
0: Nee, maar dat is ook wel een beetje asociaal rijgedrag dan, als ik het zo hoor.
2: Het is ook asociaal rijgedrag, dat is zeker waar. Maar ook de mensen die zich gewoon netjes gedroegen, werden daar de dupe van.
0: Ja, en mensen moesten heel lang wachten soms, hè?
2: Precies, mensen moesten heel lang wachten. En dus ook soms als er niemand aan de andere kant stond.
0: Ja, en waarom is die uiteindelijk niet verplaatst?
2: Ja, wij zagen dat niet meer als optie. Dat zou het probleem gewoon... Dat zou je het probleem gewoon blijven houden. Alleen dan op net een andere plek. En wij zagen liever een andere optie als Rijswijkse VVD en de meerderheid van de gemeenteraad ook.
0: En wat is die andere optie?
2: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
0: En dat is dan alleen als je daar iets te zoeken hebt, omdat je bijvoorbeeld in de buurt woont of werkt, dan krijg je een ontheffing. Ja. En verder moet je gewoon aan de normale route houden.
2: Zoals we nu hebben gezegd, is onderzoek of in ieder geval het mogelijk is om iedereen in Rijswijk een ontheffing te geven. Dat zou dan op aanvraag zijn. We verwachten namelijk niet dat mensen aan de andere kant van Rijswijk zo'n ontheffing zullen gaan aanvragen. Maar mochten zij daar toevallig moeten zijn, dan zou het eventueel wel kunnen.
0: Ja.
2: Het hoofddoel is het weren van verkeer uit Den Haag en Delft, wat eigenlijk via de Prinses Beatrixlaan zou moeten rijden.
0: Ja, omwonenden, vinden die dit ook een goed idee?
2: Het hangt heel erg af van welke omwoning je spreekt. Ik werd toevallig een paar dagen geleden weer benaderd door mensen aan het begin van de Van der Kooiweg, aan het Meester Beernikplantsoen. En die zouden juist heel graag kentekenregistratie willen zien. Maar ga je weer ietsjes verder, dan kan de mening weer helemaal anders zijn.
0: Ja, en dat is altijd met elke maatregel misschien wel zo. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n onderzoek, en voordat zo'n camera dan uiteindelijk geplaatst is, dat het nog wel heel lang kan gaan duren.
2: Ja, het zou nog even kunnen duren. Gelukkig, er ligt, zover ik begreep, wel al iets van een eerdere fase toen daar ook over na is gedacht. Maar ik ga er ook ondertussen vanuit dat de wethouder dit voortvarend oppakt.
0: Ja, en tot die tijd? Is het gewoon behelpen?
2: Tot die tijd is het de situatie zoals die altijd is geweest, inderdaad, dat klopt.
0: Ja.
2: Kijk, de weg is al open, de weg is al jaren en jaren open. Er is gelukkig nog nooit een ongeluk gebeurd. Dus we hopen dat dat ook zo blijft.
0: Ja, en er is geen tijdelijke oplossing te verzinnen.
2: Nee, ja, kijk, wat ons betreft kunnen er ook gewoon nog wat drempels worden neergelegd. Dat is tot dit moment ook nog niet gedaan. Dus dat zou een tijdelijke extra oplossing nog kunnen zijn. En handhaven als er toch te hard wordt gereden.
0: Ja, en tot die tijd dus de oproep om zo snel mogelijk gewoon dat onderzoek af te ronden.
2: Onderzoek afronden, zorgen dat die verbinding open blijft tussen die twee wijken en dat die weg veilig wordt, zeker.
0: Jordi Loof van de VVD in Rijswijk, dankjewel, hè.
2: Helemaal goed, fijne uitzending.
0: Dankjewel. De dag begint en ben je druk of vrij? Ja, ik ben ontzettend druk, man.
1: Nou.
0: Ja, ik ben die sokken aan het bewonderen.
1: Je hebt hele warme voeten, hè?
0: Echt prachtig, ja. Heerlijk.

0: Is het ABBA? En Does Your Mother Know? We gaan duiken in de filmgeschiedenis van Den Haag, want die blijkt eerder te zijn begonnen dan jarenlang werd aangenomen. Nieuw onderzoek toont aan dat de eerste filmvertoning in Den Haag was op, schrijf het even in je agenda, 24 mei 1896.
1: Zo.
0: Het is even een paar dagen geleden. Ja. Het vond plaats in de Haagse Dierentuin aan de Benoordenhoutseweg, waar nu het provinciehuis staat, en niet in het Koerhuis zoals altijd werd aangenomen. In het jaarprogramma Film in Den Haag wordt deze bijzondere geschiedenis tot leven gebracht. En de aftrap van dat jaar is morgen met een gratis openluchtbioscoop op de boulevard van Scheveningen. En we praten met een van de initiatiefnemers, Elisa Mutsaert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat weten we eigenlijk over die eerste filmvertoning van nou zo om en nabij 130 jaar geleden?
2: Nee, het was onderdeel van een soort revue. Dus het was niet dat het in een bioscoop was. Maar in die Haagse Dierentuin had je een grote feestzaal. Die was 3 jaar daarvoor gebouwd, in 1893. En dat was een hele mooie zaal, de Moorse stijl. En daar traden revue-artiesten op. En daar was dus ook iemand en die had een bioscoop bij zich. En dat was een apparaat dat door twee Duitse broers was uitgevonden. En daar hebben ze een aantal filmpjes mee vertoond in een groter programma met ook een orkest van 8 Weense dames. En ik weet niet, allemaal hele grappige dingen. Maar onderdeel daarvan was dus ook die projectie van een paar filmpjes.
0: Ja, dat moet toch wel heel bijzonder zijn geweest voor mensen die dat dus voor het eerst zagen.
2: Ja. Maar ja, goed, dat weten we natuurlijk niet zo heel goed hoe dat is opgevangen. Maar er is wel een artikeltje ook weer in de krant verschenen. En die recensent was niet heel erg onder de indruk, want die vond de beelden nogal trillen. Dus ik weet niet. Juist ook omdat het in een groter geheel, weet je, het was ook niet dat de mensen er nou echt klaar voor waren, denk ik. Terwijl later, 2 weken later in het Koerhuis, dat was echt alleen de film. Daaromheen was wel een mooi muziekprogramma. Maar daar was echt het programma gericht op de vertoning van die films. En daar waren bijvoorbeeld ook bij die eerste voorstelling werden allerlei prominenten uitgenodigd. Een wethouder, maar bijvoorbeeld ook Hendrik Mesdag, de schilder van Panorama Mesdag. Ja. En daar lees je dan ook weer in de krant er was ook een filmpje van de zee met schuimende golven. En Mesdag heeft natuurlijk met dat panorama die zee ook helemaal vastgelegd. En dat er dan die recensent schreef dat de welbekende schilder in de filmpjes dan toch of in de levende fotografieën zijn meerdere moest erkennen.
0: Ja,
2: die was dan toch echt onder de indruk van die echte beelden van de zee. Dat dan toch net weer anders was dan wat Mesdag had geschilderd.
0: Ja.
2: Terwijl natuurlijk, het is zo bijzonder wat Mesdag heeft gedaan. Dat is ook een voorloper van de cinematografie. En het is ook fantastisch dat gewoon in Den Haag, dat we dat hebben. Dat panorama.
0: En nu kijken we denk ik liever naar het panorama dan gewoon naar een filmpje van een zee.
1: Specialer.
2: Ja, dat is leuk.
0: Maar
2: ja.
0: Bijzondere geschiedenis dus. Maar dat van de dierentuin, dat daar ook al filmpjes werden vertoond, dat is nieuwe informatie. Is dat nou bijzonder eigenlijk, dat we dat hebben ontdekt?
2: Het is natuurlijk allemaal een beetje relatief, maar het is wel heel, heel grappig en leuk. En wat er vooral ook grappig aan is, er is dus heel lang gedacht dat die vertoningen in het Koerhuis niet alleen dat de eerste in Den Haag waren, maar dat de eerste in Nederland zouden zijn. En toen is er ook een gevelsteen gemaakt, die zit daar ergens in het Koerhuis, van dat het de eerste projectie van filmbeelden in Nederland is geweest. En toen bleek al heel snel dat al helemaal niet waar was. Omdat in Amsterdam waren ze al een paar weken daarvoor, hadden ze het filmvertoning gehad. Nou goed, toen was het dus de eerste in Den Haag. En dat is heel lang zo gebleven. En nu, met het onderzoek van het boek wat wij maken, Romy Albers en Barend de Voogd, die schrijven het eerste hoofdstuk in ons boek over de eerste 40 jaar van de film in Den Haag. En die hebben dat ontdekt, gewoon doordat ze in oude kranten hebben gezocht via Delver. Die fantastische zoekmachine waar je alles kan vinden. En die zijn toen tegengekomen dat die projectie in die dierentuin was. En ja, dat vind ik dan wel grappig dat het Koerhuis eigenlijk steeds weer een beetje moet inbinden. Toch niet.
0: Nou, je moet nu eigenlijk met een beitel naar het Koerhuis om die gevelsteen eruit te rukken.
2: Ja, maar ik weet eigenlijk niet of die nog echt er op zijn plek ook zal zitten. Dat, nu ik het vertel, denk ik, ja, zit hij er eigenlijk nog? Ik weet het niet.
0: Nee, dan gaan we onderzoeken. Ja.
2: Kunnen we morgen met de projectie op de boulevard, dat is recht tegenover het koorhuis, moeten we daar eens naar op zoek gaan.
0: Ja, want we gaan het vieren, hè? 130 jaar Haagse film. Of het nou een paar maanden of weken eerder was dan dat we eerder dachten, dat maakt dan misschien niet zo heel veel uit. Het is sowieso een feest. En ja, morgen gaat het beginnen. Wat kunnen we daar verwachten op Scheveningen?
2: Nou, we hebben een lang filmprogramma wat al 's middags begint om 2:30. En we doen een projectie met een groot LED-scherm. Dus daarom kun je ook overdag projecteren. En we hebben een programma samengesteld met films die met Scheveningen en de zee te maken hebben. En het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Haagse Gemeentearchief zijn ook partners van ons hele project. Maar zij hebben allebei een blok van ongeveer een uur samengesteld met films over Scheveningen en Den Haag. Dus dat zijn twee blokken. We hebben 5 blokken in totaal. We hebben 2 films van Haagse filmmaker Bob Entrop. Eentje over de Scheveningse weg, de bijzondere geschiedenis daarvan. Dat is een korte documentaire van ongeveer 3 kwartier, 40 minuten. En we hebben ook een lange documentaire van hem over Scheveningen. Daarin ook weer veel archiefbeeld, maar ook allemaal interviews met mensen in de haven. En een hele leuke film is dat. En we sluiten dan 's avonds af met de film De Wilde Noordzee. En dat is dan wel leuk. Die begint om 9:00. Is ook 10:30 tot 11:30. En dan, nu in deze tijd van het jaar is het om 10:30 nog steeds niet echt donker. Maar ja, ik zie het dan wel voor me, dat grote scherm met die echte zee op de achtergrond. Ja. En dan de projectie van de zee op dat scherm ervoor. En dan hopelijk een beetje ondergaande zon. Maar het gaat geloof ik ook heel veel regenen morgen. Dus we gaan het zien hoe het gaat uitpakken.
0: Ja, want dat is inderdaad nog wel een dingetje. Hè? Moeten we met paraplu's, gaan we het dan gewoon door? Of
2: ja,
0: weet je dat nog niet?
2: Ja, het gaat in principe wel door. Ja, kijk. Ja, ik weet het ook niet. Die voorspellingen de laatste tijd is wel vaak zo. Dan wordt er een hele dag regen voorspeld en dan gebeurt er niks. En aan de kust heb je ook nog wel heel vaak dat het een beetje overwaait. En als het nou gewoon een beetje buien zijn, dan is het hopelijk wel te doen.
0: Ja.
2: Maar als het gewoon de hele avond ernaar uitziet dat het blijft gieten van de regen, ja, dan denk ik dat we dan ter plekke toch bedenken dat we het niet. Maar dat gaan we zien. En we zijn niet van suiker, dus we smelten niet van een buitje. Dus,
0: zo is het. Must go on. Nou, blijf gewoon lekker luisteren. We hebben namelijk straks de weervrouwen van vandaag aan de lijn, Margot Ribbering. Dus dan zal ik het even vragen voor je, hoe het ervoor staat.
2: En misschien kan ze nog iets regelen.
0: Ja, inderdaad. Ik ga het vragen. Elisa, dankjewel. Ja.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: 19:30 geweest. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
13: Goedemorgen, Jorinda. Goedemorgen ook, Bianca.
14: Goedemorgen.
13: D66 in Den Haag heeft zich de woede van andere partijen in de gemeenteraad op de hals gehaald door informatie uit vertrouwelijke gesprekken rond de formatie te delen in het openbaar. Partijleider Youssef Assad van D66 wilde gisteren in een raadsdebat uitleggen waarom de gesprekken stuk zijn gelopen. Liep volgens Assad vooral stuk op de opvang van asielzoekers, onder meer in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Richard de Mos van Hart voor Den Haag was sowieso niet te spreken over de werkwijze van de partij die coalitiegenoot zou worden.
15: Je kan van mening verschillen over de spreidingswet, je kan van mening verschillen over de sportlaan, je kan van mening verschillen over opvang en hoeveel dan. Maar dan wild om u heen slaan, het framen, extremisme heb ik gelezen, medemenselijkheid, dat rare geframe, dat is eigenlijk een reflectie die ik aan u zou willen meegeven. Pas er een beetje mee op, een beetje normaal doen naar elkaar, elkaar een beetje heel houden.
13: Richard de Mos. Gemeenteraad van Katwijk wil alleen toestemming geven voor de komst van een grote medicijnfabriek van Eli Lilly als het Rijk meebetaalt aan de bereikbaarheid van het gebied.

0: vergunning, benadrukte de Katwijkse PvdA en CDA gisteren. Eind vorig jaar werd bekend dat de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly voor ruim 2,5 miljard euro een grote productielocatie wil bouwen bij het Valkenburgse Meer in Katwijk. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
1: Je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
0: De doseersluis zou eerst op een andere plaats komen, maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
1: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
2: Ja, dan gaan we naar het weer. Margot Ribbering, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jorinda.
2: Ja, we hoorden toch wel wat kritiek net van de gast die we aan de telefoon hadden. Elisa van het filmproject. Daar klopt nooit wat van wat je zegt.
3: Nou, ik moet wel zeggen dat soms houdt het weer zich ook niet aan de verwachting en de modellen. Want het zijn buien. En buien vallen altijd hier of daar. En niet hier en daar. En dat maakt het voor ons ook heel erg lastig om voor een specifieke locatie precies op dat moment te verwachten. Ja. Of die bui daar valt of juist daar.
2: Ja, ik ga toch vragen. Ja. Want ja, een openluchtbioscoop op de boulevard van Scheveningen morgen. De hele dag door zo'n beetje. Ja, wat denk je ervan?
3: Ja, ik denk dat de ochtend droog verloopt, maar het is wel aan de bewolkte kant. En in de middag komen er vanuit het zuidwesten weer buien. Nou, die vallen dus hier of daar. Dus wat dat betreft kun je geluk hebben, maar je kunt ook pech hebben. Maar als ik de organisatie was, zou ik er wel rekening mee houden dat er vanaf het middaguur een paar buien gaan vallen. En dat gaat ook nog wel eventjes door. Bovendien gaat dan ook de wind flink toenemen uit een zuidelijke richting. En echt warm is het morgen natuurlijk ook niet, hè, met temperaturen ook weer onder de 20 graden. Dat is vandaag overigens ook het geval. Maar vandaag ziet het weer er best aardig uit. Op dit moment hebben we ten zuidoosten van Rotterdam, vooral in de omgeving van Dordrecht, harder Gorkum, die omgeving, daar vallen nog een paar buien tot een uurtje of 9:30, 10:00. En daarna is het zo goed als droog en zien we zelfs de zon tevoorschijn komen. Bovendien waait het niet meer zo hard. De wind is matig langs de kust nog even vrij krachtig uit een westelijke richting. Starttemperatuur 14, 15 graden. En dan voelt die 18, 19 graden met een zonnetje erbij vandaag best aardig aan.
2: Ja, dankjewel hè.
3: Graag gedaan.
0: Ik ga straks hier of daar gebakjes uitdelen.
2: Oh, ik hoop hier.
0: Ik hoop ook hier, ja. Is daar, want mijn hond is jarig. Ja. Daar is thuis. Ja,
2: gefeliciteerd.
0: 9 jaar. Mooi. Jullie lopen het goed mis. Misschien kan ik het nog...
2: Ik weet waar je woont, dus kom gewoon.
0: Ja, dat was ik al bang voor. Dat klinkt heel dreigend. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Dankjewel, Margot. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Nederland op het podium. Alleen Jackie en Marlon Jackson die zitten nog van het origineel in de band. En ja, ze zouden zelfs nog met nieuwe muziek komen, ja, hoorde ik. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Inderdaad.
0: En dan ja, zonder. Nu hoor je natuurlijk vooral Michael. En die kan je dan niet
1: meer
0: horen.
1: Wie is dan
0: in
1: Michael?
0: Geval. Wie is dan de lead singer? Ja, precies. Het bleef meer andere Boogie uit 1978. En hij komt natuurlijk ook voorbij in de film Michael. En ik ben inmiddels begonnen aan de documentaire serie over de andere kant van hem. Het gaat over dat hele proces. Yeah. Of hij nou wel kinderen zou misbruikt hebben of niet. En op Netflix is daar een hele, ja, een echte Amerikaanse documentaire over. Dus lekker
1: beetje overdreven en over de top.
0: Ja, maar wat ik wel bijzonder vond, en dat zou je toch in Nederland minder zien als er ergens een documentaire over wordt gemaakt. Zelfs bij die eerste inval in zijn huis op Neverland. Mm-hmm. Dat is gewoon gefilmd door de politie. En dat zit allemaal in die documentaire.
1: Ja, dat doen ze gewoon. Dus ja, dat mag, dat kan, dat gebeurt.
0: Ja, en dat vind ik zo bijzonder.
1: En spannend om te zien, denk ik.
0: Ja, toch ook wel. Ja. Je kijkt wel echt wel even in het leven daar. Hoe, ja, hoe hij daar woonde. Ik ben net begonnen, hoor. Dus
1: nog geen recensie.
0: Conclusie nog niet gehoord. Bewoners van de appartementencomplex aan de Klaverweide in Voorburg. Die protesteren tegen de bouw van 2 nieuwe flats voor hun deur. Het hele wooncomplex dat hangt vol met gele spandoeken. Met de tekst Hoogvliet ja, Hoogbouw nee. Want de supermarktketen die wil een nieuwe supermarkt bouwen. Met daarop dus allemaal flats, allemaal appartementen. Dat moet 6 en 12 verdiepingen worden. En dat zien ze daar helemaal niet zitten. Verslaggever Dennis van Schie, die is in Voorburg. Ja, dat lijkt me duidelijk, hè? De bewoners zijn tegen.
2: Ja, en ik sta ook naast zo'n spandoek op de flat. We staan op 4 hoog en we kijken uit op de Hoogvliet, die er nu dus al wel ligt, vol met zonnepanelen. Hans Schouten woont hier, heeft hier een heel mooi optrekje. U bent hier oud-wethouder ook geweest. Ja. Als we nu zo kijken, dan zegt u van hou dit maar zo.
3: Wat mij betreft wel, ja. Het is prettig, je kijkt erop uit. Nou, je ziet ook een dak. Het is niet echt spannend, hè?
2: Nee. Maar goed, wat er gaat komen, dat kan voor u heel spannend worden, hè? Want ze willen 90 appartementen hier laten verrijzen. Wat is uw probleem daarmee?
3: Het probleem is met name dat de afstand tussen de bouwenflat en deze appartementen en ook daar wat van het verzorgingshuis erg klein is. Als het 9 hoog wordt, dan is het nu vandaag is het hartstikke lekker licht. Zomer.
2: Yes.
3: In de winter is het dus hartstikke donker aan deze kant, want de zon gaat daar. Je kunt het niet zien, maar in het zuidwesten, daar in de Binkhorst die je nu nog wel ziet met die hoge kraan, daar gaat hij onder. Dus mensen zien, hebben dus geen zonlicht nodig.
2: Nu is het zo, u woont in een appartement met ramen aan beide kanten. U vertelt al, bij de buurman is het ook een ander verhaal.
3: Voor die mensen die is 9 hoog wonen, dat zijn 2-kamerappartementen. Dus die hebben alleen maar ramen en zicht aan deze kant. Ja, en kijk, je zegt net uitzicht op zonnepanelen. Je uitzicht op een blinde muur of hooguit op wat je buurman of buurvrouw eet is niet echt wat je je voorgesteld hebt als je hier komt wonen. Dus, ja, het is wel een heel rare plek om tussen op zich al 2 vrij hoge gebouwen er nog 1 tussen te zetten.
2: Nu is het wel zo, ik ken heel veel jongeren die allemaal nog bij vader en moeder thuis zitten, die heel graag een woning zouden willen. Als het aan u ligt, komen ze hier niet te wonen.
3: Nee hoor, nee, wel te wonen. Wat ja, wat mij betreft, doe wat, maar doe dan niet dit. Okay. Nou, ook al zeg van, nou, als er een jong vluchtelingenkind, wij hebben hier nog een kamer vrij. Nee, met jonge mensen. Alsjeblieft, ik ben 86, maar jonge mensen houden mij jong door waar ik mee bezig ben. En ik heb een prachtige toekomst achter me. Maar ze hebben allemaal een toekomst voor zich. Dus ik gun je het allerbeste. Nee, met jonge mensen heb ik geen enkel probleem.
2: Maar liever dus niet hier zo niet pal hier, tegen uw woning?
3: Mijn backyard, als het op de een of andere manier iets op zou kunnen schuiven. Die kant in, kijk, als je het ziet, ja, voor de luisteraars niet, maar voor mij links. Dan denk ik dat er veel minder mensen last van zouden hebben. Nee, niet het idee van, ik vind alles goed als het maar niet in mijn voor mijn achterdeur, op mijn voordeur dus eigenlijk.
2: Want hoe ver zijn de plannen nu?
3: Ik denk dat de feitelijke besluitvorming nog plaats moet vinden van we doen het wel of niet. Dus het moment waarop het spannend gaat worden komt dichterbij. Exact weet ik dat niet, omdat ik ben geen lid van de commissie van de Vereniging van Eigenaren die er veel dichter op zit. Meneer. Maar nou goed, die heeft dus ook die vereniging heeft uiteraard een advocaat ingeschakeld. Dus het zal zijn tijd nog wel duren. Dus of ik het nog meemaak met mijn 86 jaar, dat is de vraag. Maar zo moet je ook niet redeneren. Misschien komen er dan wel jonge mensen in. Ja, en die zullen dan toch denken, nee.
2: Want als ik hier ook kom aanrijden, hè, ik zie een zee aan gele spandoeken. Dan denk ik van die hele flat die is tegen, dat is misschien niet helemaal zo.
3: Ik heb ze niet alle hoofdelijk geteld. Maar ik schat in dat de meeste mensen tegen zijn. En de een zal er genuanceerder over denken. Ik ben niet de meest felle tegenstander. Dat gebied de eerlijkheid te zeggen.
2: Nou, tot het zover is, kunnen we nog genieten van dit groene dak van Hoogvliet.
3: En als je wat wilt weten, wees welkom.
0: Nou, dat is goed om te weten. Dennis, dank je wel. Maandag gaan we iets bijzonders doen. Hebben we een bijzondere gast.
4: Wil je meer weten over het werk van een rechter? Dit is jouw kans. Je kan rechter Frans Kozijn maandag het hemd van het lijf vragen over zijn werk en het strafrecht. Stuur je vraag nu vast via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. Zo worden we allemaal een stukje wijzer.

0: 2 or 3. En we vinden dit bij Westwood Wakker echt een geweldig liedje. Maar de grootste fan is denk ik wel Reinoud Roemer. Waarom vind je dit zo, deze Amerikaanse broers zo ontzettend goed?
1: Omdat ik er helemaal vrolijk van word. Kippenvel van krijg. Het zou een Songfestival liedje kunnen zijn. Ja, nee, ik vind het... Het is een beetje ook wat ik op mijn rapport altijd had. 2 or 3.
0: Ja, ze komen optreden in Nederland. Dus je gaat erheen.
1: In september in de Melkweg. Ja, ik ben nu een beetje hun albums. Want ze bestaan al 10 jaar. Dat wist ik
0: echt
1: ook
0: waar,
1: niet.
0: Joh? Ja.
1: En hun albums aan het luisteren. Dit is wel echt het leukste liedje, maar ze hebben meer moois gemaakt.
0: Ja, leuk. De Lemon Twix. Dus dat zal je vast niet voor het laatst hebben gehoord hier op Radio West. Ja, we gaan het even hebben over iets leuks wat ik gisteren tegenkwam. En ik moest eigenlijk gelijk aan jou denken.
2: Oh,
0: want
2: jij
0: bent namelijk een ontzettende koningshuisfreak.
2: Ja, een beetje wel.
0: Ja,
2: ja, inderdaad. Zo zou je het kunnen zeggen, ja.
0: En af en toe dan kom je een lid van het Koninklijk Huis toch tegen in een net iets andere rol.
2: Ja. Hè,
0: dat je denkt, op tv zo doet hij dat ook.
2: Ja, toch
0: en
2: verrassend.
0: Dat is ook met deze persoon zo.
2: Ja, inderdaad. Want prins Pieter Christiaan.
0: Wie is dat ook alweer?
2: Ja, dat is de derde zoon van Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet. Dus de neef van onze koning eigenlijk. En ja, die zien we normaal alleen op Koningsdag voornamelijk. Of hij doet dus een sportief evenement. Maar nu hebben we hem toch op een hele andere manier gezien. Want hij speelt zo heel af en toe een klein rolletje in de serie Flikken Rotterdam. Hij is al een keer voorbijgekomen als advocaat van een cliënt in de serie. En gisteren postte hij op social media dat hij weer een klein rolletje heeft. Dus weer als advocaat.
0: Ja.
2: En dat hij weer in de serie te zien is binnenkort. Dus dat is toch wel ludiek voor een prins eigenlijk.
0: Ja, ik mocht zelf ook spelen in een serie.
2: Oh,
0: Prodeo moet nog uitgezonden worden. Ik ben ontzettend benieuwd.
2: Je was jezelf. Je bent jezelf.
0: Ik ben mezelf, inderdaad. En ik mocht ook wel wat roepen. Maar ik ben benieuwd of je daar überhaupt iets van hoort in de serie.
2: Ja.
0: Het is natuurlijk een glansrol die ik speel.
2: Ja.
0: Maar Pieter Christiaan mocht echt iets zeggen.
3: Luister, Jamie. Ik denk niet dat jij een slecht mens bent. Maar denk jij dat Ronnie het voor jou gaat opnemen?
4: Misschien is het goed jouw kant van het verhaal te vertellen.
0: Ja, dit is hem dus.
2: Ja.
0: Ja. Als advocaat. En dan gaat ze inderdaad een verhaal vertellen.
2: Misschien
0: dus heeft ook
2: is
0: nog
2: het goed jouw kant te vertellen.
0: Ja, ook nog overtuigingskracht heeft hij ook nog.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, ik heb dus dit gezien. Ik kijk altijd Flikken Maastricht en Flikken Rotterdam. En die vind ik leuk, die Nederlandse televisieseries. Die politieseries vooral.
2: Ja.
0: Maar ik had hem helemaal niet door dat hij dat was.
2: Oh, nee, precies.
0: Pas toen ik het gisteren las, dacht ik, even terugkijken.
2: Ja, want misschien, je verwacht het gewoon niet, toch? Een prins van Oranje die in een serie speelt. Dat is iets heel apart eigenlijk.
0: Ja. En het was ook maar een heel klein rolletje natuurlijk. Dus het was weer voorbij voordat je door had. Ja, hij is bevriend met een van de acteurs en regisseurs van de serie, Mark van Eeuwen.
2: Ah,
0: en,
2: vandaar ook een bekende acteur inderdaad.
0: Ja, vandaar dat hij af en toe mee mag doen. Ja, leuk. We gaan hem dus binnenkort weer zien in Flikken Rotterdam.
2: Ja, heeft hij goed geregeld.
0: Ja, we gaan ook nog iets moois weggeven zo.
2: Oh, inderdaad. Ja, ik heb hem al bijna de hele ochtend vast. Zo mooi vind ik hem. Het is namelijk de Radio Westmok. Gewoon na 8 uur gaat hij er nog een keertje uit. Volgende week niet meer. Dus dit is echt je laatste kans om, om deze mok nog te winnen. Misschien komt de verslaggever hem wel brengen. Dus je hoeft alleen maar even te bellen zometeen.
0: Zet het
2: vast
0: op scherp.
2: Van jou.
0: 070 390 5454. Na 8 uur, dan gaat hij eruit.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: We hebben een nieuwe kampioen in onze regio. Die kan heel goed wijn blind proeven. Het nieuws met Reinoud Roemer.
7: De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor fietsers, wandelaars en ook automobilisten. De gemeenteraad wil nu kentekenregistratie gaan invoeren. Een plan van de gemeente Lansingerland om in een nieuwbouwwijk in het dorp Bleiswijk 6 straten Arabische namen te geven is ingetrokken. Er waren straatnamen bedacht als Wadi Moussa, Wadi Mansour, maar dat gaat niet door naar de bezwaren die zijn ingediend. Voor de nieuwe straatnamen als Veilingsluit, Tuindersflat en Trekschuit. En de gemeenteraad van Katwijk wil alleen toestemming geven voor de komst van een grote medicijnfabriek van Eli Lilly als het Rijk meebetaalt aan de bereikbaarheid van het gebied. Dat kost vele miljoenen. Meer regio nieuws om 8:30 nu, het overige nieuws.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
9: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
8: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
10: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
8: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard... en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

We zitten midden in onze Queen Week bij Radio West. We draaien veel Queen en geven ook kaarten weg. Straks na 9 uur gaat dat weer gebeuren. En om een beetje gewoon een voorproefje te hebben, draai ik ook Caribbean Queen van Billy.

0: Ja, en over prijzen gesproken. Hij gaat eruit, Bianca.
1: Zo, inderdaad. Alsof het niks kost, gaat het er zomaar weer uit. Die echte Westmok. Dus je kunt, terwijl je naar ons luistert, genieten van je kopje koffie of thee uit die mok.
0: Ja, en het is een nieuw concept. Hij is prachtig, hij ziet er mooi uit. Oh, je hebt hem ook voor je.
1: Ik heb hem voor me. Ja, het is gewoon compleet. Het is een hele mooie mok. Er staat West op, dus er is geen twijfel over mogelijk waar je uit drinkt als je deze in je bezit hebt. En je hoeft alleen maar te bellen en dan kun je hem gewoon al winnen. Misschien komt de verslaggever hem zelfs wel persoonlijk bij jou afleveren. Dan kun je gelijk je koffie zetten maandag.
0: En we hebben een beetje een traditie dat we het doosje ook versieren. Kan je dat een beetje eigenlijk?
1: Oh, dan moet ik eventjes mijn penseel weer uit de tas halen. Ik ben niet zo'n heel erg groot artistiek talent, moet ik zeggen. Maar je herkent het wel gelijk dan, als je mij...
0: Als een echte Bianca Daming.
1: Nou, inderdaad. Ja,
0: 070-390-5454. 070-390-5454. Als je die prachtige mok zou willen winnen. En dan gaan we even kijken, want het loopt al lekker vol. Ja. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, met Nanny Bijlenmeer.
0: Hey, Nanny.
2: Hallo.
0: Hey. Goedemorgen, Nanny. Hoe is het met je?
2: Ja, dat is aardig goed.
0: Ja, ben je de dag goed begonnen?
2: Nu. Leuk. Wat zeg je?
0: Ben je de dag goed begonnen?
2: Ja, ik ben de dag goed begonnen.
0: Ja, en je zegt vooral nu, maar dat is omdat je ons aan de lijn hebt, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb het al meer gehad natuurlijk, dus ik ben er heel blij mee dat ik jullie hoor.
0: Heb je al zo'n mok eigenlijk, maar dan met een ander motiefje erop?
2: Nee.
0: Oh, nee. Je eerste mok.
2: Ik heb wel een handdoek en ik heb wel een sjaal.
0: Kijk.
2: En nog meer. Een scherm voor in de auto voor dus tegen de zon.
0: Een echte West-fan. En daar komt dan de mok bij.
1: Want in de kast.
0: We gaan het regelen, Bianca.
1: Zeker weten. Als je even blijft hangen, dan maken we het helemaal in orde.
2: Heel fijn. Dank
0: veel plezier ermee.
2: Ja. En jullie ook veel plezier vandaag. Hè?
0: Dank je, Nanny.
3: Dag.
2: Dag.
0: Ja, dan kijken we ook naar het nieuws van vandaag. Een harde botsing over de formatie in de Haagse gemeenteraad gisteravond. De raad debatteerde over het verloop van de coalitieonderhandelingen nadat 2 weken geleden de gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66 mislukten. Nu probeert Richard de Mos eruit te komen met VVD, DENK en het CDA. En we praten er natuurlijk over met onze politiek verslaggever Lot van Bree. Lot, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, een harde botsing, waar ging die over?
4: Nou ja, eigenlijk kreeg D66 het verwijt dat het uit de onderhandelingen heeft geklapt. En die onderhandelingen, de onderhandelingstafel, ja, die zijn doorgaans geheim, achter gesloten deuren. Je zei het al, de gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66 die zijn een kleine 2 weken geleden geklapt. Op asiel, op de Sportlaan. Youssef Assad, D66-fractievoorzitter en als onderhandelaar zat hij al die dagen met Richard de Mos te spreken, te praten. Ook over dat asiel. Ja, die nam gisteren uitgebreid de tijd om duidelijk te maken dat er met Richard de Mos geen redelijke afspraken te maken zijn over asiel. Hij gaf daarbij details prijs vanuit de onderhandelingstafel. Ja, tot ontsteltenis van andere partijen.
5: Op een gegeven moment kwamen we uit bij een standpunt waarvan ik eerlijk gezegd dacht dat ik het verkeerd had verstaan. Er werd gezegd, en ik citeer: opvang aan de Sportlaan is bespreekbaar, maar geen asielzoekers. Dus vroegen wij, waarom niet? Waarom deze groep niet? Wat maakt dat juist deze mensen categorisch moeten worden uitgesloten? Zijn het geen mensen? Verdienen zij geen onderdak?
6: Hij quote nu letterlijk uit onderhandelingsgesprekken. Door welke ondergrens wil meneer Assad hierheen zakken? En weet hij heel zeker dat hij dat wil doen?
7: Ja, voorzitter. Dus dan kan ik constateren dat er geen vertrouwelijke gesprekken bestaan voor de heer Assad. Want je kan niet in een gesprek zitten met elkaar en zelf oordelen wanneer een deel van het gesprek voor jou wel vertrouwelijk is en voor een ander niet.
5: Het is ongemakkelijk. Dat voel ik ook. Ik vind het ook ongemakkelijk. Dat is helemaal niet erg. Maar wat wij aan tafel hebben meegemaakt, en als wij hebben gezien door welke ondergrens wij zouden gaan, dan vind ik dat deze uitleg gegeven moet worden aan de stad.
0: Ja, niet netjes en ongemakkelijk. Je hoorde de kritiek tussendoor van VVD en CDA. Dat zijn juist de partijen die nu ook aan het onderhandelen zijn. Is dat nog toeval?
4: Nee, dat is zeker geen toeval. Kijk, zij zeiden ook van ja, stel nou dat het toch allemaal mislukt, hè, met Hart voor Den Haag. En er moeten andere partijen ook weer aan tafel met D66. Ja, hoe betrouwbaar zijn die gesprekken dan op het moment dat er misschien wel uit de school geklapt gaat worden? Maar het waren niet alleen deze partijen, hoor, die daar heel erg een punt van maakten. Opvallend genoeg was bijvoorbeeld, want er waren een hele stapel moties werden ingediend door D66, allemaal ook over de sportlaan en asiel enzovoort. ChristenUnie SGP, een partij die echt wel voor die opvang is op de sportlaan, die stemde toch tegen deze moties allemaal. En er werd een stemverklaring, wordt er dan zo af en toe gegeven. En de ChristenUnie SGP die zei daarbij, wij zijn echt wel voor deze motie. Alleen de manier waarop en zoals het uit de school geklapt is door D66 over die onderhandelingen, daarom hebben we tegengestemd. En opvallend genoeg waren er ook de linksere partijen, de nog linksere partijen zou je bijna kunnen zeggen, SP, Volt, Partij voor de Dieren, die zeiden ja, wij hebben wel voor deze moties gestemd, die overigens geen meerderheid kregen, hoor. Maar we hebben wel voor deze moties gestemd, maar we zijn eigenlijk het helemaal niet mee eens hoe dit gegaan is. Niet eens met de handelwijze van D66 en Youssef Assad. Dus ja, de kritiek was echt wel breed.
0: Ja, wat zei Richard de Mos hierover? Want hij kreeg het toch wel even voor zijn kiezen.
4: Ja, nou ja, hij zegt van ja, ik wilde de vertrouwelijkheid zeker niet schenden. Dus inhoudelijk wilde hij daar verder niet op ingaan. Ook hij wilde zijn onderhandelingspositie ook niet prijsgeven. Maar de informateur Ahmed Abu Taleb, die wilde wel wat vertellen voor zover hij dat kon, zo zei hij. Want ook hij mocht de vertrouwelijkheid natuurlijk niet schenden, zei hij. Maar hij liet wel doorschemeren dat er wel degelijk ook afspraken te maken zijn met Richard de Mos over opvang en ook over de uitvoering van de spreidingswet.
3: En ik kan u daar alleen over melden dat mij niet geworden was dat er onder de partijen, onder de twee onderhandelde partijen, geen draagvlak zou zijn voor opvang. Dat heb ik gemerkt. Er was wel degelijk sprake van, we gaan het doen. Er was ook geen discussie van meet af aan over de vraag of we wel of niet aan wetgeving zouden voldoen.
8: Je kan van mening verschillen over de spreidingswet. Je kan van mening verschillen over de sportlaan. Je kan van mening verschillen over opvang en hoeveel dan. Maar dan wild om u heen slaan. Het framen, extremisme heb ik gelezen, medemenselijkheid. Dat rare geframe, dat is eigenlijk een reflectie die ik aan u zou willen meegeven. Pas er een beetje mee op. Laten we een nieuwe start maken als partijen in deze raad. En laten we een beetje samenwerken met elkaar. Een beetje normaal doen naar elkaar. Elkaar een beetje heel houden. En dan gaan wij nu verder aan het werk met onderhandelingen. We gaan morgen weer met frisse moed er tegenaan. En dat is wat ik erover te zeggen heb. En verder heb ik er niet veel over te melden, voorzitter.
0: Nee, hij wil nog niet zoveel zeggen. Dat is ook wel begrijpelijk, hè? Want het is echt nog in volle gang bezig.
4: Ja, dat klopt. Die onderhandelingen tussen VVD, CDA en Denk en Hart voor Den Haag. Hij gaat ermee verder, maar de sfeer is goed, zei Richard de Mos. Love is in the air. Dus het loopt allemaal prima. Overigens was er nog wel een discussie ook over de spreidingswet. Is Richard de Mos daar nou voor of tegen? D66 zegt dat hij daar tegen is, dat hij dat niet wil uitvoeren. Richard de Mos wilde daar niks over zeggen. En Abu Taleb, nou, je hebt hem net gehoord, die zei dat iedereen de wet wil naleven. Nou ja, dat blijft allemaal wat schimmig. Denk, die gaf wel duidelijkheid. Die zei van, wij zijn de spreidingswet staat niet ter discussie, zei Noor Ikar van Denk. En ook de taakstelling, dus hoeveel asielzoekers Den Haag moet opvangen volgens het Rijk, ook dat staat niet ter discussie, zo zei Denk. Dus ja, dat is wel een duidelijk inzet. Overigens zijn dat ook zaken die ook in de verkiezingsprogramma staat. En dat is ook wel wat Richard de Mos zegt. En ook de andere partijen, het verkiezingsprogramma is ons uitgangspunt van eigenlijk allemaal. En we gaan nu kijken hoeveel we daar voor elkaar krijgen en hoe dicht we bij elkaar kunnen komen. Ja, hij denkt er overigens voor de zomer uit te zijn nog.
0: Dat wilde ik net vragen, inderdaad. Nou,
4: ja,
0: dat is toch wel optimistisch.
4: Ik voel het al aankomen.
0: Ja, heel goed. Dankjewel, Lot.
4: Joe.

0: zeggen.
1: Ja, ze stonden de afgelopen weken meerdere keren, volgens mij wel 10 keer in de Gelredome. Ja. En ik heb beelden gezien dat er gevlogen werd, soms zelfs gehuild. Nou, het was een rollercoaster aan emoties. Heeft misschien ook wel een beetje met de diagnose van Freek te maken. Maar het gaat goed met hem. En het was, als ik het zo zag, 1 groot feest in het Gelredome.
2: Ja, de Leidse wijnbar-eigenaar Alessandro Matrone is Nederlands kampioen blind wijnproeven. Afgelopen zondag wist hij met zijn 3 teamgenoten de meeste wijnen te herkennen die blind werden ingeschonken. Het is niet voor niks dat Matrone dit zo goed kan, want hij is van oorsprong Italiaan en hij werd al 3 keer vinoloog van het jaar. Alessandro, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, 3 keer vinoloog van het jaar, maar nog nooit eerder het NK blindproeven gewonnen, hè?
3: Nee, klopt. Dit is de eerste keer. Na 6e keer. De 7e keer is raak.
2: Ja, precies.
3: Dus,
2: 7 scheepsrecht.
3: We zijn heel blij.
2: Dat begrijp ik. Maar hoe gaat dat nou in zijn werk, een WK blind proeven?
3: Nou ja, je krijgt 12 glazen te proeven. En elke 10 minuten krijg je 1 glas. Nou, je moet proeven, beoordelen, tot een conclusie komen.
2: En ja, heb je dan direct zoiets van, oh, dit is die wijn of die? Weet je wel, het is wit of rood van tevoren? Of heb je echt 0 informatie?
3: Nou, de enige dat je krijgt is een glas en een papier, een blanco. En daarna moet jij iets van maken. Dus je ziet wel een kleur van de wijn in het glas. Nou, ja, maar dan is het totaal blind, dus je moet... zomaar de drijver kennen, land, herkomst, jaartaal, dus allemaal dat soort dingen.
1: Maar het is
3: dus,
1: niet dat je zelf een blinddoek op hebt. Dat is niet het blind proeven, zeg maar. Dat is echt puur dat je niet weet wat je voor je hebt staan.
3: Ja, precies.
1: Nou, laten we dan even een wijntje inschenken. Hè? Dan kunnen we even de proef op de som nemen. Kijk, daar komt-ie.
2: Oh, lekker.
1: Ja. Ja, en dan heb je zo'n wijntje voor je. Hoe begin je dan?
3: Ja, je gaat kijken, hè, kleuren van de wijn. Dat geeft heel veel informatie. Dus ja, dat is een lichte gele of is juist goudig geel of vol. Dan geeft het al een richting. Daarna ga je de wijn ruiken. Dan zeg maar, dus heeft het nog een idee. Totdat je gaat proeven. En proeven gaat het bevestigen, zeg maar, ja of nee, dat wat jij denkt.
1: Ja, en dat ging dus goed?
3: En dat ging goed. Bij meerdere wijn. Niet bij allemaal, maar we hebben, zeg maar, de beste gescoord. Dus dat was echt een succes. We waren helemaal blij.
2: Want hoe bereid je je voor op zo'n wedstrijd?
3: Ja, kijk, normaliter, je gaat in de loop van de jaren het meerdere keren samen proeven. Je gaat echt oefenen. Dit keer, we hebben totaal niet geproefd samen. Want het was net zomaar een nieuw team geformeerd. Ik en Kees, we zijn maar lang samen. Maar er kwamen ze twee nieuwe leden erbij. En we hadden echt totaal geen tijd om het te proeven. Dus daarom was het uitzonderlijk dat ze zonder samenproeven. Ik ken de andere mensen niet. En we gaan het toch winnen.
1: Ja, nou, dat is bijzonder inderdaad. Ja. Ja,
3: ja.
1: Je krijgt nu eeuwige roem. Hè. Dat is natuurlijk fijn ook voor de wijnbar die je hebt. Hè. Een beetje reclame ervoor. Maar je gaat zelfs nu naar het WK.
3: Ja, in oktober.
1: Ja, in Frankrijk. Is dat? Dan ga je Nederland vertegenwoordigen. Ik neem aan dat jullie dan wel een beetje gaan oefenen van tevoren.
3: Ja, dat hebben we al afgesproken. We hebben nu een strakke plan gemaakt. We gaan zeker meerdere keer proeven. En specifiek ook een bepaalde wijnen. Dus we moeten echt voorbereid zijn, want WK, het is echt serieus. Dat is dus 40 landen mee. Dus ja, als je wil winnen, je moet echt scherp en de beste zijn.
1: Ja, nou, we schenken hier ook toch wel even eentje in. Bianca, ook een wijntje.
2: Lekker, ja. Ik ga denk ik ook oefenen, maar ik ga niet meedoen met WK hoor. Maar oefenen kan
1: oefenen kan altijd inderdaad. Ja. Alessandro, dankjewel en heel veel succes alvast op dat WK, hè, op 17 oktober.
3: Ja, dankjewel.
1: En we blijven een beetje in Italiaanse sferen met Eros Ramazzotti.

0: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
5: lekker.
4: Ja,
5: lekker.
3: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, mam?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
6: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
9: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
10: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
9: Kijk op utsvandergeest.nl.
11: Het is 8:55. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
12: Goedemorgen, Jorinda. En goedemorgen, Bianca.
13: Goedemorgen.
12: De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het kabinet stelt elk half jaar vast hoeveel van deze statushouders gemeenten moeten huisvesten. En dat lukt al jaren niet. Amsterdam moet als grootste stad van het land de meeste statushouders opvangen en loopt ook het meest achter. De gemeente Den Haag zit met onder meer Amersfoort en Tilburg bij de steden waar de achterstand ook groot is. Gemeenten hebben nog tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste halfjaar van 2026. De Haagse D66 heeft zich de woede van andere raadspartijen op de hals gehaald door informatie uit formatiegesprekken openbaar te maken. Partijleider Youssef Assad van D66 legde gisteren in een raadsdebat uit waarom de gesprekken stuk zijn gelopen en klapte daarbij uit de school. Het liep volgens Assad vooral stuk op de opvang van asielzoekers, onder meer in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Een verontwaardigde Richard de Mos van Hart voor Den Haag vindt dat D66 de toon een beetje moet matigen.
14: Je kan van mening verschillen over de spreidingswet, je kan van mening verschillen over de Sportlaan, je kan van mening verschillen over opvang en hoeveel dan. Maar dan wild om u heen slaan, het framen, extremisme heb ik gelezen, medemenselijkheid, dat rare geframe, dat is eigenlijk een reflectie die ik aan u zou willen meegeven. Pas er een beetje mee op, een beetje normaal doen naar elkaar, elkaar een beetje heel houden.
12: Nadat Hart voor Den Haag en D66 een aantal weken onderhandelden over een nieuwe coalitie, liep dat stuk. De twee partijen werden het niet eens over de opvang aan de Sportlaan in de Vogelwijk. Daar moeten zo'n 750 kwetsbare bewoners, waaronder 450 asielzoekers, de komende jaren opgevangen worden. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd hij neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, wandelaars en fietsers. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
15: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
12: De doseersluis zou eerst op een andere plaats komen, maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid toch niet zitten. Jordi Loof nog een keer van de VVD over wat dan wel.
15: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnerspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
12: En een plan van de gemeente Lansinger Lans om in een nieuwbouwwijk in het dorp Blijswijk 6 straten Arabische namen te geven is ingetrokken. De commissie naamgeving van Lansingerland had straatnamen bedacht als

0: daarom vanaf. In plaats van waddies gaan de straten in Bleiswijk nu onder meer trekschuit, veilingschuit en tuindersflat heten.
1: Margot Ribbering van het Weer, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja,
1: dit weekend veel evenementen in de regio. Het zomerspektakel bijvoorbeeld in Alphen aan de Rijn. En we kregen ook nog een appje over de Kids Rally van de Stichting Zeldzame Ziektefonds. Dat is morgenochtend bij Madurodam. Ja, wat denk je ervan? Want er gaat wel wat uit de lucht komen.
2: Precies, maar niet de hele dag. Dus ik kan er nog wel wat detail aan geven. Beginnend met de actualiteit. Dat er op dit moment nog steeds een hele hardnekkige buienlijn net over de zuidoostgrens van onze provincie ligt. Dordrecht, daar regent het af en toe. Vanaf 10 uur is het daar droog. En dan denk ik dat het vandaag op de meeste plaatsen droog blijft. Met ook redelijk wat zon. Vooral vanmiddag. Starttemperatuur 15 graden. Vanmiddag 18 of 19 graden. En het waait ook niet meer zo hard. Zoals gisteren uit het westen vandaag, matig aan zee en nog af en toe vrij krachtig. Nou, vanavond en vannacht blijft het ook droog, met vanavond nog lange tijd zon. Vannacht neemt wel de bewolking en de wind toe, temperaturen 11 graden. Morgenochtend is het droog, maar we zien langzaamaan de bewolking weer toenemen. En morgenmiddag, ja, dan gaan er weer buien vallen. En ook morgenavond en in de nacht naar zondag. Dus die periode vanaf morgenmiddag tot en met zondagochtend, dat is de meest slechte periode met buien en ook nog eens heel veel wind, vooral in de nacht naar zondag, langs de kust een windkracht 7. En als het goed is, als het weer zich aan de modellen houdt, dan is dat zondag allemaal voorbij en dan klaart het weer op met een beetje zon erbij en de temperatuur ligt dan rond een graad of 18.
1: Tot zo weer, Margot.
2: Joe.
0: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Vooraf 9 hoor je Private Dancer.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, het is vrijdag en dan hoor je altijd Herman natuurlijk met de sport. Goedemorgen, Herman.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ik weet niet of je hier de studio al hebt gezien de afgelopen week. Maar het ligt hier al helemaal vol met voetballen. Die gaan we vanaf maandag gaan we die weggeven aan luisteraars. Ja? Maar dat doen we niet zomaar, maar met een hooghoutcompetitie.
2: Oh.
0: Ben jij er een beetje goed in?
2: Nou, dit klinkt echt als een heel stoer verhaal. Tenminste, ik vind het zelf wel stoer. Ja. Nee, ik ging de straat op en balletje hoog houden. En dan samen met mijn broer records bijhouden. Mijn record staat op 1045.
0: Nee, joh.
2: Ja. Heb ik daarna nooit meer gehaald. Maar 100 moet ik nu nog wel kunnen redden, denk ik.
0: Nou, maar dan moet je dan volgende week een keer in de studio komen doen.
2: Ja, moeten we wel filmen.
0: Ja, dat gaan we filmen, ja zeker.
2: Als het goed gaat, alleen als het goed gaat.
0: Anders verwijderen we het, ja.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Nou, dat is nou,
2: het lijf is wat strammer geworden, maar ik ga mijn best doen. Kom langs.
0: Ik vind het stoer klinken. Wil je mijn record weten?
2: 3?
0: Hey, 10.
2: Nou,
0: ja. Zo. Niet nu ook meer hoor, dat is ook jaren geleden. Maar...
2: Nee, en alle schilderijen hangen nog aan de muur, zeg maar.
0: Nou, daar kan ik geen uitspraken over doen. Het is natuurlijk allemaal in het kader van het WK. Ja, Nederland is inmiddels in Amerika, dus we kunnen gaan beginnen.
2: Ja, ze zijn vertrokken met het vliegtuig richting New York. Ze spelen daar nog een oefenwedstrijd. En dan wordt er koers gezet voor de eerste wedstrijd in Dallas. Zondag over een week. We hebben het van de week gehad over de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije. Sommigen noemden het een uitvaartwedstrijd of een uitfluitwedstrijd. Nee. Nederland verloor met 1-0. Maar ja, het goede nieuws is ook de tegenstander van Zweden, een van de komende tegenstanders van Nederland, die heeft ook toch een beetje een zepertje opgelopen in een uitzwaaiwedstrijd. Zweden stond met 2-1 voor tegen Griekenland. In de slotfase wordt het nog 2-2. Dus ook zij niet met een goed gevoel richting dat WK. Want eerder verloren de Zweden al met 3-1 van Noorwegen. Op 20 juni dan speelt Nederland tegen Zweden. En dan is alles anders natuurlijk. Dan zijn die oefenwedstrijdjes, die uitzwaaiwedstrijden, die zijn helemaal vergeten. Maar we zijn in ieder geval niet de enige die met een wat katterig gevoel zijn afgereisd naar de Verenigde Staten. Waren trouwens, Jorinda, het gaat daar bijna maar over één ding. Dat is namelijk de hitte. Hè?
0: Ja.
2: Want
0: hoe warm is het?
2: Nou, ik heb even gekeken. Nederland speelt in Dallas. 10 uur Nederlandse tijd. Dat is 3 uur Dallas tijd. Dan is het daar de komende dagen rond de 33, 34 graden. Maar goed, er wordt ook gespeeld in Mexico. Om maar eens wat te noemen. Daar is het ook warm. Er is nu een algeheel verbod op zelf meegenomen hervulbare waterflessen. Die mogen niet het stadion in.
0: Nee, dat is dus voor bezoekers die natuurlijk ook in die bloedhitte zitten.
2: Precies, want je moet er niet alleen aan de voetballers denken, maar meer zeker ook aan de bezoekers. Nou, je mag dus niet je eigen flesje meenemen. Ja, volgens mij is er niks nieuws onder de zon. Want in de Nederlandse stadions mag je ook geen flesjes meenemen.
0: Nee.
2: Want ja, het gevaar bestaat natuurlijk altijd dat ermee gegooid gaat worden. Dan ben ik wel benieuwd of er dan is nagedacht over mogelijke verfrissing voor de supporters. Misschien zetten ze wel de tuinslangen op de diverse supportersvakken. Of zijn er waterpunten waar je misschien met een plastic bekertje even jezelf kan opfrissen. Maar dat er geen flesjes mee mogen, nou, ze zijn er nogal ondersteboven. Van in Amerika, maar ja, voor mij niks nieuws onder de zon. Het is wel belangrijk, dat zeggen alle experts, dat ook de supporters zich moeten kunnen verkoelen. Nou, we zullen ongetwijfeld gaan zien hoe dat gaat aflopen.
0: Ja, misschien flesjes zonder dop, want als je het dan gooit, dan verkoel je in ieder geval nog degene die waar dat flesje langskomt, want dan vliegt het er zo weer uit.
2: Totdat je vanuit de derde ring zo'n flesje op je hoofd krijgt.
0: Ja, dat is goed punt.
2: Ja. Nee, ik weet het niet. Sponsen, dat doen geen pijn.
0: Nee. Dat doen we.
2: Nee.
0: We geven het door aan Trump. Ja, vanavond ZZ Leiden. Ja, de finale serie voor het landskampioenschap. Ze zijn niet goed begonnen, hè?
2: Nee, ze zijn vervelend begonnen. Eerste wedstrijd eerder deze week werd verloren tegen Zwolle. Je hebt als Leiden, dachten ze, we hebben een thuisvoordeel. We mogen thuis beginnen en dan kunnen we het eventueel thuis afmaken. Het gaat om 3 gewonnen wedstrijden in deze serie. Maar goed, thuis werd verloren. Vanavond wordt er gespeeld in Zwolle. Aan Leiden dan de taak om de boel weer recht te trekken. En zondag wordt er weer gespeeld in Leiden. Ik zei al, het gaat om 3 gewonnen wedstrijden. Dus nog altijd alle mogelijkheden om de boel weer goed op de rails te krijgen. En die titel richting Leiden mee te slepen.
0: En dan wordt er morgen ook nog gevoetbald in de regio?
2: Ja, nou, dat zijn wedstrijden waar de voetballiefhebber toch een beetje de vingers bij aflikt. Play-off wedstrijden, het gaat om promotie naar de tweede divisie. FC Rijnvogels tegen Excelsior Maassluis. Ze spelen in Maassluis. De eerste wedstrijd werd gewonnen door FC Rijnvogels. Er was wat gedoe toen bij die wedstrijd afgelopen woensdag met supporters. Een beetje duw- en trekwerk, er werd een klap uitgedeeld. Het was er sprake van, er mogen geen Rijnvogels supporters morgen mee naar Maassluis. Nou, zo zover willen ze het niet laten komen. Er wordt één bus georganiseerd. En verder staat het iedereen vrij als fan van FC Rijnvogels om naar Maassluis te gaan. Alleen hebben de bestuurders van Rijnvogels gezegd: wij zijn verantwoordelijk en wij gaan controleren op de parkeerplaatsen wie er straks probeert binnen te komen bij Maassluis. Zodat zij dus zelf de rotte appelen eruit kunnen halen. En dat de gewone supporter er niet de dupe van wordt om zijn clubje aan te moedigen.
0: Ja.
2: Nou, ik vind het netjes.
0: Dat vind ik wel netjes inderdaad. We gaan het zien.
2: Dus je bent welkom.
0: Ja, jij hier, hè, met hooghouden.
2: Ja,

0: Dit is niet Prince met The Most Beautiful Girl in the World. Hij heette hier de artist formerly known as Prince, omdat hij boos was op zijn platenmaatschappij. Hij wilde zijn rechten terug en hij heeft pas weer Prince aangenomen als naam toen hij die kreeg. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Dus het is uiteindelijk goed gekomen. The artist formerly known as Prince is een mooie bijnaam voor hem. We gaan naar buiten, naar onze buitenpost. Hoewel, die staat in een kas met de 100.000 bloeiende lelies in Honselersdijk. Mensen uit het bloemenbollenvak die komen de komende dagen over de hele wereld naar die kast toe om nieuwe soorten te bekijken. Heeft allemaal te maken met de Dutch Lily Days, oftewel de Hollandse leliedagen. En morgen kunnen jij en ik er ook heen. Onze buitenpost, Dennis van Schie, die is vandaag een beetje onze vooruitgeschoven post. Dus die staat alvast in die kas. En dat moet er toch wel indrukwekkend uitzien, Dennis.
1: Nou zegt dat wel, ik zie honderden soorten om me heen. We staan op het middenpad in de kas in Honselersdijk. Naast mij staat Paul Onings van Onings Holland. Paul, hoeveel soorten zie ik hier omheen?
2: Dat zijn ongeveer 600 verschillende soorten.
1: En die geur?
2: Ja, ik ben eraan gewend, maar voor jou was het denk ik een hele ervaring.
1: Ja.
2: Maar we horen van de meeste mensen die hier komen dat het niet te intens is dat je er echt hoofdpijn van krijgt. We kunnen goed ventileren hier zo. Dus het is gewoon aangenaam.
1: De lelie, wat is dat eigenlijk voor soort bloem of plant?
2: Ja, de lelie is voor Nederlandse begrippen eigenlijk een vrij moderne bloem. Als je het vergelijkt met tulpen, dan is de tulp veel en veel ouder. Die productie vindt hier al eeuwenlang plaats. Maar de lelieproductie in Nederland is eigenlijk pas ongeveer 50 jaar geleden begonnen. Daarvoor kwamen ze echt uit Japan en uit Amerika, de oerrassen. Later zijn Nederlandse bedrijven zelf de lelie gaan veredelen. Die hebben daar een veel bruikbare, praktischere plant van gemaakt. En in plaats van importeren zijn we toe gaan exporteren. En dat is wat we vandaag nog steeds doen.
1: En nu staat de lelie altijd bekend om die hele vervelende vlekken die je krijgt van dat stuifmeel. Hoe krijg je die nou uit je kleding?
2: Nou, als je ermee te maken heeft, het beste wat je kan doen is niet wrijven. Niet in je kleren wrijven. Op zoek gaan naar een rol plakband. Dan hou je het meeste ervan af. En gelukkig is na een wasbeurt alle vlekken vrij. Ja.
1: En nu is het ook zo dat er lelies hier omheen staan die dat stuifmeel niet meer hebben.
2: Ja, zeker weten. Daar wordt volop op veredeld. Aan de ene kant hebben we echt de stuifmeelvrije rassen. Die lijken op normale lelies, maar die geven dus niet af. En aan de andere kant is de ontwikkeling van dubbelbloemige lelies ook heel hard gegaan. En die zijn heel populair. Niet alleen omdat ze geen stuifmeel hebben, maar ook omdat ze er prachtig uitzien.
1: Wat hebben jullie hier de afgelopen dagen gedaan en welke mensen zijn hier over de vloer geweest?
2: Nou, vandaag is de laatste dag van de Dutch Lily Days. Dat is een soort vak tentoonstelling, een vakshow, waarbij we klanten en leveranciers vanuit de hele wereld hier naartoe halen om naar al deze prachtige verschillende soorten te kijken. We praten erbij over de markt en over de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe rassen, maar ook wat betreft landeisen. Er gebeurt natuurlijk een hoop in de wereld waar ook wij als lelie-exporteur mee te maken hebben. Dus het is echt een goed moment om even bij te praten.
1: En morgen dan mogen alle luisteraars komen, hè?
2: Zeker weten. Ja, morgen gooien we nog één keer onze deuren open voor iedereen hier uit de buurt. Het is wel raadzaam om op de fiets te komen, want de parkeergelegenheden zijn wat beperkt. Maar als je op de fiets komt, dan trakteren wij je op een bakje koffie en een lekker koekje. En kun je je wanen tussen al die verschillende soorten lelies. En het is echt een hele bijzondere ervaring, kan ik je wel vertellen.
1: Dat allemaal aan de Nieuwe Tuinen 1A in Honselersdijk. Paul, welke leliekleur heb jij het liefst in huis staan?
2: Nou, wat mij betreft zijn alle lelies bij mij in huis welkom. Mijn vrouw heeft inderdaad wat problemen met de geur. Dus ik moet wel geurloze lelies meenemen. En gelukkig ongeveer de helft van alle lelies die hier staan, die zijn geurloos. Dus er zijn nog voldoende lelies die ik mee naar huis mag nemen.
1: Dankjewel.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Jorinda Theeuwen en

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Het is de laatste dag dat we kaarten weggeven voor We Will Rock You. Je moet alleen een klein stukje Queen zingen. Het nieuws met Reinhard Roemer.
10: De gemeenteraad van Katwijk wil alleen toestemming geven voor de komst van een grote medicijnfabriek van Eli Lilly als het Rijk meebetaalt aan de bereikbaarheid van het gebied. En dat kost vele miljoenen. Een aantal ministeries en de provincie Zuid-Holland hadden achter de schermen maandenlang met de Amerikanen onderhandeld. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Amsterdam spant de kroon, Den Haag hoort bij de steden waar de achterstand in de asielopvang ook erg groot is. En de omstreden doseersluis op een weg over de A4 tussen Delft en Rijswijk is weggehaald omdat die voor onveilige situaties zorgde voor wandelaars, fietsers en automobilisten. Om de verkeersstroom op die plek toch in te dammen stelt de Rijswijkse VVD automatische kentekenregistratie voor. Meer regionieuws straks om 9:30 nu, het andere nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
12: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
11: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
13: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd. gepubliceerd.
11: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
14: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf 899 euro. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
18: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: hebben nog een vol uur voor de boeg. Want ja. We gaan nog naar het buitenland. We hebben nog een nieuwe rubriek. Die meer is er niet, maar het is eigenlijk haar rubriek.
1: Inderdaad.
0: Dus daar gaan we nog heel erg van genieten. Vooral,
1: dat weet
0: denk ik
1: wel zeker.
0: En we gaan nog kaarten weggeven voor We Will Rock You.
1: Ja, niet de minste inderdaad. Want er komt binnenkort weer een hele gave musical naar Den Haag. Van 15 tot en met 19 juli draait de musical We Will Rock You in het World Forum Theater. Het is met een Nederlandse cast, maar alle nummers, wel 20 nummers van Queen natuurlijk, die worden in het Engels gezongen. Ja, dus die blijven echt origineel
0: eigenlijk.
1: Ja, dat
0: eigenlijk zou ook wel heel gek zijn, denk ik, als die dan in het...
1: Dat is verwarrend,
0: ja, dat is heel verwarrend, denk ik, om te horen. Ja.
1: Dus ik denk dat dit de beste combinatie is van een Nederlandse cast en gewoon de originele hits van Queen, 20 stuks. Ja, en dat allemaal gewoon in Den Haag, om de hoek, in het World Forum Theater. Je kunt zometeen gewoon 2 kaarten winnen. Moet je wel wat voor doen.
0: Ja, je moet namelijk een klein stukje zingen.
1: Oh, ja, inderdaad.
0: Een liedje van Queen. We draaien de hele week al heel veel liedjes van Queen. En we gaan een stukje meezingen. We begonnen best wel lastig deze week. Maar deze...
1: Moet dit is echt, haast lukken.
0: Ja, dit is de makkelijkste die je kan hebben. Nou... Wat zou daar nou achter moeten? 070-390-5454. 2 kaarten voor We Will Rock You.

0: Ik moet bij dit nummer altijd denken aan een grap die Reinhard altijd maakt. Ja. En ik riep hem net even, maar hij hoort mij niet volgens mij. Maar hij zegt dan altijd, ja, dan ben ik met mijn vrouw aan het bellen. En dan zeg ik ook van jou. En dan denken mensen,
1: zo,
0: ja,
1: van, dat zit goed.
0: Dat is het goed, dat is echt een toprelatie. Maar zij heeft dan gezegd, ik ben schoon genoeg van jou. Reinhard kan het toch zelf beter vertellen.
1: Het keurt hem wel goed.
0: Ja, oké, toch een duim omhoog.
1: Zeker.
0: We gaan kaarten weggeven, Bianca.
1: Ja.
0: Hoop ik tenminste.
1: Dat hoop ik ook, want er liggen 2 kaarten te wachten op iemand voor de musical We Will Rock You. Die is 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. En ik hoop dat die kaarten zo meteen eruit gaan. Maar dan moet er wel iets voor gedaan worden natuurlijk.
0: Ja, en dat moet gedaan worden door Herma van Wateringen. Goedemorgen, Herma.
2: Goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, je hebt de hele week al een beetje afgekeken en je dacht, nou, die vrijdag, daar durf ik het wel aan.
2: Ja, ik denk, laat ik het toch maar een keer proberen. Ik stond net in de keuken en te luisteren ook. Ik dacht, pak die telefoon, probeer het gewoon.
0: Ja, heel verstandig, want we hebben die 2 kaarten voor je liggen. Ben je een beetje Queen-fan?
2: Ja, zeker, ja.
0: En hoe lang al?
2: Ik kom wel een beetje uit die tijd. Dus ik ben er wel mee opgegroeid en... een paar keer naar de film geweest en ik luister het thuis ook. Dus, ja.
0: En wat is het in die muziek?
2: Hele goede muziek.
0: Ja, waarom is dat zulke goede muziek?
2: Qua instrumenten en de zang van Freddie. Ja, de hele show eromheen. Het zijn gewoon hele goede artiesten.
0: Ja,
2: en jammer dat hij er niet meer is.
0: Ja, ja. Zeker. Ja, al heel lang inderdaad niet meer. Heb je ook een favoriet liedje?
2: I Want to Live Forever.
0: Ja, prachtig, ja.
2: Vind ik wel heel mooi.
0: Ja, ja, dat is een... heb je die dromen ook? Of,
1: voor altijd te leven.
2: Ja, dat ook weer niet. Ik ben al aardig op weg, maar...
0: we hebben die niet voor je klaarstaan, maar wel een ander liedje. Ja, je weet het concept inmiddels, hè. Je moet een stukje meezingen. Gaat het lukken?
2: Ja, we gaan het proberen. Kijken of ik bij stem ben.
0: Ja, hier komt-ie.
2: The show must go on.
0: Ja,

0: natuurlijk.
1: En loepzuiver,
0: ja.
1: Herma.
0: Ja, ik dacht...
2: Zoals Freddy klink ik niet, maar...
0: Nee, maar dat klinkt niemand. Ja,
1: precies.
0: Ja, ik dacht, misschien zing je nog even een klein stukje verder, maar dat geeft helemaal niks. Twee kaarten voor We Will Rock You. Zet het vast in je agenda. 15 juli, dan ben je erbij.
2: Nou, fantastisch.
0: Heel veel
2: Heel
0: plezier.
2: Erg leuk. Kijk er naar uit.
0: En we gaan hem natuurlijk draaien. Queen en hun hit. The Show Must Go On. En de laatste kaarten gaan er vandaag natuurlijk uit. Nog bij Patrick, Menno en ook bij Bas.

0: Een beetje vroeger dan dat je gewend bent van ons.
1: Ja.
2: Ondertussen in
0: Frankrijk, want daar woont onze regiogenoot Michael Barnard. En daar bellen we even mee. Goedemorgen, Michael.
3: Goedemorgen.
0: Ja, normaal gesproken dan hebben we het over jouw château en mooie verhalen over wijngewoontes en over hoe dat is in het zuiden van Frankrijk. Maar vandaag heb je wel echt verdrietig nieuws vanuit jouw woonplaats Fleurance. Wat is er gebeurd daar de afgelopen dagen?
3: Ja, nou ja, het begon vrijdag, zag ik ineens op de Facebookpagina van het dorp dat er een meisje was vermist. En nou ja, het is een pagina waar wel eens, weet ik veel, ik heb een aansteker gevonden van wie is het, dat een beetje dat niveau. Dus ik had gehoopt dat dit ook met een sister zou aflopen en dat iemand het haar snel zou vinden. Maar de dagen gingen voorbij en het nieuws werd groter en groter, maar zelfs internationaal. Nou, dat is voor dit dorp heel bijzonder. Dat is een meisje die is opgehaald van school vrijdag vorige week door de vader van haar beste vriendin. En die zou bij het zwembad hebben afgezet, maar het OM twijfelde al aan zijn verklaring en hij werd opgepakt. En net gistermiddag is helaas het nieuws naar buiten gekomen dat er een lichaam is gevonden. Wat voldoet aan haar signalement. Er is nog een onderzoek bezig. Maar het is gevonden 15 kilometer verderop in een schuur of een silo van een boerderij. En, nou ja, het is natuurlijk sowieso een enorm treurig nieuws. En je merkt in zo'n klein dorp wat voor effect het heeft.
0: En wat voor effect heeft het?
3: Nou, sowieso de afgelopen week. Ja, het is een dorpje waar we 4 politieagenten hebben. En deze week hadden we er ineens 180. Dus dat gaf natuurlijk enorm veel verschil. Er hing hier achter het kasteel ook een helikopter laag. Meerdere dagen ook kwam hij terug over de velden met warmtecamera's. Er zijn duikers hier in de rivier geweest. Mensen zijn huis aan huis gegaan om te kijken of mensen deurbelcamera's hebben. Speurhonden, nou ja, noem maar op. Ook pers. Een parkeerplaats werd hier afgezet zodat er ruimte is voor pers en politie en duikteams en zo.
0: Ja.
3: En je merkt ook dat iedereen heeft erover, ook bij de sportschool bijvoorbeeld. Ja, het is gewoon het gesprek en ook in de cafés hier stonden of staan de tv's aan op nieuws, waar normaal rugbywedstrijden worden afgespeeld, is nu het nieuws wat belangrijk is. En je merkt nu ook dat het eigenlijk nog groter wordt, behalve dit nare nieuws. Zijn ze achtergekomen dat die vader van haar vriendin, die haar dus heeft opgehaald, dat al sinds augustus onderzoek naar hem loopt vanwege vermeende seksueel misbruik. En dat hij nooit is verhoord. Dus nu is er eigenlijk in heel Frankrijk de discussie ontstaan. Frankrijk staat natuurlijk een beetje bekend om de bureaucratie. Of hoe erg instanties tekortkomen eigenlijk, omdat ze druk zijn met procedures. En, dus dat merk je echt dat ook, nou ja, hier staat ook hoog op de agenda. Seksueel geweld tegen minderjarigen en vrouwen. Maar nu zeggen toch heel veel mensen, volgens mij is dat de schijnwerkelijkheid. Ik wil daar echt mee bezig zijn. Anders hoeft die procedure zo niet zo lang te duren. En dan krijg je, zoals nu, een stuk een vreselijk voorbeeld, dat er weer een slachtoffer valt.
0: Ja, dat is wel extra pijnlijk als zij dan eigenlijk al onderzocht werd natuurlijk. En daar is dan niks tegen gedaan.
3: Nee, precies. Hij was nog niet eens verhoord.
0: Nee.
3: En er ligt eigenlijk ook een heel pijnlijk iets van Frankrijk bloot. Dat ja, soms zijn zo druk met procedures en instanties. En waardoor eigenlijk slachtoffers in de steek worden gelaten. Nu zelfs naar een heel jong meisje van 11 daar op deze vreselijke manier slachtoffer van geworden is.
0: Ja.
3: Maar ik wil ook nog wel iets troostends zeggen. Zondag. Ja, dat is dan wel weer heel terug. Was ook nog hier in Frankrijk Moederdag. Maar toen zijn er 400 tot 450 vrijwilligers. Die hebben zich vrijwillig aangemeld. En die zijn begeleid door de gendarmes. En die hebben ook een heel groot gebied uitgekampt. En een vriend van ons, Sylvain, die vertelde, die deed mee met die zoektocht. En die vond het heel troostend dat in tijden van polarisatie, met zo'n vreselijk drama, toch mensen samenkomen, ongeacht politieke voorkeur of geaardheid. nationaliteit of religie of huidskleur. Dus dat vond hij dan op zich wel weer mooi, dat het dorp ook wel steun bij elkaar vindt. En dat is dan weer het mooie misschien van een klein dorp waar, en misschien überhaupt een samenleving waar mensen toch ook nog steeds een beetje naar elkaar omkijken.
0: Ja, zeker bij zo'n drama inderdaad. Je had gehoopt dat het dan goed was afgelopen natuurlijk. Ja, dat is waarschijnlijk
3: zeker,
0: helaas niet zo lichaam gevonden. Het is nog niet geïdentificeerd, hè, maar het lijkt er wel heel erg op dat het om haar gaat.
3: Ja, ze zeggen zelfs al, de instanties zeggen al in het persbericht dat al de kleding heel erg lijkt op wat ze droeg toen ze vertrok. Toen ze verdween. En ik denk dat ze dat niet voor niks al zo benoemen. Dat het er gewoon op lijkt dat ze is gevonden.
0: Ja, nou, triest verhaal, Michael. Ja. Fijn dat je er even verslag van wilde doen voor ons. De volgende keer hoop ik dat we weer over wat vrolijkers kunnen bellen.
3: Ja, dat hoop ik ook.
0: Dankjewel.
3: Ik hoop ook dat Florence weer gaat bloeien.
0: Zo is het. Fleurig, fleurig Florence.
3: Ja.
0: Zij de winkel hoor.
1: Ja.
0: Dag Michael.

0: buiten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
7: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
8: 3:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
9: De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het kabinet stelt elk half jaar vast hoeveel van deze statushouders gemeenten moeten huisvesten. En dat lukt al jaren niet. Amsterdam moet als grootste stad van het land de meeste statushouders opvangen en loopt ook het meest achter. De gemeente Den Haag zit, met onder meer Amersfoort en Tilburg, bij de steden waar de achterstand het grootst is. Gemeenten hebben nog tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste half jaar. De Haagse D66 heeft zich de woede van andere raadspartijen op de hals gehaald door informatie uit formatie gesprekken openbaar te maken. Partijleider Youssef Assad van D66 legde gisteren in een raadsdebat uit waarom de vertrouwelijke gesprekken zijn geweest en stuk zijn gelopen en klapte daarbij uit de school. Het liep volgens Assad vooral stuk op de opvang van asielzoekers, onder meer in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Een verontwaardigde Richard de Mos van Hart voor Den Haag vindt dat D66 sowieso de toon een beetje moet matigen.
10: Je kan van mening verschillen over de spreidingswet, je kan van mening verschillen over de Sportlaan, je kan van mening verschillen over opvang en hoeveel dan. Maar dan wild om u heen slaan, het framen, extremisme heb ik gelezen, medemenselijkheid, dat rare geframe, dat is eigenlijk een reflectie die ik aan u zou willen meegeven. Pas er een beetje mee op, een beetje normaal doen naar elkaar, elkaar een beetje heel houden.
9: En de gemeenteraad van Katwijk wil alleen toestemming geven voor de komst van een grote medicijnfabriek van Eli Lilly als het Rijk meebetaalt aan de bereikbaarheid van het gebied. Verbetering van de N206 en een andere belangrijke verbindingsweg richting Katwijk gaat vele miljoenen euro's kosten. Zonder harde, bindende afspraken over de financiën rond dit project geven we geen akkoord voor een vergunning, benadrukte de Katwijkse PvdA en CDA gisteren. Eind vorig jaar werd bekend dat de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly voor ruim 2,5 miljard euro grote productielocatie wil bouwen bij het Valkenburgse Meer in Katwijk. aantal ministeries en de provincie Zuid-Holland hadden achter de schermen maandenlang met de Amerikanen onderhandeld over het project.
8: Het weer met Margo Ribbering.
11: Laatste bui ten zuiden van Dordrecht verlaat onze regio. En daarna verloopt deze vrijdag zo goed als droog met vanuit het westen ook ruimte voor de zon, vooral vanmiddag. Temperaturen die zijn natuurlijk niet hoog, op de meeste plaatsen 18, 19 graden. Maar het waait ook veel minder hard dan gisteren, matig en langs de kust vrij krachtig uit een westelijke richting. Vanavond schijnt de zon ook. Vannacht wordt het bewolkt. Temperaturen gaan dalen naar 11 of 12 graden. Morgenochtend is er al bewolking. Die wordt dikker vanuit het zuidwesten. En vanaf morgenmiddag dan gaan er weer buien vallen. Tevens gaat dan ook de zuid-zuidwestelijke wind flink toenemen. Met vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag veel wind langs de kust. Een windkracht 7 met dus veel buien. 19 graden is de maximumtemperatuur voor morgen. 18 op zondag. Maar als het goed is, wordt het dan weer rustiger. Is het op de meeste plaatsen droog en komt ook weer de zon tevoorschijn.
9: Aldus Margot Ribberink van de Weerexperts. Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
2: Pieter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. En we gaan iets nieuws doen in West voor het Wakker.
3: Ja, leuk.
4: West voor het Wakkers Eethoek.
2: Ja, West voor het Wakkers Eethoek. Elke vrijdagochtend gaan we dat doen, zolang Meer er ook bij is. Want ja, luisteraars van Meer op zaterdagochtend, die kennen het wel. Meers Eethoek. Ja, zij is een enorme fan van eten.
3: Ja, culinair liefhebber eigenlijk.
2: Ja, en probeert al het lekkers hier uit de regio met een bijzonder verhaal ook te behandelen. Eerst in haar programma. We doen het dan nu ook een beetje deze zomer in ons programma. Ja. Ik was gisteren toevallig even met haar lunchen. En ze vertelt daar zo vol passie over dat het jammer is dat ze er bij de eerste editie dan net niet bij is.
3: Dat is echt pech voor Meer. Maar ja,
2: geluk voor jou.
3: Ik heb geluk inderdaad. Ja. Ik val met mijn neus in de boter, bijna letterlijk.
2: Ja, want we hebben twee gasten in de studio. Kok Fleur Driessen en Marco Zwart van Stichting Ons Eten. En het draait vandaag om het Haags broodje. Goedemorgen beiden.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Ja, jullie hebben een bijzonder broodje ontwikkeld. Marco, wat maakt dit een Haags broodje?
5: Nou, laat ik eerst even zeggen, bedankt dat we mogen komen om je te vertellen over het Haagse broodje.
2: Graag gedaan.
5: Het Haagse broodje komt uit een bewonersinitiatief. Ons Eten, dat is een bottom-up organisatie dat bewoners, ondernemers en voedselinitiatieven in de stad verbindt door middel van voedsel. En gezond voedsel de stad inbrengen is iets wat wij doen. En het Haagse broodje is gezond, lokaal. Daarmee willen we eigenlijk het verhaal vertellen over dat je gezond moet eten. Gezonde stad, gezonde bewoners, vitale.

0: de stad. Dat is wat we doen.
1: Ja, zijn mensen, Fleur, enthousiast als ze dat initiatief horen over gezond en lokaal eten?
2: Ja, zeker. Ik denk dat heel veel mensen dat ook eigenlijk wel gewoon willen. Maar op de een of andere manier is het toch een beetje anders gegroeid over al die jaren. Maar we hebben al veel enthousiaste reacties mogen krijgen op het broodje. We hebben ze ook voor jullie meegenomen natuurlijk.
1: Kijk, dat is heel mooi. Dat gaan we zo even proeven inderdaad. Marco, waarom is het zo belangrijk dat er lokaal ook gekocht wordt voor jou?
0: Het voedselsysteem waar we nu mee te maken hebben, dat is zo anoniem. Je weet niet meer wie je eten heeft gemaakt. En juist die verbinding, die zorgt ervoor dat je nadenkt over wat is gezond voor mij, wat heb ik nodig. Dat we de aarde niet uitputten. En dat je weet waar je eten vandaan komt. Dat is super belangrijk.
1: Ja, en komt dit allemaal dan, alle producten die dan bij dat broodje zitten, dat komt allemaal hier uit de regio van Den Haag?
0: Ja. Ja.
1: En dat is er dus ook gewoon. Hier in de omgeving wordt eigenlijk van alles gemaakt.
0: Nou ja, de opdrachtgevers, dat zijn het Rijk, de provincie en de gemeente Den Haag. Dus dan is de cirkel van lokaal wordt bij ons wat groter. En eigenlijk is, als je op de wereldschaal kijkt, is Nederland eigenlijk heel lokaal. Dus als je producten gebruikt uit Gelderland, dan kan het ook nog.
1: Dan mag dat nog wel, ja. Nou, dan gaan we toch maar even naar dat broodje natuurlijk. Want wat zit er allemaal op, Fleur?
2: Ja, we hebben nu het eerste Haagse broodje meegenomen. Zal ik hem ook even laten zien aan jullie?
3: Ja, ik ben ook benieuwd. Een hele mooie schaal heb je tevoorschijn.
2: En voor de luisteraars zou ik even vertellen wat erop zit. Het is in onze Haagse kleuren groen-geel. Vonden we een mooie opener.
3: Ja.
2: Bedacht door Freya en Jona trouwens. Het is een dopertencreme met munt en peterselie, een beetje knoflook en koolzaadolie. Dat is een olie die goed beschikbaar is in Nederland. Met gepikkelde koolrabi en gele ui in een beetje kurkuma. Dus daar zit de gele kleur en wat kres.
3: Dat is een hele mond vol al. Ja. Alleen al wat erop zit.
1: Ik zou zeggen, dit is nou niet iets wat ik thuis nou denk van, oh goh, ik ga eens een keer dit allemaal bij elkaar zetten en dat wordt dan een lekker broodje. Hoe kom je erachter dat dit lekker smaakt bij elkaar?
2: We hebben best wel veel verschillende broodjes uitgeprobeerd. Op de eerste testdag hadden we volgens mij 16 broodjes klaar liggen.
1: En dan neem je van alle 16 een hapje.
2: En we waren ook met meerdere koks. Dus iedereen had veel ideeën. En daar hebben we uiteindelijk 4 versies uitgekozen. En die gaan we over het jaar uitbrengen, zeg maar.
1: Ja, was er ook een broodje bij, Marco, dat je dacht, nou, nee, dit kunnen we echt niet voorschotelen voor mensen. Dit past helemaal niet bij elkaar.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet. Nee, je eet met de seizoenen mee. Hè. We hebben 4 varianten. Want het land om ons heen geeft elk seizoen andere producten. Dus je hebt elk seizoen heb je een ander broodje.
1: Ja, en dit is dan het zomerbroodje, lentebroodje?
0: Wat is dit eigenlijk? Voor...
2: Ja, lentezomerbroodje. Ja.
0: Lente-zomerbroodje.
2: Begin van de zomer en dan hebben we nog aan eind van de zomer een ander broodje.
1: Ja. En s winters bloeit en groeit er weer wat nieuws natuurlijk. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja, ik stel voor dat we toch wel even iets moeten
3: zeggen,
1: gaan proeven.
3: Ik zit er wat dichterbij. Het ruikt ook heerlijk.
0: Ja. Mag ik nog even zeggen dat het is nu alleen nog maar in overheidsrestaurants verkrijgbaar. Dus bij het Rijk, de provincie en de gemeente. En in oktober gaan we een grote lancering voorbereiden voor de Haagse horeca. Dus dan kunnen mensen op een terrasje of ergens in een lunchroom ook het Haagse broodje bestellen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel de bedoeling ook.
1: Dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn inderdaad. Ja. En nu dus ambtenaren. Dus gewoon letterlijk in de kantine kunnen ze dit bijvoorbeeld eten.
0: Ja, in de restaurants.
1: Ja, precies ja. Ja, nou interessant inderdaad. Ook om deze kant.
0: En het brood wordt trouwens gebakken door door Haagse bakkers. Met biologisch meel uit het Groene Hart. Door de bakkers van Bro.
1: Oké.
0: In de Wagenstraat.
1: Ja. Heerlijk. Dus ook dat is lokaal.
0: Ook dat is lokaal.
1: Ik ga gewoon een hap nemen.
2: Eet smakelijk.
0: Oh, dat ziet er heel goed uit.
3: Ja, het is nogal een hap, want het is echt een dik belegd broodje.
2: De groentes komen trouwens van de Weidehorst.
3: Wat goed.
1: Heel fris. Oh ja, lekker zeg.
0: En van Coppert Crest, die erop zitten. Ja. Ja, het lekker? Oh, mooi.
1: Nou, heel lekker.
0: Nou, we nemen het even over, denk ik. De
3: ja, inderdaad. Het hele broodje, het is al weg. Het gaat hard zo met de broodjes.
1: Ik heb een veel te grote hap genomen.
3: Ja.
1: Nou, heel erg bedankt goed teken. Voor jullie. Komt heel veel succes met het uitrollen van dit evenement. Ik kan helemaal niet met volle mond praten. Dus maak het even
3: ze afdrukken. Zeggen ook wel eens, je moet niet eten op de radio. Maar met dit soort dingen, je ontkomt er niet aan. Je moet wel eten.
0: Mag ik nog één ding zeggen?
1: Vooruit.
0: Want oma Henny is vandaag jarig.
3: Oma Henny.
0: Ja, en die luistert altijd naar jullie. En die wil ik heel veel liefde geven nu. Want ze is 88 vandaag geworden.
3: Wat prachtig. Gefeliciteerd, oma Henny. Er komt een broodje naar u toe.
1: Ja, precies. We eten er een broodje op.
3: Ja.

0: op Radio West.
1: We gaan er door!
0: Ja, Patrick is er inmiddels ook bij. Je hebt ook een broodje tot je genomen.
2: Nou, ik heb me aangeboden gekregen, maar ik heb nog geen hap genomen. Oh, maar dat gaat zo wel gebeuren, ja. Ja, zeker.
0: Nou, ik heb net
3: het
0: even teruggespoeld.
3: Ja, lekker, ja, ontzettend lekker.
0: Ik moet eerlijk bekennen dat ik van tevoren de ingrediënten zag en toch een beetje schrok van zo, dat is wel erg gezond.
3: Ja, dat is wel erg groen.
0: Het is wel erg groen, maar nee, heerlijk.
3: Ja, inderdaad, dat valt best mee. Ja. Dus ook weer voor ons leerzaam, hè?
0: Ja, zeker.
3: Gezond kan toch lekker zijn, zo zien we maar weer.
0: Ja, dus die missie is alvast geslaagd. Ja, Angelique, die slaat even een dagje over. Dus het woord is aan jou, Bianca. Waar gaan we heen?
3: Ja, want je kunt natuurlijk gewoon op pad dit weekend en vandaag al. Want je kunt niet alleen een filmpje pakken op Scheveningen, daar hadden we het over.
0: Ja.
3: Maar je kunt ook voor een leuke film naar Gouda, want daar is ook een festival dit weekend. Namelijk het Havenbios Festival. Dat is in het park bij de Museumhaven in Gouda. En je kunt gewoon zelf je popcorn meenemen, je strandstoel. Maar je kunt ook vanuit je eigen opblaasboot kun je van die films gaan genieten en live muziek en noem allemaal maar op. Ik moet je dan wel even aanmelden als je met je eigen bootje komt, want er is natuurlijk een beperkt plek en dat moet ook allemaal voor de veiligheid. Maar het is natuurlijk heel erg leuk dat je gewoon vanaf het water kunt genieten van die openluchtbioscoop. En live muziek dus. Het begint vandaag, duurt tot en met zondag en er is iedere dag van alles te beleven. Vandaag begint het met het thema Ierland, Ierland aan de IJssel. Dus als je van Ierse muziek houdt, dan kun je je lol op. Er komen wel 25 muzikanten. En die gaan akoestische Ierse muziek spelen vandaag. Zaterdag is er onder meer een kinderfilm en ook live muziek. En zondag ook. En het is ook nog eens gratis te bezoeken. Je kunt ook terecht bij het IJsselhuis om de hapjes en drankjes te halen. En dan gewoon weer lekker in het park plaats te nemen. Dus dat, op naar Gouda dit weekend.
0: Ja, vandaag is het nog aardig weer, dus dat scheelt ook.
3: Ja, precies. Ja. En anders even tussen de buien door, denk ik. Maar vooral vandaag van profiteren nog.
0: Patrick, je gaat aan de bak.
2: Zeker met nog maar een paar kaarten voor We Will Rock You. Sla je slag zo dadelijk in aan de bak. De jarigen van vandaag, waaronder oma Henny.
0: Ja.
2: Meezingers vandaag in de plaat voor 12. En in de archiefvak komen we het origineel tegen van een bekende hit uit 1976... waarvan ik niet wist dat het een cover was.
0: Oh, kijk, daar ben ik benieuwd naar. Ik weet het ook niet.
3: Nee,
0: maar ik was het toen ook nog niet. Nee, jij ook niet. Nee.
2: Ja, maar je kent hem wel, je kent hem zeker.
0: Oh, nou, ik ga luisteren. En ik zou ook zeker blijven luisteren. Bianca, bedankt voor het invallen.
3: Ook bedankt.
0: En tot maandag.

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Straks in Aan de Bak komen we een van de grote drie tegen in de archiefbak. En muziek van Cheap Trick. 10 uur, eerst het nieuws uit je regio, Reinhard Rommer.
8: De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Amsterdam spant de kroon, Den Haag hoort bij de steden waar de achterstand in de asielopvang ook erg groot is. De omstreden dossiersluis op een weg over de A4 tussen Delft en Rijswijk is weggehaald, omdat hij voor onveilige situaties zorgde voor wandelaars, fietsers en automobilisten. Om de verkeersstroom op die plek toch in te dammen stelt de Rijswijkse VVD automatische kentekenregistratie voor. En door de afsluiting van de Afrikaweg in Zoetermeer staan er extra lange files in de ochtend- en avondspits. Sinds afgelopen zondag is het viaduct over de A12 in beide richtingen dicht, net als de op- en afrit Zoetermeer Centrum. Veel verkeersdeelnemers klagen erover dat het ook op de omleidingsroute vastloopt. Meer regionieuws hoor je straks om 10:30, nu het overige nieuws.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
10: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
11: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven... Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten... ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem... zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
15: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Tot 12 uur aan de bak.
17: Dit is Radio Best.
18: I want you to want me.

0: prachtige stem van Alison Moyet. En This Old Devil Called Love op Radio West. Ah, wat een fijn begin. En Cheap Trick daarvoor met I Want You To Want Me. Nou, dan weet je dat het een vrolijke vrijdag gaat worden.
1: Dus ik heb er weer zin in vandaag.
0: Zo ja. Is het. De tiende jaargang aflevering 2291. En ja, ik heb er natuurlijk extra veel zin in. Omdat er dit uur weer twee kaarten uitgaan voor We Will Rock You.

0: 1970 voor Norman Greenbaum op Radio West en Spirit in the Sky.
1: De plaats. Voor 12.
0: En omdat het bijna weekend is, hebben we twee fijne meezingers voor je te pakken.
1: Nummer 1.

0: Jazeker, Buster Poindexter had je daar te pakken. En Hot Hot Hot als keuzemogelijkheid 2. En You're the First, the Last, My Everything, Barry White is keuzemogelijkheid 1 vandaag.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: Ik ben zeer benieuwd. De vrijdagse uitsmijter, wordt het 1 Barry White of 2 Buster Poindexter? De Facebookpagina van Radio West of appen naar 070 30.

Deze week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag met 20 hits van Queen erin. Lekker veel Queen deze week. Natuurlijk op Radio West.

0: Nina Simone. Zo lekker gezongen ook dit. My Baby Just Cares For Me op Radio West. Er is komend weekend van alles nog wat te doen in de regio. Daar hoorde je bij Westoord Wakker al van alles over. En een tipje van Marcel nog. Die tipt via WhatsApp 070-307-8080. Morgen de 112 Veiligheidsdag ook in Zoetermeer. Ja, dat is leuk. Als je dus eindelijk eens van dichtbij wil bekijken hoe die lege voertuigen er bijvoorbeeld van binnen en van buiten uitzien, dan kan dat. Dat kan als het gaat om de wereld van politie, brandweer, handhaving, ambulancezorg en andere hulpdiensten. Morgen dus 112 Veiligheidsdag in Zoetermeer. Dat is bij Silverdome, om precies te zijn. En zo dadelijk in het regionieuws onder meer aandacht voor een flink ongeval vanochtend op de N74 bij Delft.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
3: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
6: Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 10:50. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Robber.
11: Bij een aanrijding tussen een bestelbusje en een auto op de N470 in Delft is een aantal inzittenden gewond geraakt. 4 ambulances kwamen naar de plek van het ongeval. De auto belandde onder de vangrail. Het busje kwam meters verder op de vluchtstrook tot stilstand. Zeker 1 slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een jongetje dat in de auto zat is ter plaatse nagekeken. De N470 is tijdelijk afgesloten geweest na het ongeluk om alle hulpverleners en bergingsmedewerkers de ruimte te geven. De provinciale weg loopt van de A4 bij Delft-Zuid naar de A12 bij Zoetermeer. De omstreden dossiersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot veel opstoppingen en onveilige situaties. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
12: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. De avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
11: De dossiersluis zou eerst op een andere plaats komen, maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof nogmaals van de VVD over wat dan wel.
12: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
11: Door de afsluiting van de Afrikaweg in Zoetermeer staan er extra lange files in de ochtend- en avondspits. Het asfalt van de weg wordt vernieuwd, het viaduct gerepareerd en de verkeerslichten worden vervangen. Het viaduct over de A12 is al sinds afgelopen zondag in beide richtingen dicht, net als de op- en afritten Zoetermeer Centrum. Veel verkeersdeelnemers klagen erover dat het verkeer ook op de omleidingsroute vastloopt. De gemeente adviseert Zoetermeerders om de auto te laten staan en de fiets te pakken, wanneer dat voor iemand een goed alternatief is, tenminste. De afsluiting duurt nog tot volgende week zondag.
0: En dan naar Margot Ribberink van de Weerexperts. Het weer, hoe ziet het eruit?
4: De laatste bui ten zuiden van Dordrecht verlaat onze regio. En daarna verloopt deze vrijdag zo goed als droog met vanuit het westen. Ook ruimte voor de zon, vooral vanmiddag. Temperaturen die zijn natuurlijk niet hoog. Op de meeste plaatsen 18, 19 graden. Maar het waait ook veel minder hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een westelijke richting. Vanavond schijnt de zon ook. Vannacht wordt het bewolkt. Temperaturen gaan dalen naar 11 of 12 graden. Morgenochtend is er al bewolking. Die wordt dikker vanuit het zuidwesten. En vanaf morgenmiddag dan gaan er weer buien vallen. Tevens gaat dan ook de zuid-zuidwestelijke wind flink toenemen. Met vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag veel wind langs de kust. Een windkracht 7. Met dus veel buien. 19 graden is de maximum temperatuur voor morgen. 18 op zondag. Maar als het goed is, wordt het dan weer rustiger. Is het op de meeste plaatsen droog en komt ook weer de zon tevoorschijn.
0: En verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap bij de ANWB.
13: Een korte file in de regio op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet. 5 kilometer en 10 minuten komt er een eerder ongeluk. En door een technisch onderzoek rijden er tot 11:15 geen treinen tussen Haarlem en Voorhout. Hou daar voorlopig dus even rekening mee.
11: Het uitgebreide regionieuws hoorde je. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: wat is hij dol op haar? Hij kent er alleen nog niet. Michael Bublé.
1: De archiefbak.
0: Brengt je naar
2: 1987.
0: De zwemwaterkwaliteit in onze regio is erop vooruit gegaan in 1987 ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat meldt de provincie Zuid-Holland in juni. Vooral de waterkwaliteit van de Nieuwkoopse plassen is verbeterd. Net als het Joppe bij de Kagerplassen. De Gouwe, de Oude Rijn en het Katwijkse Kanaal zijn dan weer ongeschikt om te zwemmen. In 1987 tenminste. Nederlanders worden steeds langer en dus voldoet de standaard badkuip niet meer. In juni 1987 komt een extra lange badkuip van Nederlandse makelij op de markt. Het nieuwe bad heeft een lengte van 1,90 meter. Is daarmee 20 centimeter langer dan de op dat moment gebruikelijke badkuip. En de AVRO zendt in 1987 het Gala van de Eeuw uit. Het is een avond ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Koningin Beatrix en Prins Klaus wonen de avond bij. Optreders zijn er van artiesten die veel in Carré hebben gestaan. Onder wie Hagenaar Paul van Vliet, Herman van Veen, Willem Nijholt, André van Duin en Frans van Duschoten. En burgemeester Ed van Tijn van Amsterdam overhandigt Toon Hermans de nieuwe onderscheiding De Hermans. En Toon wist dus echt van niks.
3: Carré heeft besloten om de eerste Hermans uit te reiken aan Toon Hermans.
4: Alsjeblieft. Ja, ik ben sprakeloos natuurlijk, dus ik hoef niks meer te zeggen. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen, mensen, ik... Ja, god, ik heb dat helemaal niet verwacht natuurlijk, maar dan ook echt niet. Beslist absoluut niet. Want ik maakte me gerust dat ik niet wist aan wie ik het moest uitreiken. Maar ik hoor nu dat ik het zelf ben. En dat is toch altijd leuk. Ik zou nu eigenlijk moeten zeggen, ja, dat hadden jullie nou niet moeten doen. Maar dat zeg ik niet. Want ik vind dat het eigenlijk hoog tijd werd dat ik zo'n ding kreeg. Hey. Altijd als ik hier stond in Carré, dacht ik, waar blijft toch die trofee in godsnaam?
2: 1987. Oh.

Ook 1987, Simply Red. Laten we eens een lekker spelletje doen met de muziek van Queen. Niet voor niets, want de musical waarin 20 hits van Queen verstopt zitten, de musical We Will Rock You, die komt naar Den Haag. 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater. En misschien ben jij er wel bij op 15 juli, met z'n tweetjes. Als je tenminste iets weet te maken van het volgende liedje. Als de muziek stopt, dan moet jij hem afmaken. Oh, dat lijkt mij te doen. Nu bellen 070-390-5454. Dat is 070-390-5454. Op het spel staan twee kaarten voor We Will Rock You.

0: Het was even zweten voor de fans van Celine Dion, want eindelijk gaat ze weer live optreden in Parijs. En eerder deze week kondigden ze 10 extra concerten aan vanwege de grote vraag daar. Kaartverkoop begon gisteren, maar moest tijdelijk stilgelegd worden. Omdat organisator Ticketmaster een aantal gekke, verdachte activiteiten constateerde. Waarschijnlijk vanwege de doorverkoop van al die kaarten. Nou, hoe dan ook. Het brengt het totaal aantal verkochte kaarten inmiddels op 480.000 voor Celine Dion. Wow. En Joey Lievering uit Wateringen die wil graag naar We Will Rock You in Den Haag. Goedemorgen, Joey.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb je met Queen of met deze musical?
1: Ik ben er sowieso een paar jaar geleden een keer geweest in Utrecht. Ja, oh. Queen is gewoon een fantastische band.
0: Ja, toen met wie zat er ook weer? Pia Douwes als
1: Pia
0: Killer
1: Douwes
0: Queen?
1: Pia Douwes zat erin, ja. En John die speelde...
0: John Voice uit Katwijk.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, precies. Nou, dus je weet wat je ongeveer te wachten staat.
1: Zeker weten.
0: Ja, het is een nieuwe versie met Lucas Hamming bijvoorbeeld en Machtel de Laat. Nou, dat zijn ook niet de minsten, dus dat kan helemaal goed zijn. Maar dan moet jij zelf eerst ook nog een klein moppie zingen, Joey.
1: Nou, laten we dat maar gaan doen.
0: Ja, oh, nou, je schrikt er niet heel erg van. Dat scheelt alweer.
1: Nee,
0: ben je sowieso goed bij stem? Zing je vaak?
1: Ja, mijn familie zit in de muziek. Dus het is echt met de paplepel ingegoten.
0: Kijk, nou, dan is dit geen enkel probleem voor je. Ik start een bekende Queen-hit. Als de muziek stopt, dan ga jij door. Daar komt-ie.
1: Somebody to love.
0: En ook nog precies inderdaad op het goede punt in het liedje ingevallen. En met de goede Somebody to Love. Want er zijn verschillende versies in het nummer. Maar dat deed je hartstikke goed, Joey. Dat is wel duidelijk, ja.
1: Oh, fantastisch.
0: Ben je zelf inderdaad alleen hobbymatig bezig met muziek? Gaat het verder dan dat?
1: Oh,
0: okay. Nou ja, uitstekend gedaan. En dat levert jou 2 kaarten. Op 15 juli ben je erbij samen met al die andere Radio West-luisteraars. Dus kijk even om je heen en groet die alle andere leuke mensen daar in de zaal bij het World Forum Theater.
1: Fantastisch.
0: Ja, het is gelukt.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, u mag er met je mee.
1: Hele goede uitzending.
0: Ja, dankjewel. Wie ga je meenemen?
1: Mevrouw.
0: Ah, nou, heel gezellig. Maak er een mooie avond van en laat nog even weten hoe het was de afloop, hè?
1: Gaan we zeker doen.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
12: Zo dadelijk in de archiefbak een absolute klassieker, maar dat blijkt een cover te zijn. Je hoort zo welk het is. 11 uur. Eerst het nieuws uit de regio. Reinhard Rommer.
13: Bij een aanrijding tussen een bestelbusje en een auto op de N470 in Delft zijn zeker 2 inzittenden gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een jongetje dat in de auto zat is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. De provinciale weg loopt van de A4 bij Delft-Zuid naar de A12 bij Zoetermeer en was een tijdje afgesloten. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfstatus. Amsterdam spant de kroon. Den Haag hoort bij steden waar de achterstand in de asielopvang ook erg groot is. Aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag is een grote tak van een boom afgebroken en bijna op een fietsenstalling terechtgekomen. De brandweer heeft de tak weggehaald. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Eerder op de dag raakte gisteren op de SJS Bachlaan in Leidschendam een vrouw gewond toen er een boom op haar viel. Meer regionieuws straks om 11:30. Nu het overige nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
17: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen, Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
21: Tot 12 uur aan de bar.

0: Het is de vrolijke vrijdag op Radio West. Zomaar twee platen achter elkaar die nog niet in de buurt van de roemlijst zijn geweest. The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice en Hall & Oates met Man Eater.
1: Eeuwige roem.
0: Maar daar kun jij natuurlijk verandering in aanbrengen. Gewoon door een mailtje te sturen naar patrick@omroepwest.nl. Als je nou binnenkort eens een keer op de radio of in je eigen platenkast een plaat tegenkomt waarvan je vindt dat hij eeuwige roem verdient, dan is dat de manier om hem op de radio te brengen. patrick@omroepwest.nl. Erik Ham woont in Delft, is 62 jaar en alleenstaand. Hij heeft twee kinderen en werkt al 20 jaar bij een dierenuitvaartcentrum in Nooddorp. In zijn vrije tijd houdt hij van tv kijken, fietsen, wandelen, luistert veel naar muziek en is een liefhebber van films. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat vind ik een mooie beroep. Een dierenuitvaartcentrum in Nooddorp. Waar bestaat jouw werk uit dan?
2: Ja, er gaan natuurlijk dagelijks heel veel dieren dood in Nederland. En ja, ik kom dan zeg maar bij de mensen thuis en dat is vaak heel verdrietig natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, ze nemen dan afscheid van het dier wat ze soms al 10 jaar of lang in huis hebben. Soms gaan ze natuurlijk vanzelf dood, maar vaak zijn ze ook geëuthaniseerd. En een tijdje nadat dat dus gebeurd is, dan komen wij dus langs om de uitvaart te verzorgen. We maken een praatje, we nemen op respectvolle manier afscheid en dan gaat het diertje mee naar ons. Ja.
0: Je doet het al 20 jaar.
2: Soms wel pittig, ja.
0: Nou, dat bedoel ik. Je doet het al 20 jaar. Dus ja. Dan moet je het wel leuk vinden op de een of andere manier. Terwijl het toch best wel... Ja, je komt altijd in een situatie waarin mensen verdrietig zijn. Wat vind je er leuk aan?
2: Nou ja, het is geen leuk vak, maar wat gezegd vak. Het is een dankbaar vak. En het is bij ons zo van, ja, of je blijft een week, dan ligt het totaal niet. Of je gaat dan toch bij de mensen meehuilen, zeg maar. Dat kan natuurlijk niet. Dus je blijft of heel kort, of je blijft heel lang bij het bedrijf. Ik heb een collega die werkt al 35 jaar bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
2: Dus het is, het moet je wel liggen, zeg maar. Het is niet voor iedereen geschikt, denk ik. Ja,
0: ja. En als je dan zoveel verdriet om een huisdier om je heen ziet, heb je dan zelf huisdieren?
2: Nou, dat is wel grappig soms als je in gesprek gaat bij de mensen die vragen van... Je hebt natuurlijk zelf ook huisdieren. Nou, dat deed dus. Ik heb zelf geen huisdieren. Dus dat is wel een beetje apart natuurlijk, maar dat geeft niet.
0: Nee, maar is dat bewust omdat je juist zoveel verdriet om je heen ziet, of heeft dat er niks mee te maken?
2: Nee, dat heeft er niks mee te maken. Dat is meer vanwege persoonlijke omstandigheden. En, dus het is ook niet van gekomen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, nou ja, goed, maar het moet ook inderdaad passen in je gezinssituatie. Ik bedoel, het wordt een onderdeel van je gezin natuurlijk op die manier. Hè? Als je een huisdier...
2: Precies.
0: Ja, dat moeten mensen zich terdege realiseren.
2: Ja.
0: Nou, wel mooi werk. En fijn dat je dat al zo lang goed doet. We gaan eens kijken wat jij van onze muziek vindt. Want je houdt ook ontzettend van muziek. En je mag vandaag je uitspreken over de Roemzoekers van vrijdag.
3: Eeuwige roem.

0: Jams en Shout staan er inmiddels 3 dagen in. We hebben Emerson, Lake en Palmer. Lucky Man kwam gisteren terug in het spel. Start op 3 dagen. En Some People van Cliff Richard nu 5 dagen in het spel. Erik, vind je het moeilijk?
1: Ja, het zijn alle 3 prachtige nummers. Ik vind het echt heel moeilijk om een keuze te maken. Ja, Lucky Man, dat vind ik een klassiek in het genre. Ook de manier waarop het geproduceerd is. De klanken gaan van links naar rechts, galm doorheen en zo. Dus ja, dat kan ik echt niet uithalen. Dat vind ik echt een prachtig nummer. The Tramps, dat is natuurlijk een floor filler van de eerste orde. En ik geloof zelfs, heb ik meegekregen, dat de drummer uit medebedenker is van de disco sound. Maar dat moet ik opzoeken verder, dat weet ik niet.
0: Oh, nee.
1: Maar ja, ik geloof dat de floor on the floor heet dat, geloof ik. Maar goed, dat moet je hem opzoeken. Maar ja, dat is een geweldig nummer. En dat, die kan ik ook niet uitgooien. Dus met pijn in het hart. En ik vind het echt een mooi nummer. Dan zeg ik toch Tom maar Cliff Richard met tegenzin.
0: Oké. Die is vertrokken, maar je hebt er een goede reden voor natuurlijk. Want er is een plaat die jij eeuwige roem gunt. En hoe kom je bij deze?
1: Nou ja, ik moest een keuze maken. En ja, ik vind heel veel muziek leuk, heel veel genres ook. Maar ik dacht van, nou, dit is een nummer wat je niet zo vaak hoort op de radio, volgens mij. Het is 1976. Mm-hmm. Was een klein hit in Nederland en België. En ja, ik denk voor dit programma dat het ook wel een leuke keuze is. Ik denk dat veel mensen het misschien wel mooi vinden. Dit Franse chanson, want daar gaat het om inderdaad.
0: Ja, precies. Ja, het is ook een beetje een tactische keuze, voel ik al een beetje. Nou ja, ik ben heel benieuwd.
1: Een beetje, ja.
0: Ja, nee, het is in ieder geval heerlijk om hem weer eens te draaien. Om welke gaat het?
1: Het gaat om Avant de nous dire adieu van Jean Mensonge.
0: Ja.
1: Uit 76.
0: Echt zo'n liedje dat je weer moet horen. En dan denk je, oh ja, die hadden we ook nog. Dank daarvoor, Erik. Ik ga hem met liefde voor je draaien.
1: Graag gedaan.
0: Jean Mensonge in eeuwige roem.

0: Adieu. Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Straks het uitgebreide weer met Margot.
1: De plaats. Voor 12.
0: Eerst even kijken bij de meezingers van vrijdag. De plaat voor 12. Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Tegenover Buster Poindexter met Hot, Hot, Hot. Marcella van der Wortel zegt op de Facebookpagina van Radio West. Hi Patrick, ik kies voor nummer 1, Barry White. Beter wordt het niet. Bedankt voor de vrolijke uitzending en een mooi weekend voor iedereen. Dankjewel Marcella en voor jou ook natuurlijk. Jurie van der Bos reageert op Facebook. Goedemorgen, ik kies voor Hot, Hot, Hot. Nou, dat is ook genoteerd. Buster Poindexter voor jou natuurlijk. En over Hot gesproken, Ben van Aken reageert vanuit het buitenland. Goedemorgen, schrijft hij. Vanuit een warm Servië kies ik nummer 1. Barry White, prettige uitzending en een goed weekend. Ja, dat is ook leuk hoor, als je vanuit het buitenland mee kunt luisteren. Ja, neem ons gewoon lekker mee via de app van Omroep West. Hartstikke makkelijk, 2 klikken en je hoort ons overal. Theo Pepping zegt, goedemorgen Patrick, nummer 2, fijn weekend. Dat is Buster Poindexter weer. En Marga Lindemans zegt, nummer 1 graag, fijne uitzending en een goed weekend. Dankjewel. Dus laat mij weten welke meezinger ik straks voor je in kan starten rond 10 voor 12. Facebookpagina van Radio West, maar appen mag natuurlijk ook. 070-307-8080. 070-307-8080. Er is niet onderuit te komen.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches sounding looking like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
10: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30 en Reinhard Roemer praat je bij het regionieuws.
11: Goedemorgen, Patrick. De gemeente Den Haag wil nog voor het zomerreces een concreet plan hebben voor LHBTI-asielzoekers op een aparte locatie. Volgens het college van BMW is een locatie aan de Westvlietweg geschikt voor 50 zogenoemde queer asielzoekers. De komende tijd wordt met omwonenden gesproken over de plannen en het resultaat wordt meegewogen bij een definitief besluit. Op de locatie moet volgens de Haagse wethouder Marielle Favier, zoals ze het noemt, specifieke ondersteuning en queer-sensitieve begeleiding komen. Het Haagse opvangplan voor de plek op de Westvlietweg is met een aantal organisaties opgesteld. Bij de aanrijding tussen een bestelbusje en een auto op de N470 in Delft is een aantal inzittenden gewond geraakt. 4 ambulances kwamen naar de plek van het ongeval. De auto belandde onder de vangrail. Het busje kwam meters verder op de vluchtstrook tot stilstand. Zeker 1 slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En een jongetje dat in de auto zat is ter plaatse nagekeken. De N470 is tijdelijk afgesloten geweest na het ongeluk om alle hulpverleners en bergingsmedewerkers de ruimte te geven. De provinciale weg loopt van de A4 bij Delft-Zuid naar de A12 bij Zoetermeer. Aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag is gisteren een grote tak van een boom afgebroken en bijna op een fietsenstalling terechtgekomen. De brandweer heeft de tak weggehaald. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt. Gisteren raakte op de Bachlaan in Leidschendam een vrouw gewond toen er een boom op haar viel. En door de afsluiting van de Afrikaweg in Zoetermeer staan er extra lange files in de ochtend- en avondspits. Het asfalt van de weg wordt vernieuwd, het viaduct gerepareerd en de verkeerslichten worden vervangen. Het viaduct over de A12 is al sinds afgelopen zondag in beide richtingen dicht, net als de op- en afrit Zoetermeer Centrum. Veel verkeersdeelnemers klagen erover dat het verkeer ook op de omleidingsroute vastloopt. De gemeente adviseert Zoetermeerders om de auto te laten staan en als dat kan de fiets te pakken. De afsluiting duurt nog tot volgende week zondag.
10: En buiten de studio ziet het er vriendelijk uit, maar meer over het weer weet Margot Ribberink.
12: De laatste bui ten zuiden van Dordrecht verlaat onze regio en daarna verloopt deze vrijdag zo goed als droog met vanuit het westen ook ruimte voor de zon, vooral vanmiddag. Temperaturen die zijn natuurlijk niet hoog, op de meeste plaatsen 18, 19 graden, maar het waait ook veel minder hard dan gisteren, matig en langs de kust vrij krachtig uit een westelijke zuidelijke richting. Vanavond schijnt de zon ook. Vannacht wordt het bewolkt. Temperaturen gaan dalen naar 11 of 12 graden. Morgenochtend is er al bewolking. Die wordt dikker vanuit het zuidwesten. En vanaf morgenmiddag dan gaan er weer buien vallen. Tevens gaat dan ook de zuid-zuidwestelijke wind flink toenemen. Met vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag veel wind langs de kusten. Windkracht 7 met dus veel buien. 19 graden is de maximum temperatuur voor morgen. 18 op zondag. Maar als het goed is, wordt het dan weer rustiger. Is het op de meeste plaatsen droog en komt ook weer de zon tevoorschijn.
11: Margot, dank je. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Haar dochter horen we ook wel eens op Radio West. Dat is Miley Cyrus namelijk. Billy Ray Cyrus had al een hit in 1992 met dit Achy Breaky Heart.
1: De archiefbak.
0: Straks de feestjes voor 5 juni, de verjaardagskalender voor Aan de Bak. Maar eerst
2: 1976.
0: Opwinding in het dierenpark Wassenaar. Want in juni 1976 lijkt het erop dat 2 vrouwtjesgorilla's tegelijkertijd zwanger zijn. Nooit eerder werd in de Nederlandse dierentuin een gorilla geboren op dat moment. Dus 2 tegelijk is helemaal een zeldzaamheid. Helaas loopt het anders. 1 aap blijkt schijnzwanger en van de ander komt het jong dood ter wereld. Een Haagse studente raakt in juni 1976 slaags met een politieagent omdat ze naakt rondloopt op het strand van Kijkduin. De vrouw loopt met haar vriend bloot op het overvolle strand en wordt daarop aangesproken door agenten. Ze weigert kleding aan te doen en de gemoederen lopen zo hoog op dat er een vechtpartij ontstaat. Zowel de agent als de studenten raken licht gewond. En een van de grootste hits van 1976 is het themanummer uit de film Mahogany. Hoofdrolspeelster is Diana Ross. Ze speelt een vrouw die in Rome in Italië een succesvol modeontwerpster wordt. Het liedje dat Ross dankzij de film tot een hit maakt heet oorspronkelijk Do You Know Where You're Going To? En werd 3 jaar eerder al opgenomen door Thelma Houston. Het werd alleen in Nieuw-Zeeland uitgebracht op single en daar is het nooit een hit geworden. En daarom is het behoorlijk onbekend gebleven. Maar dit was dus de oerversie van het liedje in de versie dus van Thelma Houston.

0: 1973 al. Thelma Houston en Do You Know Where You're Going To? Nou, uiteindelijk leren wij het in 1976 kennen dankzij de filmversie van Diana Ross, omgedoopt tot Theme from Mahogany.
1: 1976.

0: Blijft toch een juweeltje natuurlijk, ook in die versie van Diana Ross. En Theme from Mahogany.
1: Ja!
0: Feestelijkheden vandaag. Ja, natuurlijk voor 5 juni, de verjaardagskalender van vandaag. Ria Haakmeester Schaap laat weten. Goedemorgen Patrick. Vandaag mag manlief Ruud 80 kaarsjes uitblazen. Ah, 80 stuks. Van harte gefeliciteerd Ruud. Mooie dag vandaag. En oma Henny uit Zoetermeer wordt vandaag 88 jaar. Dat hoorde je ook al even bij Westdoord Wakker. Ze wordt gefeliciteerd door Annemieke, Jasmijn, Floris en Marco. En ze luistert altijd naar Radio West, heb ik begrepen. Dus dat moet een serieus leuke dag worden vandaag. Ja, als je toch 2 keer per dag op de radio bent, hoe vaak kun je dat nou zeggen? Hè? Oma Henny van harte namens Radio West en de hele familie. En deze is voor alle jaren Fleetwood Mac.

0: Ze maakt het na de geboorte van haar dochtertje Tess Merlo en heel even klein op Radio West. En straks na 12 het feest van het weekend bij Menno Tamming. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ja, dat gaat wel losbarsten, hè, begrijp ik.
1: Ja, nou ja, we gaan vanaf nu ook, en daar gaat de vrijdagmiddag borrelartiest dan mee aftrappen, aandacht besteden aan die vele oranje platen die hier binnenkomen. Hè. Volgende week begint het WK. Dus ook volgende week gaan we elke dag wel even één plaatje eruit pikken. Komende maandag is dat trouwens Gerard Joling. Die gaan we ook even bellen. Die heeft echt een hele leuke uit. En dan gaat het natuurlijk ook over zijn laatste concert dat hij gaat geven. Zijn soloconcert. Dat maandag. Maar vandaag hebben we een bekende van hier bij Omroep West. Joop Buit.
0: Ah,
1: ja, onze
0: Joop,
1: grote Haagse vriend. Ja. Die heeft ook weer een plaatje uit. Gaan we straks met hem over bellen. Vrijdagmiddelborrelartiest. We hebben het weekoverzicht. We hebben heel veel meegemaakt deze hele week. Gaan we even op terugblikken. Natuurlijk die kaarten voor Queen. En Dennis is er. Voor op de kaart.
0: Je hoort het allemaal straks na 12.

0: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
7: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Zometeen tot 2 uur, de laatste van de week, Menno in de Middag. Het is 12 uur, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen.
10: In het water langs de Mandjeskade in Delft is gisteren een dode vrouw aangetroffen. Politie heeft vandaag bekendgemaakt een onderzoek te starten, omdat haar identiteit vooralsnog onbekend is en ook de doodsoorzaak niet is vastgesteld. Bij een aanrijding tussen een bestelbusje en een auto op de N470 in Delft zijn zeker 2 inzittenden gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht en een jongetje dat in de auto zat is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Amsterdam spant de kroon. Den Haag hoort bij de steden waar de achterstand in de asielopvang ook erg groot is. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.

0: Toto en Hold the Line. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is vrijdag, we gaan de week afsluiten hier in Menno in de Middag. Dat doen we altijd met de vrijdagmiddagborrel. En straks na 1 mag jij die openen. Het weekend openen met de weekendklapper. Heb je zo'n plaat? Laat het even weten. Gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. En wie weet hoor je die dan even na 1. En om 2:05, de laatste keer deze week, jouw plaat met het thema cijfers en getallen. Er komen ongelooflijk veel leuke binnen, dus blijf ze sturen. Wat verder, we hebben natuurlijk ook de vrijdagmiddagborrel artiest. En we gaan vanaf nu tot en met volgende week sowieso de oranje plaat is even centraal stellen. Want wat zijn er veel oranje platen uit. De een iets beter dan de ander. Maar laten we eens aftrappen met vrijdagmiddagborrelartiest Joop Buit. Onze grote held uit Den Haag. Die al verantwoordelijk is voor meer oranje hits. Zometeen zijn nieuwste. En we hebben natuurlijk het weekoverzicht over een minuutje of 10. Alle hoogtepunten. En dat waren er nogal wat van deze week. Menno in de middag.
1: Op de kaart.
0: En Dennis is er ook weer. Hallo Dennis.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, want je bent in de studio, nog niet onderweg. Je
3: nee, vertel het maar waar ik naartoe mag.
0: Je hebt je debuut gemaakt gisteren.
2: Ja, was
0: en,
2: leuk.
0: Heb je ervan geslapen vannacht?
2: Nou, code geel, hè. Dus mijn hele laarzen stonden vol met regenwater. Ja. En, mijn broek zei nat, dus die heeft buiten gedroogd. Maar,
0: je hebt je er goed doorheen geslapen.
2: Ja hoor. Ja.
0: Zullen we eens kijken waar wie de week gaat eindigen? Want even kijken. Kijk, je ziet hem ook echt hangen. Nu, hè, die kaart, hè? En die pijl, bestaat echt. We hebben een mooie kaart hier hangen van onze regio. Het noorden van Zuid-Holland. En die pijl, die zit in... Nou, kijk zelf maar.
2: Schipluiden.
0: Ja.
2: Dat wordt nogal wat, want gisteren hadden we in het nieuws dat ze daar tot 29 bezig zijn met wegwerkzaamheden. Dus hoe ik daar ga
0: belanden. In Schipluiden, ja. Oké. Dan zou ik zeggen, dan moet je nu alvast maar gaan rijden. Dan hoop ik je over een half uurtje hier te begroeten in Menno in de Middag. Vanuit Schipluiden, Dennis van Schie, tot straks.

0: Ja, Olivia Newton-John en John Travolta uit Grease, Summer Nights. Het is 12:15 geweest. Over een klein half uurtje gaan we ook weer kaarten weggeven voor de Queen musical We Will Rock You. Maar nu is het tijd voor een terugblik op een weekje Menno in de Middag, waarin we veel hebben meegemaakt. We begonnen de week maandag met David Korenbrits. Hij liep van Leiden naar Rome in 2 maanden tijd. We volgden hem. Meer dan 50 marathons liep hij achter elkaar. En daarmee haalde hij bijna €80.000 op voor het Ronald McDonald Huis in Leiden. Nou, ik belde David maandag op zijn vakantieadres op Corsica en vroeg wat hem het meest zal bijblijven van zijn tocht naar Rome.
1: Ik denk wel dat mij het meest bij gaat blijven is dat, ja, als je iets wil en je gaat daar keihard voor trainen, dan kan het zomaar eens zijn dat het gewoon gaat lukken. Iets wat als iets heel groots begint in je hoofd als een droom. Ooit bedacht ik me, ik wil dit en ik wil finishen in Rome. En dat vertrouwen wat ik kreeg van, oh, het gaat daadwerkelijk finishen in Rome, dat, ik denk dat dat wel misschien het grootste is wat me ook wel bij gaat blijven. En de verbinding en de liefde in het project met alle mensen die eraan hebben meegeholpen. En de lieve berichten, ja, eigenlijk kan zo nog een uur doorgaan. Ja.
0: Hey, geniet ervan daar op Corsica. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. Je hebt echt een topprestatie geleverd. En we kijken uit naar het moment dat je dat geld aan gaat bieden in Leiden.
1: Ja, zeker. Jij ook, Menno, en heel Omroep West. Jullie ook allemaal bedankt om mijn reis te volgen richting Rome.
0: David Korenbrits. En dan Jacques Herp. Je weet wel van... Ja, geweldige zanger. Hij werd vorige week 80 jaar. En dat moesten we natuurlijk even vieren met Jacques.
2: Ladies and gentlemen, dames en heren, hier is voor u Jacques Herp.
0: Ja, Jacques, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Menno. Wat een prachtige inleiding.
0: Ja, goedemiddag. Hey, hoe is het, Jacques? En allereerst moet ik natuurlijk zeggen, van harte gefeliciteerd nog.
3: Ja, dat is hartstikke fijn. Bedankt, joh.
0: Ja, 80 jaar. Hoe voelt dat?
3: Nou, niet. Nee, voor mij geen 80. Ik denk eerder dat ik heel voorzichtig zijn. Nog 70.
0: Ja, nog 70. Goed zo. Want Jacques Herp belden we terwijl hij op vakantie is op het Spaanse eiland Fuerteventura met zijn vrouw Dini. En daar vieren ze niet alleen de 80ste verjaardag van Jacques, maar ook dat hij precies 30 jaar getrouwd is met zijn, zo noemt hij haar, darling Dini.
3: Kijk, Dini is een heel goede vrouw. Die let goed op de centen en zo. Mm-hmm. En als ik haar niet gehad had, had ik misschien een soort ramschaffie geworden.
0: Oh ja.
3: Ook niet erg natuurlijk. Maar ik bedoel, dit is wel wat beter natuurlijk. Ja. Misschien dat ik daardoor wat langer kan leven ook.
0: Ja, Jacques Herp. Vanavond treedt hij op bij Zomerspectakel aan het meer in Alphen aan de Rijn. Goed, waar zijn de mussen in ons land gebleven? Even iets heel anders. Waar het tientallen jaren geleden nog wemelde van die vogeltjes, zie je ze nu nog nauwelijks in onze straten. Nou, de organisatie Mussen voor Alphen zet zich in om de mus weer terug te krijgen. Niet alleen in Alphen, maar in heel ons land. En Peter van der Akker van die organisatie heeft wel een tip hoe wij zelf de mus kunnen helpen.
4: Kijk, als jij je tuin verbetert en je maakt een tuin optimaal voor mussen, ja, dan is die tuin wel mooier. Ja, tenzij je alleen steen mooi vindt, maar een tuin met mooie hagen en mooie heesters, dat is hartstikke fraai.
0: En dan volgende week, dan geven we hier op Radio West de hele week kaarten weg voor Bee Gees by Main Course. Je weet wel, die gasten die dat SBS-programma wonnen, met onder andere dit. Ja, ze wonnen in 2024 Tribute Battle of the Bands. En de kaarten voor hun theatershow zijn te winnen vanaf volgende week. Die theatershow is later deze maand in het Scheveningse Circus Theater. De laatste shows trouwens, want er komt later dit jaar een hele nieuwe show aan van de Nederlandse Bee Gees. Dat vertelde zanger Jeffrey Italiaander hier in Menno in de Middag.
5: We zijn nu bezig met, vanaf september gaan we een nieuwe theatershow maken. Ja. En het festivalseizoen begint natuurlijk weer. Nou ja, zoals je al zei, we staan deze zaterdag met Direct in Kensington. Ja. In Alphen aan de Rijn. Dat is ook wel heel gaaf.
0: Hey, hoe lastig is het om de Bee Gees goed... Ja, goed, nogmaals, jullie doen het geweldig, hoor. Dat hebben we allemaal kunnen horen. Maar hoe lastig is dat, hè, voor jou bijvoorbeeld ook als zanger, om dat toch zo echt mogelijk te laten lijken?
5: Ja, dat is een enorme zoektocht. Gelukkig is dat inmiddels hebben we dat echt wel flink onderzocht. Maar vooral in het begin, ja, ik ben er wel heel trots op die tijd. We hebben eigenlijk de eerste 1,5 jaar hebben we alleen maar met elkaar bij een van ons, bij Martijn, in zijn kelder gezeten. Mm-hmm. En hebben gewoon gezocht naar die sound. Want ja, dat zijn 3 broers. Dus dat is ongelooflijk. Die zingen sinds zij 3 en 6 zijn, zingen zij samen. Nou, dan heb je ook nog een tweeling ertussen. Dat is zo, dat lijkt zo op elkaar allemaal, die vibrato en de stemkleur. Nou, daar hebben we heel lang naar gezocht. En nu durven we wel te zeggen dat we best wel dichtbij komen. Omdat we het al gewoon meer dan 400 shows hebben mogen doen.
0: Ja, Jeffrey Italiaander van Bee Gees bij Main Chords. Dan Tess Merlo. Ze kwam woensdag langs in de studio, doet ze niet altijd. En natuurlijk moesten we haar ook even feliciteren met opnieuw de nummer 1 in de eeuwige roemlijst van Omroep West met haar nummer Ons Huis. Naast me, live in de studio, dames en heren, de nummer 1 uit de eeuwige roem top 100. Jawel! Ze is er gewoon. Ah, wat leuk, leuk dat je er bent. Waarom ben je hier speciaal gekomen als nummer 1 van de eeuwige roem?
6: Helemaal speciaal voor jou.
0: Geweldig. Ja. Nee, gezellig dat je er bent.
6: Ja, ja, dat vind ik ook.
0: Ja, maar we moeten natuurlijk nog wel even terugkomen op Ons Huis. Ja. 1 in de eeuwige roem. Ja, we hebben je natuurlijk afgelopen zaterdag ook al uitgebreid gehoord. Maar toch nog even, hoe is het de dagen daarna gegaan? Voor 3 keer op rij ben je door de luisteraars gekozen als de nummer 1 van 860 platen.
6: Hè? Niet normaal. Ik word echt aangeklampt op straat.
0: Ja,
6: dat is echt heel
0: en
6: leuk.
0: Wat zeggen de mensen dan?
6: Nou, goed hè. Nummer 1.
0: Ja, Tess Merlo. Dan René Bogaert. Bekende Haagse horeca-ondernemer. En sinds de reality-tv-serie De Bogaertjes ook landelijk een bekendheid. Met zijn hele familie. Nou, ik belde René gisteren, terwijl hij in Frankrijk is, om mee te doen aan Alpe d'Huez. De jaarlijkse actie waarbij mensen Alpe d'Huez opfietsen. Om geld op te halen voor KWF-kankerbestrijding. En ik vroeg aan René Bogaert wat het meeste indruk op hem maakt daar.
7: Nou, ik ben zelf buddy via SBS voor Esther. En ja. Esther die heeft een jaar geleden haar dochter moeten loslaten. Op 14-jarige leeftijd.
0: Weet je.
7: Zij heet Elena en zij is 4 jaar ziek geweest. En ja, als vader van 6 gezonde kinderen. Ja, dat is zo ontzettend heftig om dat verhaal te horen. En ja, dan realiseer je wat een gelukkig mensje bent. Als je niet ziek bent. En je hoort natuurlijk vaak, mensen hebben 1000 wensen, maar als je ziek bent, heb je er maar 1. En dat is echt zo. Dat is iedereen die dit hoort, die moet zich echt in zijn arm knijpen als je er op dit moment niet mee te maken hebt. Want ik heb hier wel geleerd dat 1 op de 2 mensen krijgt er mee te maken, al dan niet in de omgeving. En ja, we hebben geprobeerd zoveel mogelijk geld op te halen. We horen vanavond hoeveel dat is. Mm-hmm. En dat is denk ik de enige manier om deze verschrikkelijke ziekte de wereld uit te krijgen. Zoveel mogelijk geld te pakken.
0: Ja. En inmiddels weten we hoeveel geld er is opgehaald. Het is een recordbedrag van meer dan 25 miljoen euro. Dat hebben al die mensen daar op Alpe d'Huez bij elkaar gebracht gisteren voor KWF kankerbestrijding. En René Bogaert had ook nog een nieuwtje gisteren hier in Menno in de Middag. Er komt een tweede reeks van de serie De Bogaertjes op SBS. Goed, het is een bijzondere dag vandaag voor Humphrey Basilio, de 77-jarige zanger die de show stal natuurlijk tijdens de laatste Voice of Holland, waarin hij de halve finales haalde. Humphrey mag vanavond namelijk optreden in zijn eigen Alfa aan de Rijn tijdens het grote festival Zomerspektakel aan het Meer. En hij vertelde gisteren hier dat het hem dat best emotioneert.
8: Dat is heel emotioneel eigenlijk ook, hoor. Dus ik voel het een beetje dat ik daar sta en dat ik dan kan zeggen, kijk eens, ik kom uit Alphen en ik sta hier op het podium van Alphen. En dat had ik vorig jaar niet gedacht. En kijk eens, nee, dat is, ja.
0: Ja, dat snap.
8: Het heeft best impact op mij. Dus als je dat laat bezinken, dan denk je zo.
0: Ja.
8: Oude bok, dat heb je toch geregeld.
0: En zo is het. Geweldige man, Humphrey Basilio. Vanavond dus live op het podium daar. En dan, tot slot. Ja, gisteren hadden we hem in de uitzending. De man van het mega succes van dit moment. Cheerio, de nummer 1 in de top 40. En in zo'n beetje alle hitlijsten momenteel. Wat een hit voor Justin de Wild. En gisteren belde ik hem en constateerde dat hij nu toch wel de meest geïnterviewde man van ons land is. Hè?
9: Momenteel wel, denk ik.
0: Ja,
9: momenteel was het een gekhuis.
0: Ja, ik zag je ook nog bij Eva Jinek van de week.
9: Ja, klopt, ja. Ja. Ja, dat is gewoon bizar dat je daar dan mag komen zingen en je verhaal mag doen.
0: Ja.
9: Dus ja, dat zijn wel hele fantastische dingen die je mag doen.
0: Ongelooflijk.
9: Maar, we gaan lekker knallen dit jaar.
0: Ja, en komende zaterdag, 6 juni, dan sta je bij ons in de regio in Oegstgeest. Ik zeg het maar even, want ja, die agenda weet jij niet uit je hoofd, denk ik. Maar aan de Klinkenbergenplas.
9: Nee, dat klopt.
0: Ja.
9: Klinkenbergenplas, ja. Hollands Live.
0: Hollands Live, ja. En niet met de minste ook, hè. Met André Hazes, Mart Hoogkamer, Tino Martin, Wolter Kroes. Voel je ook echt al thuis tussen de grote mannen, zeg maar?
9: Ja, het is natuurlijk wel heel nieuw. En iedereen komt ook echt naar me toe. En iedereen gunt het ook. En dat is ook heel, heel mooi om dat te zien. Weet je, ik voel me nog echt niet als hun. Daar ben ik nog lang niet. Maar hoe mooi is het dat je tussen die namen mag staan. Ook al had je geen hit. ja, dan was dat ook al mooi geweest. Maar nou is het nog veel gaver dat ze zelf naar je toe komen en complimenten gaan geven.
0: Ja, nou, zo is het. En ze gunnen het je ook. En dat is hartstikke mooi. Eventjes, hoe vaak doe je hem eigenlijk tijdens een gemiddeld optreden? Cheerio?
9: Ongeveer 2 à 3 keer. Ligt eraan. Kijk, weet je, als mensen er echt om vragen, dan doen we hem. We doen hem automatisch aan het begin en aan het eind.
0: Ja.
9: En we proberen als mensen echt roepen de hele tijd, dan proberen we hem 3 keer te doen.
0: Ja.
9: Dus ja, dat is wel, je gaat wel door het dak heen. Ja. Een half uur.
0: En dit was hem, het weekje Menno in de Middel.

0: Ja, Justin de Wild. Gisteren hier nog in Menno in de Middag. En cheerio. Zometeen gaan we kaarten weggeven voor Queen. Die musical van over Queen in het World Forum in Den Haag. Hoef je alleen maar even een stukje van een liedje van Queen mee te zingen. Zo makkelijk is het. En we hebben zometeen natuurlijk Dennis van Schie, onze verslaggever. Die is voor Op de Kaart in Schipluiden.
1: Hoe is het met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: 3:30, Radio West en het nieuws uit de regio, André Kolen.
7: Goedemiddag. In het water langs de Mandjeskade in Delft is gisteren een dode vrouw aangetroffen. Politie heeft vandaag bekendgemaakt een onderzoek te starten, omdat haar identiteit vooralsnog onbekend is en ook de doodsoorzaak niet is vastgesteld. De politie kreeg gisteren rond 10:45 een melding van een wandelaar die een lichaam in het water had zien liggen in een afgelegen gebied bij de Mandjeskade en het Fokkestaartpad. Het slachtoffer is een witte vrouw van rond de 30 jaar met een normaal postuur en halflang blond haar. Ze droeg een zilveren ring met een groene edelsteen en had 2 kenmerkende tatoeages. 1 op haar linker onderarm en 1 rondom haar onderbuik. De politie doet via de media een oproep voor mensen die meer informatie mogelijk hebben over deze vrouw. De voormalige baas van het RIVM, Jaap van Dissel, was het destijds niet eens met de landelijke schoolsluiting. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona in Den Haag. De schoolsluiting was een politieke keuze, zei hij. Het Outbreak Management Team was er tegen. Verder gaf Van Dissel toe dat er in het begin van de pandemie te weinig aandacht was voor de ouderen in verpleeghuizen.
8: Het beeld van doodskisten letterlijk in de straat. U kunt het zich ongetwijfeld ook herinneren. Dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En ja, op dat moment was de focus dus minder, ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudste in de samenleving.
7: Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen van het OMT. Daardoor blijft informatie welke expert op welk moment een bepaald advies gaf geheim voor het grote publiek. Bij een aanrijding tussen een bestelbusje en een auto op de N470 in Delft is een aantal inzittenden gewond geraakt. 4 ambulances kwamen naar de plek van het ongeval. De auto die belandde onder de vangrail. Het busje kwam meters verder op de vluchtstrook tot stilstand. Zeker 1 slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het jongetje dat in de auto zat is ter plaatse nagekeken. De N470 is tijdelijk afgesloten geweest na het ongeluk om alle hulpverleners en bergingsmedewerkers de ruimte te geven. Inmiddels is de weg vrij.
0: Het weer, Margot Ribberink, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Menno.
0: Ik heb zin in een lekker weekend. En weer, het weer bedoel ik dan, hè? Dus uiteraard. Ja. Nou, ik ben benieuwd.
9: Nou, in ieder geval start het vandaag wel goed, want op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het uiterste zuidoosten, daar is nog steeds een hardnekkig buitje aanwezig. Maar vanmiddag wordt het ook daar droog met de zon erbij. Het is wel een beetje aan de frisse kant, want de temperaturen die liggen zo rond een graadje of 18, vanmiddag 19 graden. Mm-hmm. Gelukkig waait het veel minder hard dan gisteren uit het westen. Windkracht 4, dus wat dat betreft is het helemaal niet zo slecht. En vanavond is het ook mooi, want de zon schijnt. Vannacht is het zo dat de temperatuur gaat dalen naar zo'n 11 tot 12 graden. En dan wordt het wel weer bewolkt. Ja, en morgenochtend is het nog wel droog, Menno. Maar morgenmiddag, ja, dan gaan er uit die bewolking vanuit het zuidwesten toch weer een paar buien vallen. Oh. En naarmate die zaterdag vordert, zaterdagavond en de nacht naar zondag, krijgen we meer en meer buien. En ook zeer veel wind daarbij, vooral in de nacht naar zondag. Dus ik kan je niet helemaal beloven dat het een heel mooi weekend wordt.
0: Ook jammer voor alle festivals die er gaan in de regio, want dat zijn er nogal wat dit weekend ook. Maar goed, ja, even door bij het op zaterdag. Maar hoe gaat het daarna verder dan?
9: Nou, zondagochtend hebben we misschien nog een enkele bui. Maar wat dat betreft zitten wij aan de goede kant van het land. Want heel snel wordt het droog en in de middag schijnt de zon weer. Ja, die temperatuur die blijft nog een beetje achter. 18, 19 graden, dat is een beetje onder normaal. Maar ja, als de zon schijnt en de wind neemt eraf, dan denk ik dat het zondagmiddag best aardig weer is.
0: Kijk, positief. En hoe het volgende week verder gaat, dat horen we over een uur van jou. Tot
9: gaan
0: straks.
9: We doen. Dag.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Menno in de middag.

0: The Human League. Zometeen gaan we kaarten weggeven voor de musical We Will Rock You.
1: Op de kaart.
0: Maar eerst eens even kijken in Schipluiden. Tenminste, als hij daar door alle wegopbrekingen aangekomen is. Onze verslaggever voor Op de Kaart, Dennis van Schie. Hallo Dennis.
2: Hallo, ja, het scheelt, want we zijn vanaf de A4 meteen de Woudseweg opgestoken richting het Westland. En ik zag daar die molen staan van Schipluiden. Ik denk, daar moet ik zijn. En wat treft de molenaar Rob van Zijl?
0: Kijk.
2: Rob, we hebben een grote poldermolen, maar we staan nu bij het Klein Vermogen. Een kleinere molen, wat is dat voor molen?
3: Specerijmolen.
2: En dan maal je kaneel en zo?
3: Onder andere, ja. Onder andere. Ja, dit molentje dat, is gebouwd om specerijen te malen, klopt, ja. Ja.
2: Dat is een van de weinigen van Nederland, denk ik.
3: Ja, daar zijn er niet veel meer van. Nee, dat klopt. Vandaar dat ik hem, er ook achteraan gelopen heb om hem hierheen te krijgen. Want hij is gebouwd door een stel jongens uit Schiedam vandaan. En ja, die deed eigenlijk niks meer met het molentje. En dat vond ik eigenlijk wel heel zonde. Gevraagd van, joh, moet je met het molentje? Nou, eigenlijk niet zoveel meer. Ik denk dat kreng maar in de brand steekt, daar ben ik er vanaf. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Ja, hij doet niet zo raar, joh. Ja, maar ik kwam erop neer dat hij er iemand voor zocht en die dat leuk vond. Ik zei, nou, hij zei, waar wil jij dat dan doen? Ik zei, nou ja, ik wil dat wel doen. Ik zei, maar ik had er andere plannen mee. Ja. Hij zei, dat is. Ik zei, nou, naar de Groeneveldse polder halen. Oh. Nou ja, kom eens kijken, kom maar eens een bakje doen. Ik zei, dan kun je half het er eens over hebben. Nou, dat was goed. En ja, dol enthousiast wezen. Hij vond het natuurlijk hartstikke leuk. En ik zei, nou, dan zal ik mijn nek uitsteken om bij de gemeente vergunning te krijgen om hem hier ook neer te zetten. Maar hij staat op land van de gemeente. Want ze hebben natuurlijk een jaar of 5, 6 geleden een fietspad hier door de polder heen gekomen. En toen werd dit land van de gemeente. Dus ik heb eerst mijn eerlijke gezicht eens opgezegd en uitgelegd van wat de bedoeling was. Ja, meneer, ik ken niet. En nou zie ik lekker op dan. Want dan gaan we weer. En ja, want het bestemmingsplan liet het niet toe. Ik zei, nou, dat kan je toch veranderen? Ik zei, dat kennen jullie wel even gauw. Ja, maar wat denk jij wel? Want dat gaat zomaar niet. Ja, maar als jullie dat willen, kennen jullie dat wel? Nee, dat kon allemaal niet. Dat moest dan een jaar duren, want dat bestemmingsplan zou dan ter inzage komen en we over ANW opnieuw vastgesteld. Maar dan kunnen we wel gelijk het molentje opnemen, want we vinden het wel een leuk idee. En nou, doe dat dan maar. Dus dat jaar dat ik eigenlijk niks kon doen, dat kwam eigenlijk in die zin tussen haakjes wel best uit. Want in dat jaar ben ik ook een jaar ziek geweest. Dus toen ging de vergunning in oude juli, geloof ik, 2019 de deur uit. En met de kerst lag dat hij in huis dat het goed was. Dus zodoende dat hij nou hier zo staat.
2: Ja, ik ben erbij geweest toen ik nog bij de WOS werkte, dat hij geplaatst werd. En je gebruikt hem ook voor leerlingen, hè, om het molenaarsvak.
3: Ja, ik heb vooral tenminste een aantal van die kleine jongens, die kennen daar natuurlijk leuk mee overweg.

0: dan.
1: En nu hebben we nog een grotere molen hier verderop. Dat is echt een poldermolen. Hè? Wat doet zo'n ding nou?
0: Nou, die molen is gebouwd in 1719 en om te zorgen om de Groeneveldse polder droog te malen en droog te houden.
1: Ja.
0: Die molen gewerkt tot 1960, uitsluitend met de wind. Je zou kunnen zeggen dat de molen eigenlijk dat de glastuinbouw eigenlijk de doodsteek van de molen was. Want ja, de hele bemaling van de polder is natuurlijk volslagen veranderd vergeleken met vroeger. Werd er vroeger door de molen ongeveer 300-400 uur in een jaar gemalen. Tegenwoordig draait het gemaaltje wel 1200-1500 uur. Je laat natuurlijk water in voor de glastuinbouw. Alhoewel dat natuurlijk al een stuk heel veel minder is. Want ja, tegenwoordig substraat en al die gekkigheid meer. Dus dat is eigenlijk ook wel over. Maar ja, dat gebiedje, dat legt hoger. Dus dan moet je natuurlijk nog wel een pijl houden. En hetgene wat je inlaat, wat te veel is, dat maal je er ook weer uit.
1: Ja, dus lang verhaal kort. Ja. Het water in de polder staat lager. In de boezem staat het hoger. En dan gaat het omhoog de boezem in.
0: Tussen de boezem en de polder is een verschil van 2 meter.
2: Ah ja. Goh, dus, dat is een hoop. Hey, ja, Dennis, je hoort me af en toe lachen, want ik vind het zo'n enthousiaste man. Je gooit er een paar kwartjes in en daar gaat hij, hè? Met zijn verhaal.
1: Ja, Rob, die blijft ratelen.
0: Goed, dan krijgen we dat weer. Dan wil ik wel vertellen, is weer niet goed. Dus ik alles wat met jullie.
2: Nee, hartstikke gezellig.
0: Dan ben ik, hè? Nee. Maar goed, hè?
2: Oké, Rob. Nou, we kennen elkaar niet, maar ik vind hem nu al gezellig. Deze molenaar uit Westland, uit Schipluiden. Blijf jij daar nog even, Dennis? Want het is wel interessant, dit verhaal natuurlijk.
1: Ja, er is ook nu een leerling aan de slag in de molen.
0: Ja, de vrouw van de molenaar van Wateringen, die wilde de molenaarsdiploma halen. En die hebben eigenlijk een andere instructeur. Die was vroeger molenaar op Schravenzanden. En die geeft haar nog les. En voor de afwisseling komen ze meest vrijdagochtends even hierheen. Nou, dat is altijd wel en wel gezellig. Even bakje doen, even ahoeren. En dan malen hun met die molen. Tot aan de middag. En dan gaan ze weer weg.
1: Nou, gaan we zo even in die molen kijken.
2: Zeker, wat gezellig. Deze molenaar in Schipluiden. Tot zo, Dennis. Hoi. Hey. Hoor eens even, nou, voor een van de laatste keren, hè. Kun je dus die kaarten winnen vandaag voor de musical We Will Rock You. Dat is een musical met de muziek van Queen, zou je niet verbazen. En die is in juli, van 15 tot en met 19 juli, in het World Forum Theater in Den Haag. En wij hebben kaarten voor jou, 2 stuks, gratis en voor niks, voor woensdag 15 juli voor We Will Rock You. Wat moet je doen? Je moet gewoon even dit nummer van Queen afzingen. Nou, als je dat niet weet, jeetje, nou makkelijker wordt het niet vandaag hoor. Gewoon even bellen, 070-390-5454. We geven ze gewoon weg, hè. Dus zometeen even dit liedje afmaken wat je net hoorde van Queen. En dan heb je 2 kaarten te pakken voor We Will Rock You Musical op 15 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Volumia, en blijf bij mij. Mm-hmm.

0: Ja, de ene laatste kans om kaarten te winnen voor We Will Rock You. Vanmiddag tussen 4 en 5 bij Bas. De laatste kaarten. En dan zijn ze echt op. Ja, er wordt ongelooflijk veel gebeld. Ik denk dat dat ook met de opgave te maken had. Maar ja, ook wel met jullie enthousiasme voor die musical van Queen. Maar ja, er kan er maar eentje uitgekozen worden. En dat is Mary Ketting uit Hazeswoude-dorp. Hallo Mary.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Het mooie en gezellige Hazeswoude-dorp. Volgens mij hadden jullie een feestje afgelopen week vanwege het jubileum van een dorpscafé, toch?
1: Nee, die komt nog.
0: Oh, dat komt nog.
1: Van de Eglantier, ja. 35 jaar. Ja, begin 10 juli.
0: Oh ja.
1: Superleuk.
0: Ja, ja.
1: Iedereen
0: ja.
1: aan te raden.
0: Ja, want wat gaat er allemaal gebeuren? Want dat is een heel beroemd café bij jullie, hè?
1: Dat is een heel beroemd café. Café de Eglantier, 35 jaar. Gestart met Alfred en Clemens. Nu overgenomen door Owen. Een ontzettend enthousiaste jonge man. En we beginnen met een Odie. Daar staan nog plekken vrij voor, trouwens, voor een... Ja, een soort triathlon voor wat oudere mensen, 50-plus mensen. Dus dan ga je eerst een half uurtje zwemmen,
0: ja.
1: Dan krijg je een lunch. En dan 5 kilometer lopen en 15 kilometer fietsen. Maar als je zegt, ik kan niet lopen, mag een ander voor je lopen.
0: Ja, het is echt 50-plus, begrijp ik. Hè? Je krijgt zelfs een lunch tussendoor.
1: Je krijgt een lunch tussendoor. Dus, nou,
0: heel goed.
1: Wat wil je nog meer?
0: Nee, ja, ik kom bijna in de verleiding. Dus, maar ik ga er nog heel even over nadenken. Maar wanneer begint dit het feest en wanneer is dan die
1: 10 juni?
0: 10 juni.
1: Juni, Nico,
0: ja. Dus dat is bijna al.
1: Woensdag, volgens mij. Ja,
0: gezellig. Ja, nou, veel plezier. Nou ja, trouwens, er zijn wel meer leuke feesten altijd in Hazeswoude-dorp. Jullie hebben altijd zo'n jaarmarkt in augustus of zo, geloof ik.
1: De jaarmarkt in augustus. En vroeger hadden we grote tentfeesten, ridderfeesten.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Clemens van de Egmond, die had nog wel eens grote bands. De Golden Earring zijn een party geweest.
0: Ja.
1: En, ja, geweldig.
0: Ja, leuk. Voor zo'n klein dorp, hè. Dat is wel leuk.
1: Zeker. En wat dacht je van de huttenbouw? Laatste week van de schoolvakantie.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Ja, ja, Mary, het lijkt wel of je nu bij de VVV werkt van Hazeswoude-dorp,
1: ja,
0: maar dat is niet
1: nou,
0: zo.
1: Bijna.
0: Ja,
1: bijna.
0: Wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven, als ik vragen mag?
1: Ik doe veel vrijwilligerswerk. Ik werk nog 2,5 dag per maand als orthodontistassistente.
0: Mooi.
1: En ik ben ambtenaar burgerlijke stand met huwelijken.
0: Oh, wat leuk. Wat leuk.
1: Een hoop vrijwilligerswerk.
0: Ja, dus, ja, huwelijken voltrekken, dat is toch prachtig om te doen,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, zeker. Geen mensen gelukkig maken.
0: Ja, mooi. Mooie momenten waar je dan bij bent. En belangrijk bent ook als Babs. Hey, we gaan eens kijken of we die kaarten aan jou kwijt kunnen. Ik denk het haast wel, want dit is zo'n makkelijke opgave. Ik zou zeggen...
1: Ik kan alleen niet zo goed zingen, dat geeft niet.
0: Het is je vergeven.
1: Okay,
0: als het er maar een beetje op lijkt, dan is het al goed. Daar gaan we. Okay. Hè? Zit je er klaar voor, Mary?
1: Ja, ik ben er klaar voor. Rock you.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Nou, hey, en het kwam er best aardig uit. Ik denk dat je geboekt wordt straks voor de zomerfeesten daar in Hazeswoude-dorp.
1: Dat denk ik niet, maar ik hoop het niet.
0: Hey Mary, ik wens je veel plezier. Twee kaarten liggen er klaar voor je. Die komen naar je toe voor het World Forum Theater. Woensdag 15 juli ga jij naar We Will Rock You, de musical rond Queen. En ik wens je een lekker weekend.
1: Ja, jullie ook. En dankjewel.
0: Dag wel. Graag gedaan. Dankjewel, Mary. Doeg.
1: Doei.

0: is Menno in de Middag.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Zometeen tweede en laatste uur van deze week. Menno in de Middag met de vrijdagmiddagborrel, artiest onder andere. Het is 1 uur, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen.
9: Pro-VVD en D66 hebben aangegeven dat de coalitieonderhandelingen in Voorschoten zijn afgerond. De formerende partijen streven ernaar om het nieuwe coalitieakkoord op 10 juni met de leden te bespreken. Naar verwachting wordt het nieuwe college van Voorschoten in een extra raadsvergadering op 18 juni geïnstalleerd. In het water langs de Mandjeskade in Delft is gisteren een dode vrouw aangetroffen. De politie heeft vandaag bekendgemaakt een onderzoek te starten, omdat haar identiteit vooralsnog onbekend is en ook de doodsoorzaak niet is vastgesteld. Meerdere hulpdiensten hebben gisteravond een oefening gehouden op het festivalterrein van het Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn. Ze wilden bekijken hoe ze een groot incident het beste konden aanpakken. En het ging er realistisch aan toe, zegt Stanley de Loze, voorzitter van het Zomerspektakel. Meer nieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Tot 2 uur, Menno in de middag.
15: Dit is Radio West. Goedemiddag. Ja, ja.

0: Aan het begin van dit tweede en laatste uur, Menno in de middag van deze week alweer. Ah ja, jammer hè. Nou, zometeen de weekendklapper. Die plaats van jou waarmee we het weekend gaan openen. De vrijdagmiddagborrel met de vrijdagmiddagborrelartiest. En we gaan het eens even hebben over de oranje muziek die inmiddels volop binnenstroomt hier in het kader van het WK. Onze eigen, mag ik toch nog steeds wel zeggen, Joop Buit heeft een plaatje uitgebracht dat ook over oranje gaat. Zometeen bellen we met Joop. En we hebben natuurlijk nog altijd Dennis. Die is in Schipluiden. Dennis van Schie. Oh, wacht even Dennis. We hebben telefoon. Klein momentje, heb je eventjes?
1: Ja, zeker.
0: Hallo, met wie?
2: Hallo. Casey van der Meij, hallo.
0: Oh, Casey, hallo. Ja, we zitten midden in de uitzending, Kees. Wat is er?
2: Ja, ik ben blij met Gilbert O'Sullivan dat jullie elke dag draaien. Vind ik leuk, Gilbert O'Sullivan.
0: Ja.
2: Bedankt voor een mooie jaren 60. Nou, liedjes, hè?
0: Ja, doen we hoor, Casey. We blijven jaren 60 draaien. En Gilbert O'Sullivan. Graag gedaan, hè. Fijn weekend,
2: dag,
0: Casey.
2: Hoor. Jij ook, hoor. Hoor.
0: Ja. Goed, Dennis. Ja, ja, soms moet dat ook. Ja, luisteraars bellen gewoon in, hè. Ja, dat zie je gewoon in Menno in de middag. Ja. Hé, hey, we hadden een alleraardigste molenaar daar net in Schipluiden. Die praat een half uur in 5 minuten. ja, wie hebben we nu daar bij die molen?
1: Ja, Rob van Zelden gaan we zo nog veel meer van horen. Onder andere over de wateroverlast in 98. Daar stond hij bovenop met zijn molen.
0: Oh ja.
1: Eerst even naar Judith. Judith, jij bent van de korenmolen in Wateringen. Maar je staat nu bij een poldermolen. Hoe zit dat?
3: Nou, ik ben molenaar in opleiding. En voor je opleiding is het ook de bedoeling dat je bij andere soorten molens meedraait. Omdat je zoveel mogelijk... je kennis over molens wilt verbreden. En op die manier ben ik hier terechtgekomen. En ik ben ook niet de eerste leerling van Rob, kan ik je vertellen. Die heeft er al heel wat op geleid.
1: En is het een goede leermeester?
3: Dat zal vast. En nu heb ik hier gewoon mijn eigen leermeester meegenomen. Zo brutaal ben ik ook alweer. Maar hij zet goede koffie.
1: Ja. Want zo'n poldermolen, is dat nou heel erg anders dan een korenmolen om die te bedienen?
3: Kijk, het op de wind zetten, opzeilen, dat is uiteindelijk wel hetzelfde. Maar ja, je hebt wel met andere dingen rekening te houden. En ja, hier komt geen korrelgraan aan te pas. Nee.
1: Want jouw echtgenoot die is dus van de Vier Winden in Wateringen, de korenmolen. Is dat nou zijn enige baan of doet hij daar dan nog wat bij?
3: Nou, het is de windlust in Wateringen.
1: De windlust, excuus. De Vier Winden is in Monster.
3: Ja. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Dus, en toevallig werken we ook bij dezelfde organisatie, bij het Rijksvastgoedbedrijf. Dus dit is echt puur naast onze baan.
1: Ja. Wat moet je nu nog doen? Staat hij helemaal verankerd?
3: Ik heb hem zojuist afgezeild. En ik ga hem nu aan de ketting leggen en zorgen dat er ook een bliksemglijder aan de wieken zit. Zodat we weer veilig naar huis kunnen en ons geen zorgen hoeven te maken.
1: Dankjewel.
0: Nou, mooi. We komen veel te weten over die molen daar in Schipluiden. En zometeen inderdaad, we gaan nog weer met de molenaar praten. Want die molen had een belangrijke rol, hè Dennis, tijdens die watersnood in het Westland, hè, jaren geleden.
1: Ja, was in 1998. Ja. Was toen in september. Nu hebben we gisteravond een bui gehad van 11 mm in Gouda.
0: Ja.
1: Dat vertelde Margot Ribberink. Maar die 100 mm van toen, dat is er echt niets bij vergeleken.
0: Nee.
1: En we gaan zo van Rob horen wat er nou allemaal gebeurde toen.
0: Goed zo, heel benieuwd. Dankjewel, tot zo. Het is zover, het is 10 over 1. We gaan hem openen, de vrijdagmiddagborrel. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Vrijdag.

0: Dit is Menno in de Middag met Menno Tamming.
1: En met de weekendklapper. En die komt dit keer van Floor. Floor ter Steeg. Hallo, welkom. Ja, het muntje van de jukebox, die heb je. Ja, en je mag hem erin gooien. Uiteraard. Wat zeg je? Oh, je gaat zo op weg naar Italië. En dan wil je je lievelingsplaat. Ja, die is wel toepasselijk. Nou, er wordt hard meezingen in de auto zometeen, hè. Het is met deze gewoon op repeat. Marianne Weber, de Italiaan, de weekendklapper, ingestuurd door Floor ter Steeg.

0: gezellig hoor. De weekendklapper, aangevraagd door Floor, op weg naar Italië. En dan moet je deze toch draaien. Ik vind het wel het leukste hoor, van Marianne Weber. De Italiaan, hier op Radio West. 12:15 geweest, het WK voetbal komt eraan. En dus gaan we de vele oranje platen die uitkomen eens even centraal stellen vanaf nu. Volgende week elke dag eentje. Ik kondig ook alvast Gerard Joling aan aanstaande maandag. Met zijn oranje platen gaan we hem bellen, Gerard. En die leuke plaat trouwens ook even draaien. Maar vandaag, op deze vrijdagmiddag, de vrijdagmiddagborrelartiest. Dat kan maar één iemand zijn. Ik vind het ontzettend leuk, want we kennen hem hier goed bij Omroep West. Heeft hij mooie dingen gemaakt. Heeft inmiddels een zeer beroemde podcast over de keukenkampioen divisie. Weet alles van ADO Den Haag als heel groot supporter. En van Oranje natuurlijk ook. En kan zingen. We gaan zo meteen zijn Oranje plaat horen. Joop Buit, goedemiddag.
1: Hey Menno, goedemiddag.
0: Ontbrak er nog iets in deze aankondiging?
1: Helemaal goed. Ja? De podcast die heet De Eerste de Beste. Iedere woensdag vrijdag online.
0: Ja, nou De Eerste de Beste inderdaad. Het is inderdaad een inmiddels ongelooflijk populaire podcast geworden. Met allerlei evenementen zelfs eraan vast en reizen. En,
1: zeker.
0: En, maar hoe gaat dat nu volgend jaar verder? Want jij gaat met ADO als grote supporter naar de Eredivisie. Blijven die podcast wel maken over de Eerste Divisie?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben helemaal verslaafd geraakt aan die keukenkampioen-divisie. Alleen ja, voor mij, ik denk dat mijn vrouw nog gekker van mij gaat worden. Want ik ga alleen nog maar voetbal kijken natuurlijk. Want ik moet die keukenkampioen-divisie volgen. Volle bak naar de Eredivisie met ADO. Dus het hele weekend staat in het teken van voetbal volgend jaar bij mij.
0: Nu heb ik jou heel
1: alleen maar mooi.
0: Ja, tuurlijk. Nu heb ik jou heel gelukkig gezien op de tribune bij ADO. Ik heb mooie plaatjes van je gezien van een haast geëmotioneerde, euforische Joop Buit bij de promotie van ADO en het kampioenschap. Maar vind je het dan, had je ze toch liever gezien jouw podcast en je liefde voor de keukenkampioen-divisie daar nog gezien, of niet?
1: Nee, zeker niet. Kijk. Zeker niet. ADO wil je altijd het liefst zo hoog mogelijk zien. Dus je moet wel lekker naar die Eredivisie toe, toch?
0: Ja.
1: Daar gaan we voor. Dus dit is het mooiste wat er is. En we gaan er gewoon een heel mooi jaar van maken, denk ik.
0: Ja, wat denk
1: moet
0: je,
1: er,
0: Joop?
1: Kijk, er moeten nog wel wat spelers bij.
0: Ja?
1: Laten we eerlijk zijn. Zeker in de voorhoede. Er moeten echt nog wel wat spelertjes bij. Maar als dat gaat gebeuren, dan zal ik gewoon even hoog gaan mikken.
0: Ja?
1: Zal ik even... Ik denk een plaatje nummer 9 zo.
0: Zo?
1: Jawel, linker rijtje. Maar
0: netjes.
1: Er moeten nog wel wat bij, Menno.
0: Hé, maar dan kom je bijna in de buurt van de play-offs voor Europees voetbal.
1: Ja, die gaan we dan net niet halen. Maar het is wel een beetje Haagse bluff, hè, Menno?
0: Ja, dat moet ook.
1: Allemaal
0: maar
1: jij bent ook een voetbalkenner, Menno. Wat denk jij dan?
0: Nou ja, ik denk dat er, als dit allemaal bij elkaar blijft, dat er gewoon, want het was zulk goed voetbal dit seizoen bij ADO, dat er gewoon ook een hele stevige basis ligt. En je hebt gezien met Telstra, als een team goed is en dat teamgevoel en met die trainer erbij, als dat idee erachter goed is, ik vind Telstar het beste voorbeeld wat dat betreft. Ik denk dat ADO veel verder is dan Telstar trouwens toen.
1: Dat je
0: gewoon in de basis al in ieder geval in de Eredivisie moet kunnen blijven volgend seizoen.
1: Want die Robin Peter is ook wel een wonderdokter gebleken. Had ik niet verwacht toen hij werd aangesteld.
0: Nee.
1: En ik denk dat niemand dit had verwacht in Den Haag.
0: Nee, en dat is het leuke van voetbal. Hè? Vorige zomer had je niet eens een trainer, had je maar nog een halve selectie.
1: Ongelooflijk.
0: Nou, het was een geweldig jaar. En inderdaad, je kan dan naar uitkijken naar de Eredivisie. Maar ook naar het WK voetbal, Joop. Want jij hebt verstand van al het voetbal op alle niveaus.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Wat gaat Nederland doen? Help ons.
1: Kijk, ik denk dat wij die poolfase gaan wij wel doorkomen, hoor.
0: Ja.
1: Zeker weten. Zweden is niet zo goed, die winnen we wel. Tunesië, natuurlijk pakken we die.
0: Ja?
1: De Japanners hebben wel een aardig team, hè, tegenwoordig. Die moeten we echt niet gaan onderschatten.
0: Ja.
1: Maar kom op, wij hebben ook geen koekenbakkers rondlopen in Oranje. Dus ik denk gewoon dat we gewoon als een trotse nummer 1 gaan wij wel naar de poolfase. Maar ik denk dat het wel zo in de kwartfinale gaan wij wel stranden, hoor.
0: Ja?
1: Want er zijn gewoon andere landen zijn gewoon beter.
0: Ja.
1: Laten we gewoon eerlijk zijn. Dan moet je denken aan de Frankrijk, de Spanje. Ik denk ook wel in Brazilië en Argentinië. Dat zijn allemaal toplanden. Je hebt altijd wel twee verrassingen erbij. Ja, ik denk dat we niet verder gaan komen dan de kwartfinale.
0: Ja.
1: Maar we zijn hier natuurlijk wel om de boel een beetje een beetje vrolijk te maken. Ja. Dus nu ik er even wat langer over nadenk zo... en wat slapper begint te ouwehoeren, denk ik toch, Menno... Ja? Dat we wereldkampioen
0: gaan
1: worden.
0: Ja, natuurlijk, man.
1: We worden gewoon wereldkampioen, joh.
0: Dit wilden we horen. Gelukkig.
1: Ja, man.
0: Ja, ik dacht al, want ja, ik wil Aad de Mos wilde ik eigenlijk bellen... maar joh, ik ben blij dat ik jou aan de lijn heb. Doen we Aad volgende
1: week
0: wel.
1: We worden toch wereldkampioen.
0: Ja, gelukkig. Nou, en als jij het zegt, Joop... Hey, wat zou dat toch weer mooi zijn als we in ieder geval in de buurt... Hè, als we ver komen, dat zou wel heel gaaf zijn. Maar goed,
1: kijk, weet je waar het om gaat? Het gaat gewoon om die mooie avonden, weet je, met elkaar, weet je. En dan moeten we ook een beetje zo wat verder komen. En dan hopelijk gewoon wat wedstrijden om een uurtje of 7 in de avond... In die fases van de kwartfinale heb je gewoon een hele mooie avonden met elkaar. En daar gaat dat oranje gevoel natuurlijk
0: juist,
1: over.
0: Die onvergetelijke momenten. Ja, zeker. Die je nooit meer vergeet. Ja. Hey, maar goed, jij doet vrolijk mee met de oranje euforie. Want er is weer eens een oranje plaat van je verschenen. Trouwens, doen we denken aan die vorige oranje plaat van je.
1: Ja,
2: daar komt die goal.
0: Nou, hier ben jij van gaan leven, toch? Want je hebt je toch dat huis in Saint-Tropez van gekocht, van dit nummer, of niet?
1: Ja, dat begrijp ik. Huis Ibiza-huisje. Dat gaat helemaal los, Menno.
0: Ja. Hey, maar er is inmiddels weer een nieuwe oranje plaat uit. Vertel, wat is de bedoeling van Zand in mijn glas?
1: Ja, Zand in mijn glas. Dat is eigenlijk geschreven door de mannen van Haringfest. Dat is een feest 20 juni op Scheveningen in de Vet Mermaid. Ja. En 20 juni is de wedstrijd Oranje tegen Zweden. Ja. Om 7 uur. En dan gaan wij dat in de rust gaan we dat nummertje brengen. En dan, kijk, ik heb het alleen maar mogen inzingen. Maar we maken er gewoon echt een knalfeest van. Met vlaggen, met weet ik wel wat, met gekkigheid. Mensen dat podium mogen. Dus dan maken we gewoon één groot mooi oranje feest in de rust van Nederland tegen Zweden op Haringfest.
0: Ja, mooi. Haringfest, de vierde editie, 20 juni dus, tijdens Nederland-Zweden. Ja. Kun je dan, dat is lekker om 7 uur s'avonds, dan gaat die zon zo'n beetje langzaam zakken in de zee.
1: Ja.
0: En dan kun je lekker haringje happen. En je staat niet alleen, hè, want ik zie Chico ook staan en Gully bijvoorbeeld
1: Chico
0: ook.
1: Chico komt, Gully komt.
0: Man.
1: Daarna komen er allemaal DJ's. Dus dan, kijk, je kan Haringfest echt een beetje vergelijken. Het is een soort met van vlaggetjesdag.
0: Ja.
1: Alleen dan een beetje voor de wat jongeren.
0: Ah,
1: zo moet je het een beetje zien. Dus je kan er ook echt wel overdag, kan je er ook al heen. Hè. Kan je echt een lekker harenkie eten, een oestertje eten, lekker wat bubbels drinken.
0: Ja.
1: Het is echt gewoon één hele grote gezellige dag.
0: Ja.
1: Echt wel met het is echt wel met de Scheveningstintje. Zand in mijn glas, je hoort het al. Dat heet ook wel echt de Scheveningstintje, dat lied. Maar we gaan er gewoon één mooi groot feest van maken daar zo.
0: En dan kun je ook Joop Buiten in levende lijf ontmoeten in oranje zwembroek, neem ik aan dan zo'n beetje, toch, of niet?
1: Misschien wel een klein oranje slipje. Ik weet het nog niet, Menno. Dat kan zomaar gebeuren.
0: We kijken er naar uit, Joop. Ik denk dat je nu helemaal dat strand vol hebt staan op Scheveningen op 20 juni bij Haringfest. Hey, we gaan hem draaien. Hey, zand in mijn glas.
1: Ja, lekker.
0: Joop, het ga je goed. Fijne WK, hè?
1: Ja, Joop.
0: Dag, Joop.
1: Ja, jij ook, Menno.
0: Doei.

0: En FC Noordzee en Zand in mijn glas op 20 juni dus live te zien tijdens Haringfest op Scheveningen. Jo Buit was dat, onze vrijdagmiddagborrelartiest. Geweldig. We gaan zo meteen natuurlijk naar het laatste nieuws uit de regio. Het weer van Margot Ribberink. Hoe gaat het na het weekend verder, horen we dan van haar. En we hebben Dennis van Schie nog altijd in Schipluiden voor op de kaart.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
2: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Happy Hour at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
0: Het is precies 2:30, Radio West, Menno in de middag en André Kolen met het nieuws uit je regio.
10: Goedemiddag. Meerdere hulpdiensten die hebben gisteravond een oefening gehouden op het festivalterrein van het zomerspektakel aan het meer in Alphen aan de Rijn. Nou, wat een spektakel was het. Ze wilden bekijken hoe ze een groot incident het beste konden aanpakken. Nou, het ging er heel realistisch aan toe, zegt Stanley de Loze, voorzitter van het zomerspektakel aan het meer. 200 figuranten en 55 zogenoemde lotusslachtoffers, speciale acteurs die gegrimeerd zijn als een slachtoffer. Hè. Er hadden zich heel wat hulpdiensten verzameld bij de Zegerplas, de politie, de dienst speciale interventies, de DSI, de ambulancedienst, de brandweer, het Rode Kruis, de gemeente Alphen en de organisatie van het zomerspektakel. Ze deden er allemaal aan mee. Minister Van Weel noemt het schokkend dat medewerkers van de omstreden pornosite Motherless zelf kinderporno online plaatsen. Dat is strafbaar. Hij gaat ervan uit dat het Openbaar Ministerie dit meeneemt in het lopende onderzoek naar die site.
11: Nou, ik heb allereerst kennis genomen van de schokkende feiten. Dus ik neem aan dat de OM daar ook serieus naar gaat kijken. Deze site was natuurlijk al in beeld, is ook offline gehaald. Toen ging het om drogeerporno. Om het zomaar te noemen, ja, nu weer aantijging van kinderporno. Ik denk dat het aantal feiten zich wel opstapelt.
10: Ja, Motherless werd eerder dus door justitie offline gehaald omdat er video's op stonden van gedrogeerde vrouwen die werden verkracht. Maar ja, het gaat gewoon weer verder. In het water langs de Mandjeskade in Delft is gisteren een dode vrouw aangetroffen. De politie heeft vandaag bekendgemaakt een onderzoek te starten omdat haar identiteit vooralsnog onbekend is en ook de doodsoorzaak niet is vastgesteld. Gisteren kreeg de politie rond 11:15 een melding van een wandelaar die een lichaam in het water had zien liggen in een afgelegen gebied, daar bij de Mandjeskade en het Vokkenstaartpad. Het slachtoffer is een witte vrouw van rond de 30 jaar met een normaal postuur en halflang blond haar. Ze droeg een zilveren ring met een groene edelsteen en had 2 kenmerkende tatoeages. 1 op haar linker onderarm en 1 rondom haar onderbuik. politie in Delft doet via de media een oproep voor mensen die mogelijk meer informatie hebben.
0: Margot Ribberink is er voor het weer. Margot, nou ja, je had een uur geleden, en dat zal nu niet anders zijn, denk ik, voor morgen niet zulke heel goede berichten. We zijn benieuwd ook naar volgende week, of het een beetje opknapt. Maar ja, eerst vandaag. Ik zie toch best wat zon vandaag.
12: Ja, nou, vanmiddag is het lekker weer, hoor. Want wij zitten buiten de buienzone. Dat is Oost-Nederland. De zon die schijnt bij ons. Er zijn stapelwolken ontstaan. Er waait een matige westelijke wind. En heel warm is het niet. Maar met de zon erbij, 17 tot 19 graden, is denk ik toch wel heel aardig. Ook vanavond is het aardig, want de zon schijnt. De stapelwolken verdwijnen. Maar vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het blijft nog wel droog. En de temperatuur gaat dalen naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgenochtend, nou, is het misschien ook nog wel redelijk. Misschien een klein beetje zon, maar die bewolking gaat vanuit het zuidwesten toenemen en in de middag gaan er buien vallen. Vanuit het zuidwesten trekken die over. Daarbij gaat de wind ook nog eens flink toenemen uit een zuidelijke richting en 18, 19 graden is de maximumtemperatuur. En de meeste buien die vallen zaterdagavond en in de nacht naar zondag. En dan kan het langs de kust ook eens heel hard gaan waaien. Windkracht 7. Dus wat dat betreft is het niet helemaal veel soeps in het weekend, maar er zitten hele aardige momenten, zoals bijvoorbeeld de zaterdagochtend en ook de zondagmiddag. Want dan ook schijnt de zon, is er wat minder wind en gaat de temperatuur omhoog naar 18 graden.
0: Ja, en dan de volgende week komt de zomer weer terug, of...
12: Ja. Het is nog niet zover, Menno. Want ook begin volgende week blijft het wisselvallig. Met af en toe wat zon, maar ook buien. De meeste buien vallen op de dinsdag. En de temperaturen liggen rond de 20 graden. Dus wat betreft is dat niet heel warm. Maar wat betreft de temperatuur mogen we ook niet klagen.
0: Nee, en dat blijft de hele volgende week een beetje zo. Als je
12: zo blijft het een beetje hangen. Dus echt mooi zomerweer met hoge temperaturen. 25ers. Ik heb mijn verrekijker gepakt. Die zijn nog niet in zicht.
0: Oké, nou dan wachten we daarop. En doen we het hiermee. Dankjewel en fijn weekend, Margot.
12: Joehoe.
0: Er is verkeersinformatie van de ANWB.
13: Op de A4 richting Amsterdam staat een lange file na een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open.
10: Dankjewel, Dennis Mooi. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik je verrekijker of kijk op omroepwest.nl.
0: Ja, ik heb wel zin in zo'n plaatje met toch een beetje die zomer erin. Ken je dat?
10: Ja. Dat snap ik heel goed. Ja.
0: Wat heb je gekozen?
10: Ja, ik heb van die fijne zangers met van die pret-sigaretjes. De Doobies. Oh, Long Train Running. Hey!

0: Doobie Brothers, Long Train Running. Zometeen keren we terug voor op de kaart naar Schipluiden. En we hebben jouw plaat nog, mag je nog even voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Plaatjes zoeken we met cijfers en getallen erin.
1: Hé hey Menno, ja. Draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, we moeten iemand feliciteren. Hij is vandaag 52 jaar geworden. Onze grote vriend van de show, de Nederlandse Julio Iglesias. William Jans, gefeliciteerd.

0: Gefeliciteerd, William Jans, vandaag jarig. Onze grote vriend uit Rijswijk, die trouwens in het najaar, zo vertelde, die hier een paar weekjes geleden in Menno in de Middag gaat toeren, hè, langs de theaters. En hij begint zijn theatertour in oktober in zijn eigen Rijswijk.
1: Op de kaart.
0: Voor de laatste keer naar Dennis van Schie. Bij die molen met die vele verhalen daarin. Toch? En een man die dat heel smakelijk kan vertellen. De molenaar zelf, hè, in Schipluiden.
2: Ja, molenaar Rob van Zijl. We staan bij de Groeneveldse molen in de Groeneveldse polder in Schipluiden. Nu heeft het Rob afgelopen nacht geregend. 11 mm in Gouda. Daar schrik jij niet meer van, hè?
3: Nee, van 11 mm niet. En dan zeker niet in deze tijd, want mei is natuurlijk hartstikke droog geweest. Yo, dan moet je dankbaar wezen dat je nog eens 11 mm krijgt, zou ik bijna zeggen.
2: Ja. In 98 was het even anders, meer dan 100 mm. Wat was dat voor dag voor jou?
3: Nou, hadden we 144 mm in een etmaal. Ja, wat was het toen een dag? Ja, dat zo begon er natuurlijk s'ochtends al te regenen. En s'middags ging het zo niet nog harder. En toen werkte het natuurlijk ook op het Delfland. En dan ga je als machinist de polder in om overal zoveel mogelijk het water weg te laten lopen naar het gemaal toe natuurlijk, dat het weggepompt wordt. En meer kan je dan natuurlijk niet doen. Als alles maximaal loopt en weggepompt wordt, dan houdt het natuurlijk een keer op. En ik weet wel dat het s'avonds om 7:30 zo verschrikkelijk hard regende dat het gewoon donker leek buiten. Terwijl de assimilatieverlichting in het warenhuis brandde. En het leek gewoon donker buiten. Het was gewoon beangstigend. Zo hard regende het. Had ik nog nooit meegemaakt.
2: En stel dat zo'n bui nu weer zou vallen, hè, van meer dan 100 mm. Wat gebeurt er dan?
3: Nou, dan ga je gewoon met vrouw en vrolijk met je poten nat. Simpel zat. Ja, kort en heftig, dat is juist het funeste ervan.
2: En dat gebeurt steeds meer, denk ik, hè?
3: Het weer is knap veranderd. Dat ken je, als ik dat eens vergelijk in mijn loopbaan, dat het weer knap veranderd is. De periode van droogte, dat wordt natuurlijk langer. Dat heb je nou in mei alweer gezien. Tot nog toe valt de regen natuurlijk eigenlijk soort tegen. Je mag het niet hardop zeggen, maar voor hetzelfde geld regen je de rest van de zomer natuurlijk gans verrot als je niet uitkijkt. Ken natuurlijk makkelijk. Maar en vooral in de zomertijd natuurlijk, dat je natuurlijk met een donderbui, dan kan je natuurlijk zomaar vol regenen. Ja, 30, 40, zo'n 50 mm is dan heel normaal.
2: Met 98 nog even, heb jij toen hier een beetje de boel kunnen redden?
3: Nou ja, het maximale kun je er natuurlijk aan doen. We hebben hier nog een waterberging bij de molen leggen. Die is ook volgelopen. En ik ging toen s'avonds om 7:30 de polder in. En ik kwam s'nachts om 3:00 thuis. En het pad naar de molen, dat was aan weerskanten water. Had ik nog nooit gezien. Dus, en toen stond de polder 70 centimeter op peil. Nou, je weet niet wat je ziet. En terwijl allebei de gemalen draaiden. Ja, en je kon het nooit meer bijhouden. Dus ja, je staat erbij en je kijkt er dan naar. En voor de rest, godzegende greep, daar komt het dan op neer.
2: Gaat zoiets nog een keer gebeuren, denk je?
3: Houd er maar rekening mee van wel.
0: Oh, ja.
3: Ja hoor. Ja, oh ja.
0: Nou,
3: dat ga jij misschien nog wel meemaken en wij ook.
0: Ja, ja, jij woont daar, Dennis.
3: Je weet nooit wanneer het komt, maar het komt en doet het.
2: Ja, dat zeg je goed, Menno. Ja. Ik woon hier vlak achter.
0: Ja, dus, in de Lier. Dat is toen ook flink onder water gelopen.
2: Ja,
0: hè, toen,
2: ja, ja, dus, de hoofdstraat, de winkelstraat in de Lier, hè, stond helemaal onder water. Ja.
3: Je moet natuurlijk niet een reden hebben om bang te wezen, want dat zou natuurlijk overdreven wezen. Maar ja, joh, je weet natuurlijk nooit wanneer het komt. Kijk, als jij natuurlijk in de zomer al, dan schrik al. Als je natuurlijk een donderbui krijgt, dan kan je natuurlijk makkelijk

0: 60, 70 millimeter soms uitvallen. Soms nog wel eens meer. Ja, ja, nou, je hebt de Limburg gezien.
1: Ja, dat is waar.
0: Dan ga je
1: nou,
0: gewoon
1: dat
0: nat, helemaal klaar.
1: Extreem. Ja, dan ga je nat, letterlijk.
0: Kijk, in Limburg hadden ze natuurlijk tegen dat er natuurlijk een hoop water van bovenaf kwam.
2: Ja.
0: Uit Duitsland en België vandaan. Ja, nou, dat moest allemaal door dat hele smalle straatje in die Valkenburg. Ja, dat kent hij nooit aan.
1: Nee.
3: Nog even snel, Rob, want we staan bij de Poldermolen, de Groeneveldse Molen. Daar kunnen we binnenkort als luisteraar komen kijken.
0: Ja, dat mag ook. We hebben in 27 juni hebben we voor, ik geloof, de 29ste keer de Westlandse Molendag. Dat houdt erin dat de 5 watermolens en 8 korenmolens in het Westland opengesteld zijn. Die draaien ook allemaal op die dag. En dan kan het publiek rondkijken. En ook hier uiteraard vanzelf. En ze hebben hier vorig jaar nog een nieuw gemaal gebouwd. De molens een nieuwe rietenkap gekregen en al zulke dingen meer. Dus als je wil komen kijken, van harte welkom.
3: Nou, en als je dan het codewoord noemt, hè, Radio West als luisteraar, dan krijg je denk ik nog een leuk cadeautje van jou.
0: Een AIO-wiebol.
1: Ja, goed zo. Nou, daar komen we zeker. Dankjewel, Dennis en Rob natuurlijk, hè, de molenaar daar in het Westland. Goed. Dag Dennis.
3: Hoi.

Uit de zomer van 1967, The Turtles en Happy Together. En daarvoor de Soul Sister uit België, The Way to Your Heart. Zometeen jouw plaat, maar eerst nog Bluff en Gijke Arnaert.

0: jouw plaat.
1: Daar eindigen we mee. We zoeken plaatjes met cijfers en getallen. En Stefan die zegt, Stefan Zuidam. Hoi Menno, 1989, 1999, weet je het nog, Telekids. En dan denk ik terug aan mijn kinderjaren met dat nummer van Carlo en Irene. Nog 3 minuten. Ja, gaan we doen. Maak er een mooi weekend van.
2: Zeg Irene.

0: Yo!
1: Goed weekend verder, bedankt weer.
0: Doei! Doei door!
1: Tot de volgende.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Straks muziek aan zee met onder andere de Steve Miller Band. Maar het is 2:00, hier is het nieuws met André Kolen.
7: In het water langs de Mandjeskade in Delft is gisteren een dode vrouw aangetroffen. De politie heeft vandaag bekendgemaakt dat een onderzoek wordt ingesteld naar de doodsoorzaak en ook naar de identiteit. De politie kreeg gisteren rond 11:15 een melding van een wandelaar die een lichaam in het water had zien liggen. Pro-VVD en D66 hebben aangegeven dat de coalitieonderhandelingen in Voorschoten zijn afgerond. De formerende partijen streven ernaar om het nieuwe coalitieakkoord op 10 juni met de leden te bespreken. Naar verwachting wordt het nieuwe college van Voorschoten in een extra raadsvergadering op 18 juni geïnstalleerd. Meerdere hulpdiensten hebben gisteravond een oefening gehouden op het festivalterrein van het zomerspektakel aan het meer in Alphen aan de Rijn. Ze wilden bekijken hoe ze een groot incident het beste konden aanpakken. Het ging er realistisch aan toe, zegt Stanley de Loze, de voorzitter van het zomerspektakel aan het meer. Er werden 200 figuranten en 55 zogenoemde lotusslachtoffers ingezet. Meer nieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakte KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
0: Het is al vroeg druk op de weg op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Rijdt het langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Benelux over 12 kilometer... met daar een half uur extra reistijd. Er staat daar een kapotte auto stil, twee rijstroken zijn dicht.
9: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
10: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
9: Kijk op utsvandergeest.nl.
11: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alphen aan de Rijn.
14: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Lekker uptempo nummertje van de Little River Band. Help is on the way. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. Het is alweer vrijdag, de laatste werkdag, voor zover je werkt tenminste, van deze week. En het weekend staat weer voor de deur. Dus ook eigenlijk de laatste Muziek aan Zee voor deze week. Maar die gaan we niet zomaar voorbij laten gaan. We draaien gewoon de heerlijkste liedjes voor je. Hier zijn Suzanne en Freek. Niemand

Only I Could van Sydney and Blur. Ik heb zeker goed nieuws. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als ik de drogist inloop en ik haal daar wat zonnebrand, dan schrik ik me allemaal helemaal wezenloos van de prijs. En als ik dan nog eens een keer hoor dat het slecht is voor het milieu, denk ik, kan dat niet anders? Nou, dat blijkt ook anders te kunnen. Chinese onderzoekers, daar zijn we weer, die jongens in China, die zijn niet gek, hebben een nieuwe methode gevonden om natuurlijke zonnecrème te produceren. Die beschermende stof is afkomstig van vissen. En wordt geproduceerd door aanpassing aan E. coli-bacteriën. Dat klinkt allemaal een klein beetje ranzig, maar veel tropische vissoorten overleven prima onder sterk zonlicht en verbranden niet. Dus daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Nu hebben ze iets gevonden, afgeleid van hoe die vissen dat doen, dat ook voor ons nuttig zou kunnen zijn. Nou,

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
7: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Paul. Meerdere hulpdiensten hebben gisteravond een oefening gehouden op het festivalterrein van het Zomerspectakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn. Ze wilden bekijken hoe ze een groot incident het beste konden aanpakken. Het ging er realistisch aan toe, zegt Stanley De Loze, voorzitter van het Zomerspectakel aan het Meer. 200 figuranten en 55 zogenoemde lotusslachtoffers, speciale acteurs die gegrimeerd zijn als slachtoffer, die werden ingezet. En verder hadden heel wat hulpdiensten zich verzameld bij de Zegerplas. De politie, de dienst speciale interventies, de DSI, de ambulancedienst, de brandweer, het Rode Kruis, de gemeente Alphen en de organisatie van het Zomerspectakel zelf natuurlijk. Er is een tekort aan woningen en toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn van een bepaald type. De eengezinswoning. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn. We zitten vooral te springen om appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Die willen liever niet in een eengezinswoning, zegt de bank.
9: Die zijn doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
8: Een overschot aan eengezinswoningen kan de komende tientallen jaren leiden tot waardedalingen en leegstand, zo waarschuwt de bank. Tijdens een verkeerscontrole in Gelderland heeft de politie gisteravond een 20-jarige snelheidsduivel uit de gemeente Pijnakker-Nooddorp gesnapt. Hij reed 181 km per uur, waar je maar 80 mag. De beginnend bestuurder is zijn rijbewijs kwijt. Politie op de motor voerde de controle uit en iedereen die de fout inging werd meteen staande gehouden. Uiteindelijk werden er 6 hardrijders gepakt die boven de boetegrens reden. 5 van hen gingen na correctie tussen de 33 en 44 kilometer te hard. De man uit Pijnakker-Nooddorp die reed veel harder. Hij ging 101 kilometer sneller dan toegestaan, waarna de correctie nog eens een keer 95 kilometer van overbleef.
7: En voor het weerbericht vandaag gaan we naar Margot Ribbing.
10: Vanmiddag is het lekker weer, de zon schijnt, er zijn stapelwolken, er vallen geen buien. De wind is matig uit het westen en het is 18, 19 graden. Ook vanavond schijnt de zon op veel plaatsen. De komende nacht verloopt droog, 12 graden is de temperatuur en de wind doet het rustig aan. Morgenochtend schijnt de zon ook nog eventjes en is het op de meeste plaatsen nog droog. Maar de wind uit het zuiden die gaat al toenemen. Morgenmiddag waait het matig tot vrij krachtig en vanuit het zuidwesten trekken er ook buien over onze regio. 19 graden is de maximumtemperatuur. En in de avond en nacht naar zondag gaat het nog harder waaien. Aan zee zelfs hard, windkracht 7. En vallen er buien met onweer. Ook zondagochtend kan er nog een bui vallen. Maar zondagmiddag is het weer droog en wordt het met zon 18 of 19 graden.
8: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
11: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Rijswijk en knooppunt Benelux 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten.
8: Dankjewel Edwin en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Muziek aan zee.

Sheryl Crow. All I want to do is make love to you. Nou, dan treft, het is vrijdag, het is bijna weekend, dus daar zou je eens even lekker toe kunnen zetten eigenlijk wel. Dit is nog niet de meedansplaat van vandaag. Nee, die komt nog. Maar dit is alvast een opwarmetje. The Tramps, Disco Inferno.

0: Als je het mij vraagt, veel mooier dan die akoestische
1: film. Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
2: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder, die niet meer leeft.
3: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
1: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
4: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
1: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: De prachtige stem van Cat Stevens ga je zo meteen horen. Na het nieuws van 3 uur met André Kolen.
13: De gemeente Noordwijk gaat het omgevingsplan de komende jaren flink aanpassen. Door de invoering van de omgevingswet moet de gemeente in 2032 één duidelijk en samenhangend regelboek voor de leefomgeving hebben. Tijdens een verkeerscontrole in Gelderland heeft de politie gisteravond een 20-jarige snelheidsduivel uit de gemeente Pijnakker-Nooddorp gesnapt. Hij reed 181 km per uur, waar je maar 80 mag. De beginnend bestuurder is zijn rijbewijs kwijt. Pro, VVD en D66 hebben aangegeven dat de coalitieonderhandelingen in Voorschoten zijn afgerond. De formerende partijen streven ernaar om het nieuwe coalitieakkoord op 10 juni met de leden te bespreken. En naar verwachting wordt het nieuwe college van Voorschoten in een extra raadsvergadering dan op 18 juni geïnstalleerd. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
15: In de regio West staan een paar files. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 een kwartier oponthoud.
16: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor een complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Nou had Jimmy Cliff hier de allergrootste hit mee in Nederland, als ik het me goed herinner. Wild World, maar geschreven natuurlijk door Cat Stevens. Ach, wat heeft die man toch een prachtige stem en mooie liedjes gemaakt. Dit is er een perfect voorbeeld van. Verder begonnen we dit tweede uur met Gimme Gimme Gimme van Narada Michael Walden en Patty Austin. We gaan gewoon in hetzelfde tempo en dezelfde vrolijkheid door met Swing Out Sister, Am I the Same Girl? What?

Love is all, Roger Glover en guests. En hier is Sommieu met Morning. En wat leuk is, is dat de violiste van de band, Maud Akkermans, die uitstekend viool speelt en ook nog een ongelooflijk goede performance heeft op het toneel, dat ze zich een beetje meer met de muziek gaat bemoeien. En dat is hier ook al duidelijk. Luister maar.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder meer de 6e symfonie van Beethoven. Het residentieorkest koffieconcert. Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
7: Goedemiddag. De gemeente Noordwijk gaat het omgevingsplan de komende jaren flink aanpassen. Door de invoering van de omgevingswet moet de gemeente in 2032 één duidelijk en samenhangend regelboek voor de leefomgeving hebben. In het plan staat wat op welke plek wel en niet mag, bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, welke regels gelden voor geluid, groen, verkeer, erfgoed, water en bedrijven. Noordwijk heeft al één omgevingsplan, maar dat bestaat nu nog uit vele losse regels. Volgens het college van BMW moet het nieuwe omgevingsplan vooral zorgen voor meer duidelijkheid voor de inwoners van Noordwijk. Regels die nu nog verspreid staan over verschillende plannen en verordeningen worden samengebracht en gelijk getrokken. Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma, reuma of stress. En daarom begint TNO, een proef in 5 gemeenten, een gezonde woning op recept. Zorgmedewerkers zoals huisartsen en verpleegkundigen kunnen in die gemeente een verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. Het leidt volgens TNO tot een betere gezondheid. Koen Straver, onderzoeker energiearmoede, legt uit wat het project inhoudt.
8: In verschillende onderzoeken kwam naar voren dat energiehulp, maar ook renovaties kunnen helpen om die gezondheidsklachten tegen te gaan. Daarnaast hebben we ook een internationaal netwerk waarin we concept tegenkwamen in de UK, waarbij een huisarts met een druk op de knop een verduurzaming kan bestellen voor een huishouden in energiearmoede. En toen dachten wij, nou, waarom zouden we dat niet in Nederland kunnen?
7: Koen Straver was dat. Goed nieuws voor de biodiversiteit in Den Haag. Op een speciaal geplaatste eco-wand aan de Toussaintkade groeien na 8 jaar weer nieuwe plantjes, namelijk de eikvaren en de muurleeuwenbek. In 2018 kreeg de Toussaintkade vlakbij de paleistuin een nieuwe kademuur, waardoor alle varens die er groeiden verloren gingen. Als kademuren worden vervangen, verdwijnen vaak de planten die erop groeien. Juist om dit soort planten en hun leefomgeving voor de stad te behouden is de eco-wand bedacht. Een speciale muur die vocht vasthoudt en hierdoor kunnen de muurplanten beter groeien, laat de gemeente Den Haag weten.
6: En voor het weerbericht vandaag gaan we naar Margot Ribbering.
9: Vanmiddag is het lekker weer, de zon schijnt, er zijn stapelwolken, er vallen geen buien. De wind is matig uit het westen en het is 18, 19 graden. Ook vanavond schijnt de zon op veel plaatsen. De komende nacht verloopt droog, 12 graden is de temperatuur en de wind doet het rustig aan. Morgenochtend schijnt de zon ook nog eventjes en is het op de meeste plaatsen nog droog. Maar de wind uit het zuiden die gaat al toenemen. Morgenmiddag waait het matig tot vrij krachtig en vanuit het zuidwesten trekken er ook buien over onze regio. 19 graden is de maximumtemperatuur. En in de avond en nacht naar zondag gaat het nog harder waaien. Aan zee zelfs hard, windkracht 7. En vallen er buien met onweer. Ook zondagochtend kan er nog een bui vallen. Maar zondagmiddag is het weer droog en wordt het met zon 18 of 19 graden.
7: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
10: In de regio West staat 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Benelux 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen afrit Berkel-Roderijs en Rotterdam-Feyenoord 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. De N209 Hazenswoude richting Rotterdam voor Bergse Hoek Noord 10 minuten. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een kwartier vertraging.
7: Dankjewel Edwin. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan zee.

Somebody that I used to know. Gotcha, featuring Kimbra. Een van mijn favoriete liedjes, kan ik wel zeggen. Het is vrijdag, dus de meedansplaat van de dag... die mag zeker vandaag ook niet ontbreken. Want vrijdag is toch een beetje dansdag. De dagje van de US Corporation met Rock the Boat.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Oh, zo zoet alsof je een hele pot suiker in één keer naar binnen slikt. Ronan Keating, maar wel, ik vind het heel mooi. When You Say Nothing At All. Een ander mooi romantisch plaatje is van Neil Diamond, van wie de teksten ook altijd zo fraai zijn en zo, nou ja, zo intens. Geldt zeker voor deze. I Am I Sad.
1: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: Cher hier in de Muziek aan Zee bij Radio West. If I could turn back time. Nou, if I could turn back time, zou ik er weer 2 uur van maken. Dan zou ik graag nog 2 uur radio voor je maken. Want ik heb genoten van de muziek. Ik hoop jij ook. Het is vrijdag, dus morgen overmorgen ben ik er niet. Bas Martinius neemt het zo over. Wij spreken elkaar aanstaande maandag weer om 2 uur. En ik wens je een heel fijn weekend.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
9: In West komt thuis zometeen aandacht voor de uitspraak in de zaak tegen de Naaldwijkse IS-moeder. Het is 4 uur, het nieuws krijg je van André Kolen.
10: De 4 mannen uit Den Haag en Voorburg die een gestolen partij cocaïne vervoerden, die tot een reeks heftige geweldsincidenten in de hele regio leidden, moeten de gevangenis in. Ze kregen straffen opgelegd, oplopend tot 4 jaar en 8 maanden cel. Een deel van de cocaïne werd opgeslagen in de loods van een drankenhandel in Ter Aar. In het water langs de Mandjeskade in Delft is gisteren een dode vrouw aangetroffen. Politie heeft vandaag bekendgemaakt een onderzoek te starten, omdat haar identiteit vooralsnog onbekend is en ook de doodsoorzaak niet is vastgesteld. De 49-jarige Ayada K. uit Naaldwijk is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf, omdat ze haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. De straf is gelijk aan de eis die het OM in maart tegen haar had uitgesproken. Meer nieuws straks om 4:30, nu het overige nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio West files en vertragingen. Edwin Gerritsen bij de ANWB.
12: In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De langste file is dan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, een 30 minuten extra reistijd. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Harmelen 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam, tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219, 20 minuten vertraging.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
15: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
14: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: grote hit uit 1982. I Won't Let You Down van het bandje PhD. Ja, dat is een bandje dat bestaat uit Tony Hymus, Jim Diamond, want daar staat de D voor. En die PH, dat staat voor Simon Phillips. De wereldberoemde drummer die werkelijk nou in bijna alle bands ter wereld heeft gezeten. Hij is 69 jaar oud en nog steeds super actief op die leeftijd. Hij was 2 weken geleden nog in de boerderij in Zoetermeer. PhD dus, een heel goede middag. 4:09 is het. Dit is West Komt Thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. En ja, volle bak in die 3 uurtjes. Zoals bijvoorbeeld in het laatste uurtje.
1: Happy hour at 6.
0: Als jij een plaatje van jouw goesting wil horen, stuur dan vooral gewoon even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Later deze uitzending ga ik het met je hebben over de afsluiting van de A44. Over 2 weken wordt die afgesloten. Ja, wat betekent die afsluiting? Wat gaan ze doen? Wat zijn de gevolgen? Nou, mijn collega Bart Joosten die vertelt ons daarover. En zometeen dan heb ik het met Monica Overdijkink over de uitspraak in de zaak tegen de Naaldwijkse IS-moeder. Je hoorde dat net al in het regionale nieuws en zelfs in het landelijke nieuws. De vrouw heeft 7 jaar cel gekregen. Meer dan genoeg te doen. Laat hem lekker aanstaan, Radio West. Dan hoef je niets te missen. En dit is natuurlijk een leuke gouden ouwe, 1970. Mary Hopkin. Klop, klop. Wie is daar?

0: 1970, Mary Hopkin op Radio West. 13 over 4. West komt thuis. De 49-jarige Ayara K. uit Naaldwijk is veroordeeld tot 7 jaar cel... voor het recruteren van haar destijds 14-jarige zoontje Abdallah... als kindsoldaat voor de terreurbeweging IS. De vrouw ging in 2014 met haar twee kinderen naar Syrië. Haar dochter werd tot 2 keer toe uitgehuwelijkd aan een jihadist. En de zoon kwam na 2 trainingskampen terecht bij de militaire politie van IS... en hij sneuvelde in 2017. Volgens de rechtbank heeft de moeder dat allemaal niet tegengehouden. Ik praat erover met Monica Overdijkink. Monica, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, jij volgt deze zaak al sinds moeder en dochter in 2024 werden teruggehaald naar Nederland. Die 7 jaar cel die opgelegd wordt, is dat verwacht?
1: Het was ook de eis van het Openbaar Ministerie bij de inhoudelijke behandeling van deze zaak in maart. Ik had gedacht dat de rechtbank er misschien nog wel een jaartje af zou doen. Mm-hmm. Maar dat is dus niet gebeurd, want de rechtbank vindt alles bewezen. Dat is niet alleen het recruteren van Abdallah, die jongen van 14 voor de jihad... waarmee ze ook verantwoordelijk is voor zijn uiteindelijke dood... maar ook lidmaatschap van IS, wapenbezit... en het onttrekken van de kinderen aan het ouderlijk gezag van hun vader met een list. Ja. Want ja, vader dacht dat zijn ex gewoon met de kinderen een weekje met vakantie naar Turkije zou gaan.
0: Nou, dat leek niet op een weekje vakantie Turkije.
1: 10 jaar.
0: Het liep behoorlijk anders, hè?
1: Ja. Ja, ze had zelfs al afgesproken met een Deense jihadist om met hem te gaan trouwen als ze eenmaal in Syrië zou zijn. Dat is ook gebeurd. Ze had de huur van het huis in Naaldwijk al opgezegd, de inboedel verkocht. Dat trouwen, dat gebeurde dus ook meteen toen ze het land in kwam. En na een jaartje moest vervolgens Abdallah naar een IS trainingskamp, later nog naar een ander kamp en dat moeder geprobeerd zou hebben, zoals de advocaat betoogde, om hem daar weer weg te krijgen. Daar is volgens de rechtbank geen enkel bewijs voor. Sterker nog, Abdallah kreeg uiteindelijk werk bij de militaire politie en verdiende zo het geld voor het gezin. Hij kreeg gewoon een salaris.
0: Ja.
1: En dat hij bij een vreedzame afdeling werkte, namelijk de bevoorrading, zoals de verdediging zei, ja, dat maakt voor de rechtbank niet uit. Zo bleek vandaag, heel IS is een gewelddadige organisatie. Daar heeft de politie niet ineens een civiele afdeling, zo zei de rechtbank.
0: Ja.
1: En dus heeft K. haar zoon geleverd aan IS, hè, zo noemen ze het. En heeft ze ook zelf meegedaan en er financieel van geprofiteerd. Terwijl ze ook wel wist hoe erg die terroristen waren. Luister maar naar rechtbankvoorzitter Kolen.
2: Vaststaat dat het geweld dat IS gebruikte om het doel te bereiken buitengewoon wreed was. En dat jegens andersdenkenden op grote schaal ernstige misdrijven werden begaan. Zoals standrechtelijke executies, moord, marteling, slavernij en verminking van krijgsgevangenen en burgers. De verdachte is aan dit alles geheel voorbij gegaan toen zij zich aansloot bij IS en heeft geen oog willen hebben voor het enorme leed dat velen in het strijdgebied en daarbuiten heeft getroffen.
0: Ja, geen oog dus voor het leed van anderen. Uiteindelijk heeft zij er ook onder geleden, toch?
1: Ja, dat wel. Dat is ook de enige verzachtende omstandigheid die de rechtbank nog kon vinden. Het feit dat haar zoontje dood is. Mm-hmm. En het feit dat ze na de ineenstorting van het kalifaat in 2018... nog 6 jaar lang onder erbarmelijke omstandigheden in een Koerdisch kamp heeft gezeten.
2: Het verbod op de recrutering en inzet van kindsoldaten is een regel die als fundamenteel voor de internationale rechtsorde wordt beschouwd. Hoewel dit nooit de bedoeling van de verdachte is geweest, heeft Abdallah dit wel met de dood moeten bekopen.
0: Ja, die jongen die is dus omgekomen. Hoe is het met dat meisje, dus de zus van die jongen?
1: Nou ja, zij wilde, in tegenstelling tot haar moeder, wel terug naar Nederland. Zij was blij dat ze is teruggegaan door de regering 2 jaar geleden. Ze is ook niet vervolgd, omdat ze minderjarig was toen haar moeder haar meenam. Ja, en zij probeert nu ergens, niet in Naaldwijk, maar ergens anders in Nederland, haar leven weer op te pakken.
0: Ja, is die vrouw... Ja, hoe zou ik het aardig zeggen? Is zij heel erg simpel of zo, dat je dit doet?
1: Ja, ze is niet heel erg intelligent, denk ik. En daardoor was ze heel erg bevattelijk voor die IS-propaganda. Hè. Ja. Natuurlijk in de gelikte propagandafilmpjes gewoon werd gezegd... Van, ja, als je echt een goede moslim wil zijn, dan moet je naar ons komen. Ja. Help ons bij het stichten van een puur islamitisch kalifaat. Aan de andere kant, kijk, die Deense jihadist waarmee ze ging trouwen...
0: Ja.
1: Ze had foto's van hem gezien waarop hij trots met afgehakt hoofd poseerde.
0: Oh.
1: Dus ze wist wel dat dat geen lievertje was.
0: Oh, jongen. Dus, heb jij het idee dat zij hier nog tegen in hoger beroep zal gaan? Of moet dat nog...
1: Dat ging de advocaat nog bespreken. Dat, okay. dat dit is wel een dusdanig ingewikkeld vonnis dat ik dat kan die niet meteen ter plekke bedenken. Dat geldt denk ik trouwens ook voor het Openbaar Ministerie. Ja. Maar goed, die hebben gekregen wat ze hadden geëist. Dus van die kant verwacht ik het minder.
0: Heb jij de advocaat nog gesproken naar de hand over deze uitspraak?
1: Heel kort, maar die wilde niet zo heel veel zeggen.
0: Oké. Monica, dankjewel. En mocht het tot een hoger beroep komen, dan spreken we elkaar over deze zaak uiteraard weer.
1: Ongetwijfeld.
0: Ja, maar bijzonder is het absoluut, hè?
1: Zeker, ja. Nou. Ja.
0: Een plaatje aangevraagd door Peter. Ja, die werkt hier bij ons ook in het pand. En die doet altijd zijn stinkende best. En zegt, joh, draai nou eens een keer een plaatje voor me. Ja, is goed. Hij wilde heel graag horen Simple Minds. Dit is a new gold dream.

0: Nou, die collega Peter waarvoor ik deze plaat draai, die zweeft op een wolk, hoor. Die zweeft hier het hele gebouw door, jongen. Wil je nog meer? Goed, het is nou ja, nog geen 4:30, maar het gaat er wel naartoe. André Kolen brengt ons zometeen het nieuws van 4:30. En straks na 4:30 natuurlijk een laatste rondje Queen kaarten winnen. Wat wil je nog meer?
1: Je luistert naar West Komt Thuis. Dit is
0: Radio West. En tot die tijd, deze fijne van Danny Vera. Pressure makes diamonds. Dat is helemaal waar.

0: Hoe is het met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen, met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
10: Het is precies 16:30 en het nieuws, dat krijg je van André Kolen. Dree, goedemiddag.
11: Goedemiddag Bas. De vier mannen uit Den Haag en Voorburg die een gestolen partij cocaïne vervoerden, die tot een reeks heftige geweldsincidenten in de hele regio leidden, die moeten de gevangenis in. Ze kregen straffen opgelegd, oplopend tot 4 jaar en 8 maanden cel. Een deel van de cocaïne werd opgeslagen in de loods van een drankenhandel in Ter Aar. De drugs waren in de zomer van 2024 geript uit de haven van Antwerpen. In eerdere rechtszaak is er altijd uitgegaan van 1400 kilo cocaïne. Maar die hoeveelheid is door het Openbaar Ministerie bijgesteld naar 1076 kilo. De diefstal van de drugs leidde tot een ware geweldsgolf in onze regio. Er waren explosies en beschietingen bij huizen van familieleden van vermeende betrokkenen. Een van die beschietingen, we weten het nog wel, was met een Kalasjnikov in het centrum van Alphen aan de Rijn.
10: Ja, joh, niet te geloven, joh.
11: Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma, reuma of stress. Daarom begint TNO een proef in 5 gemeenten een gezonde woning op recept. Zorgmedewerkers zoals huisartsen en verpleegkundigen die kunnen dan in die gemeenten verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. En dat leidt volgens het TNO tot betere gezondheid. Koen Straver.
12: In verschillende onderzoeken kwam naar voren dat energiehulp, maar ook renovaties kunnen helpen om die gezondheidsklachten tegen te gaan. Daarnaast hebben we ook een internationaal netwerk waarin we concept tegenkwamen in de UK, waarbij een huisarts met een druk op de knop een verduurzaming kan bestellen voor een huishouden in energiearmoede. En toen dachten wij, ja, waarom zouden we dat niet in Nederland kunnen?
11: Ja, onderzoeker energiearmoede was dat, Koen Straver van TNO. De 49-jarige Ayara K. uit Naaldwijk is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat ze haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. De straf is gelijk aan de eis die het Openbaar Ministerie in maart tegen haar had uitgesproken. K. die reisde in oktober 2014 met haar twee kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. De rechtbank oordeelt dat K. daardoor gelegenheid heeft geboden om haar zoon door IS te laten recruteren als kindsoldaat. En dat wordt aangemerkt als een oorlogsmisdrijf.
10: André, dankjewel. Dan gaan we naar de dienstdoende weerexpert. En vandaag is dat Margot Ribberink. Margot, goedemiddag.
3: Hallo Bas. We hebben vandaag geluk gehad. In het oosten vielen buien. Bij ons bleef het droog en de zon liet zich zien. Heel warm werd het niet met 18, 19 graden. Maar de komende dagen zal daar niet zoveel aan veranderen. Ook vanavond schijnt de zon. Vannacht is het ook nog droog. 12 graden is de minimumtemperatuur. Morgenochtend, ja, dan neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Een klein beetje zon is nog wel mogelijk en op veel plaatsen is het droog, maar morgenmiddag, ja, dan gaat het toch weer buien vanuit het zuidwesten en wordt het 19 graden met een aantrekkende zuidelijke wind. En de meeste wind komt morgenavond en in de nacht naar zondag te staan aan de kust, een windkracht 7, met diverse buien, ook met onweer. En zondag misschien nog in de ochtend een bui, daarna knapt het op met zon in de middag en temperaturen van 18 of 19 graden.
10: Voor het verkeer bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Edwin, goedemiddag.
13: Middag Bas. Er staat ongeveer 60 kilometer file bij ons in de regio. Het is niet bijzonder druk. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein. 20 minuten extra reistijd. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Van knooppunt de Bresseplein 10 minuten. En verderop richting Hoek van Holland voor Schiedam-Noord. Nog eens 10 minuten oponthoud. De N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan den Rijn Centrum. 5 minuten vertraging.
10: Edwin, dankjewel. Tot later weer.
13: Tot straks. Joep.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Fijn plaatje, 1984, Fiction Factory, Feels Like Heaven. Ja, maar we gaan het zo meteen weer spelen, dat spel. Voor twee kaarten voor We Will Rock You op woensdag 15 juli. Wil je daar naartoe, dan moet je dit stukje van Queen afzingen. Ja, en dan dus afzingen inderdaad. En 070-390-5454. Als jij die twee kaarten wilt hebben voor We Will Rock You woensdag 15 juli in het World Forum Theater. Dat wordt feest. Mooie muziek van Queen natuurlijk. En dit zijn The Fortunes.

0: Fortunes, you've got your troubles. Ja, dan gaan we dat spel maar weer eens spelen. Wie kan op fatsoenlijke wijze die opgave van Queen afzingen? Aan de telefoon heb ik Saskia Vogel uit Den Haag. Dag Saskia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een beetje fan van de muziek van Queen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en als je er naartoe kan, met wie ga je dan?
1: Met mijn zoon of met mijn buurvrouw.
0: Oh, oké, wat grappig, joh. Oh, dus,
1: Meestal ga ik met mijn zoon.
0: Oké, maar de buurvrouw is ook fan van Queen?
1: Ja, die houdt ook van de muziek.
0: Oké, wat leuk, joh. Nou, Saskia, ja. Je hebt de hete adem in je nek van Jolanda. Dag, Jolanda.
2: Hallo.
0: Ja, ik zei het al. Als Saskia het niet goed doet, dan kom jij aan de beurt. Maar ja, we moeten afwachten.
2: We wachten het al.
0: Zo is het beneden.

0: Nou, succes, daar komt
1: ie. Ik wil niet samen horen.
0: Oh, ja. Doe je best.
1: Ja. I want to break free.
0: Ja.
1: I
0: geweldig.
1: Want to break free.
0: Ja, je hebt gehoord, Jolanda.
1: Ja, prima. Ja.
0: Nou. Het is helemaal goed. Natuurlijk, Saskia, oh, goed gedaan. Jolanda, bedankt voor het geduld.
1: Ja, oké. Okay.
0: Jammer
1: voor haar.
0: Ja, jammer voor Jolanda natuurlijk, Saskia. Ja. Maar jij hebt het goed gedaan, hoor. Die kaarten die zijn voor jou. Hartstikke mooi.
1: Nou, heel fijn.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Nou, dan ga je daar lekker naartoe op 15 juli in het World Forum Theater. 8:00 PM. Schrijf het in je agenda. Dan hoeft er niks verkeerd te gaan.
1: Helemaal goed.
0: Heel veel plezier daarbij. En ik ga natuurlijk die plaat draaien van Queen. Weet je nog?
1: Ja, en luister eventjes voor de dingen. Krijg ik ze opgestuurd? Of ja, hoe gaat dat?
0: Dat komt helemaal goed. Ga ik je zo om of
1: vertellen. Oh, ik moet verwachten.
0: Maakt
1: niet
0: uit.

Nou, Saskia Vogel uit Scheveningen is helemaal blij hoor. Zij gaat lekker op 15 juli naar die musical We Will Rock You. Ja, en volgende week dan hebben we weer zoiets als deze week. Dan geven we ook weer kaarten weg, maar dan voor de muziek van de Bee Gees. De broertjes Gibb natuurlijk, hè. We geven kaarten weg voor Main Chorus. Dat zijn 6 Nederlandse mannen die in 2024 het SBS-programma The Tribute, Battle of the Bands, wonnen. Doordat ze heel dicht bij het geluid van de Bee Gees komen. Nou, daar vallen dan weer kaarten voor te winnen. En dat is dan volgende week. Dus het houdt niet op Radio West. Dit zijn de Counting Crows. Met een liedje van Joni Mitchell. The Big Yellow.

0: Er komt een hele bak zand voor de deur en je weet niet of dan de stroming bijvoorbeeld heel erg verandert. Wat dat zou doen met strandgangers en met mensen die zwemmen in de zee.
1: De zandmotor voor de kust van Monster werd in 2011 aangelegd. Een innovatief project. De hele wereld keek mee en er waren voor- en tegenstanders.
2: Toen we het voor het eerst hoorden, dacht ik bij mijn eigen dat het veel bezwemmers en baders het leven zou gaan kosten.
3: Als wij dingen kunnen doen waardoor de natuur er rijker van wordt, maar wij ook er rijker van worden, ja, dan is 1 en 1 2.
1: Je ziet het in de documentaire De Zandmotor. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.
5: Je luistert naar West Komt Thuis met Bas Martinius.

Verkeerd spoor, zegt dan altijd de wondere Stevie natuurlijk, met dat mooie Superstition op Radio West. Bijna 5 minuten voor 5. Zometeen natuurlijk het nieuws van 5 uur uit binnen- en buitenland en de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. En straks na 5 dan gaan we eens even kijken hoe dat nou moet bij die A44 bij Kaag richting Amsterdam. Gaat binnenkort allemaal afgesloten worden en omgelegd worden, want ze moeten daar onderhoud plegen. Dit is Shania Twain, tot aan het nieuws. Looks like

0: en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen,
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: In het volgende uur van West Komt Thuis even bellen met Jennifer Eubank. Zij heeft een nieuwe single uit. Dus even kijken wat dat behelst en wat ze allemaal doen is. Nu is het 5 uur het nieuws, krijg je van André Kolen.
12: In een nieuwe ronde veroordelingen in de zaak rond de rel op het Haagse Malieveld van afgelopen september heeft de rechter opnieuw taak- en celstraffen uitgedeeld, meldt de rechtbank in Den Haag. Dit keer ging het om 4 mannen, van wie 3 schuldig zijn bevonden aan openlijke geweldpleging. De 49-jarige Ayada K. uit Naaldwijk is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. De straf is gelijk aan de eis die het OM in maart tegen haar had uitgesproken. In het water langs de Mandjeskade in Delft is gisteren een dode vrouw aangetroffen. Politie heeft vandaag bekendgemaakt een onderzoek te starten, omdat haar identiteit vooralsnog onbekend is en ook de doodsoorzaak nog niet is vastgesteld. Meer nieuws straks om 17:30. Nu het overige nieuws.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
4: In de regio West staat ongeveer 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 10 minuten oponthoud. Verderop richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Moordrecht en knooppunt Bresseplein 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht.
14: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
15: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
18: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is

Fleetwood Mac op Radio West. Don't stop. Het is 5:08. Een hartelijk goedemiddag. West komt thuis tot 7:00 vanavond. En mijn naam is Bas Martinius. De A44 bij De Kaag in de richting van Amsterdam, die wordt binnenkort afgesloten en ook omgelegd vanwege het vernieuwen van de snelweg en de spoorviaducten. Nou, dat behelst natuurlijk nogal wat. Mijn collega Bart Josten, die ging er kijken, sprak met Rijkswaterstaat en komt zo meteen vertellen wat er dan precies gaat gebeuren. Straks in het volgende half uur de kopstartplaat natuurlijk. Hadden we gisteren Crashed Into Love van Spandau Ballet. Een albumtrack van Spandau Ballet, lekker liedje uit de jaren 80. Zoeken we vandaag een plaat die begint met het woord love. Nou, love is natuurlijk het meest gebruikte woord in platentitels, moet je maar denken. Dus ik heb heel wat suggesties binnengekregen. En welke het is geworden, dat hoor je uiteraard over een half uurtje. We maken nog een rondje regio en we spelen ook nog het spelletje in zijn achteruit. Dat wil je nog meer. En ik bel ook nog even met Jennifer Eubank. De Haagse zangeres heeft een nieuwe single uit. Dat hoor je allemaal in deze editie van West komt thuis op Radio West. Herman Brood, Henny Vrienten, Als je wint.

0: Wil je meer weten over het werk van een rechter? Dit is jouw kans. Je kan rechter Frans Kozijn maandag het hemd van het lijf vragen over zijn werk en het strafrecht. Stuur je vraag nu vast via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. Zo worden we allemaal een stukje wijzer. Dit is Radio
1: West. Zometeen kijkt mijn collega Bart Josten met ons mee hoe de A44 bij de Kaag in de richting van Amsterdam binnenkort wordt afgesloten en wat het allemaal betekent. Dit is Mr. Props, Nothing Really Matters.

0: Mr. Props op Radio West. Nothing really matters. En daarmee werd het bijna 17 over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Na bijna 90 jaar trouwendienst wordt het Lisserwegviaduct op de A44 vervangen. En voor die megaklus gaat de snelweg richting Amsterdam eind juni ruim anderhalve week dicht. Die vervanging, ja, die hing al jaren in de lucht. Zo bleek in een gesprek met omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, Dick van der Kolk.
2: Nee, is absoluut geen verrassing. Wij ontwerpen altijd alle bruggen en viaducten voor 100 jaar. En dan kun je goed rekenen. En dat betekent dat ze echt toe zijn aan vervanging.
3: Ze zijn nu 90 jaar, dan zou je zeggen. Ze kunnen nog 10 jaar mee.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Maar na steeds zwaarder wordend verkeer zijn ze gewoon nu toe aan vervanging.
3: De vervanging van het viaduct begon vorig jaar meteen met een tegenslag. Er bleken betonnen balken in de grond te liggen, juist op de plek waar de fundering had moeten komen.
2: Dat betekent wel dat we langer bezig zijn dan we hadden verwacht. En dat komt vooral omdat de aannemer eigenlijk om de balken heen moet werken. En dat maakt het werken gewoon ingewikkelder.
3: A44 is een van de drukste wegen in de regio met tienduizenden weggebruikers per dag. Hebben jullie daar genoeg over nagedacht?
2: Daar hebben we zeker over nagedacht. En een van de dingen waar ik blijkt denk ik dat we er goed over na hebben gedacht, is dat we ook tijdens de bouw van dit viaduct gewoon een tijdelijke snelweg maken. We staan nu op de tijdelijke snelweg die vanaf morgen open gaat in de richting van Den Haag.
0: Ja, verslaggever Bart Josten, die zit hier bij mij aan tafel. En Bart, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, jij was vanochtend bij dat viaduct. Hoe was het er?
4: Ja, wat ik zag waren een hoop mensen en machines die aan het viaduct werkten. En dat was ook wel nodig, want eind juni wordt het oude viaduct uit de A44 getild en wordt het nieuwe viaduct op zijn plaats gezet. En tijdens deze werkzaamheden is de A44 richting Amsterdam afgesloten. En verkeer richting Den Haag gaat over een tijdelijke bypass rijden gedurende de werkzaamheden. Van vrijdag tot en met 19 juni tot en met woensdag 1 juli.
0: Woensdag 1 juli, ja. Zijn ze dan ook echt klaar?
4: Nee, dat zeker niet. Na de Lisserwegviaduct zijn er ook nog twee andere viaducten bij de Hoofdvaart en de Spoorwegviaduct en de beweegbare Kaagbrug, die komt ook nog aan de beurt. Mm-hmm. En zo vertelde ook Jochem Lems, omgevingsmanager van aannemer combinatie A44.
5: En dan zou je zeggen na zo'n afsluiting van, hè, net als een soort van toetsweek, het is even rustig. Nou, dat is bij ons niet zo, want wij gaan dan gelijk door naar het Hoofdvaartviaduct. En dan gaan we daar aan de bak. Dus het is hier eigenlijk tot 2030 zijn wij aan het knallen en deze opgave aan het realiseren.
2: Ik hoop vooral dat we de regio ook wat brengen. Los van natuurlijk dat heel veel overlast veroorzaakt, hopen we ook dat we weer een stabiele snelweg op die manier terugleveren. Waar mensen ook weer trots van zijn en die ook weer een stuk veiliger is.
0: Ja, Bart, hoeveel vertraging is er nou eind deze maand op de A44 richting Amsterdam?
4: Ja, in de spits wordt 30 minuten tot aan een uur verwacht. Mm-hmm. En vanaf 1 juni moet er weer over het nieuwe viaduct kunnen worden gereden.
0: Vanaf 1 juli, denk ik.
4: 1 juli, dat
0: ja.
4: Klopt, ja.
0: Precies. Oké, Bart, dankjewel. Ja, was zeker wel interessant ook om te zien, hè, daar zo.
4: Ja, het was echt veel machines, veel mensen, veel aan het werk al, ja.
0: Ingewikkelde operatie.
4: Ja, zeker.
0: Oké, Bart, dankjewel.

Millennium, Robbie Williams hoor je hier op Radio West. Ja, en van dit plaatje is toch wel gevoeglijk bekend dat het in eerste instantie helemaal niet wilde lukken. Ze geloofde er niet in en toen kwam die mooie videoclip. Die getekende videoclip met die echte mens er dan ook nog in. Beetje hybride, hè? Avant la lettre, hybride avant la lettre. Zo moet je maar zien. Aha, take on me. Tot aan het nieuws van 6:30.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
3: lekker.
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
11: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Het is 17:30 op Radio West. Het nieuws, dat krijg je van André Kolen. Dree, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Bas. In een nieuwe ronde veroordeling in de zaak rond de rellen op het Haagse Malieveld van afgelopen september heeft de rechtbank in Den Haag opnieuw taak- en celstraffen uitgedeeld. Dit keer ging het om 4 mannen. 3 zijn er schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging. Een man van 26 uit Zwijndrecht moet 6 maanden de cel in, omdat hij meermaals voorwerpen naar politievoertuigen had gegooid en een trappende beweging naar een ME'er had gemaakt. Straf van een 33-jarige man uit Breda ligt lager. Hij kreeg 3 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk. Hij vernielde een politievoertuig en gooide een stoel tegen een ME-bus. Zo'n 600 mensen gingen vanaf het Malieveld het centrum van Den Haag in en daar werd toen ook het partijgebouw van D66 belaagd. Een 30-jarige man uit Vlaardingen stak voor dat pand een container in brand, maar hij werd vrijgesproken van openlijke geweldpleging omdat hij wegliep voordat de anderen zich op het kantoor richtten. Hij kreeg wel een taakstraf van 100 uur. Een koud vocht of slecht geventileerd huis, dat kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma, reuma of stress. En daarom begint TNO in Delft een proef in 5 gemeenten: een gezonde woning op recept. Zorgmedewerkers zoals huisartsen en verpleegkundigen die kunnen dan in die gemeenten verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. En het leidt volgens TNO tot een betere gezondheid. Koen Straver.
18: In verschillende onderzoeken kwam naar voren dat energiehulp, maar ook renovaties kunnen helpen om die gezondheidsklachten tegen te gaan. Daarnaast hebben we ook een internationaal netwerk waarin we concept tegenkwamen in de UK, waarbij een huisarts met een druk op de knop een verduurzaming kan bestellen voor een huishouden in energiearmoede. En toen dachten wij, ja, waarom zouden we dat niet in Nederland kunnen?
17: Ja, Koen Straver was dat. Hij is onderzoeker energiearmoede. De 49-jarige Ayada K. uit Naaldwijk is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat ze haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. De straf is gelijk aan de eis die het Openbaar Ministerie in maart tegen haar had uitgesproken. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen, van toen 13 en 15 jaar oud, naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. De rechtbank oordeelt dat K. daardoor gelegenheid heeft geboden om haar zoon door IS te laten recruteren als kindsoldaat. En dat wordt aangemerkt als een oorlogsmisdrijf.
16: Voor het weer gaan we naar Margot Ribberink. Hallo Margot.
3: Hallo Bas. We hebben vandaag geluk gehad. In het oosten vielen buien. Bij ons bleef het droog en de zon liet zich zien. Heel warm werd het niet met 18, 19 graden. Maar de komende dagen zal daar niet zoveel aan veranderen. Ook vanavond schijnt de zon. Vannacht is het ook nog droog. 12 graden is de minimumtemperatuur. Morgenochtend, ja, dan neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Een klein beetje zon is nog wel mogelijk. En op veel plaatsen is het droog. Maar morgenmiddag, ja, dan gaat het toch weer buien vanuit het zuidwesten en wordt het 19 graden met een aantrekkende zuidelijke wind. En de meeste wind komt morgenavond en in de nacht naar zondag te staan aan de kust, een windkracht 7, met diverse buien, ook met onweer. En zondag misschien nog in de ochtend een bui, daarna knapt het op met zon in de middag en temperaturen van 18 of 19 graden.
16: Nou, ik denk dat ik dan zaterdagmiddag maar gewoon lekker in mijn bed ga liggen. Dankjewel, Margot. Ja, Edwin, als ik dan snel naar huis wil om in dat bed te gaan liggen, waar loop ik dan in de file?
4: Ja, niet zoveel plaatsen meer. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk nog 10 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Woerden 20 minuten. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk heb je 5 minuten vertraging.
16: Dankjewel Edwin, tot later.
4: Tot straks.
17: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Dankjewel.
19: West.nl.

Eric Clapton, After Midnight op Radio West, 6:07. Zometeen even bellen met de Haagse zangeres Jennifer Eubank. Zij heeft een nieuwe single uit. Even vragen waar die over gaat en hoe het sowieso met haar gaat. Want volgens mij heb ik een vogel nog iets horen fluisteren over iets nieuws dat ze gaat doen op televisie. Nou, wat het is, we gaan het zometeen even aan Jennifer vragen. En tot die tijd, douwe Bob en Mo. Best contact.

0: Douwe Bob en Mo op Radio West. Nog even blijven, 6:10. West komt thuis. Ja, en de grap is dat Douwe Bob eigenlijk ook een bruggetje oplevert naar het volgende gesprekje. Want aan de telefoon heb ik Jennifer Eubank. Jennifer, een heel goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, want jij hebt ook duetten gedaan met Douwe Bob, hè?
1: Ja, ja, klopt. Ik ben vorig jaar op tour geweest met hem. En hij, voorafgaand aan de tour werd ik gebeld omdat ik een... Ik denk 6 jaar geleden had ik een liedje geschreven. En die had hij gehoord via Gordon Groothedde, zijn producer.
0: Ja.
1: En die had ik daar ooit als demo opgenomen. En toen kreeg ik een telefoontje of ik dat nummer... Of hij wilde dat nummer hebben, Sailing.
0: Oh.
1: En dat is uiteindelijk een duet geworden.
0: Leuk. Ja, ja.
1: Dus dat was superleuk. Ja, hij is te gek. Ik vond hem altijd een waanzinnige songwriter en artiest. Dus
0: ja,
1: dat
0: was
1: heel leuk.
0: Ik ben het met je eens. Goede stem, goede songs inderdaad. En het lijkt ook allemaal wel alsof het steeds beter wordt met Bob. Maar we hebben het niet over Bob, Jennifer. We hebben het over jou.
1: Yay.
0: Goedemiddag, Jennifer. Ja, ik zal je even fatsoenlijk introduceren. Zangeres uit Den Haag natuurlijk. Je hebt een hoop dingen gedaan.
1: Ja.
0: Heel veel tv-programma's opgetreden. Ook in het buitenland. De rol van Tinkerbell heb je zelfs op je genomen. Wat al niet. en je hebt vandaag een nieuwe single uit. Dat klopt, hè?
1: Ja, klopt. Real Deal.
0: Ja.
1: Ja, het is wel een leuke. Althans, ik vind het een hele leuke. Van de EP is het wel een van mijn favorieten.
0: Ja, heb je hem zelf geschreven?
1: Tempo en, ja, ik heb deze geschreven met Nick Jongjan.
0: Ja.
1: Daar heb ik eerder een productie mee gedaan met een ander liedje, Price to Pay. Dus dat loopt lekker door elkaar. Maar dat was heel leuk. Was echt heel snel geschreven, ook deze.
0: Mm-hmm.
1: En... ja, hij is ter ere van mijn 12,5-jarige huwelijk.
0: Ik wilde het net vragen, want...
1: Koperen huwelijk, ja. Fijn dat we zijn.
0: Oh, koperen, ja, dan moet je nog een keer koper en dan pas ben je, wat is het, zilver, hè? 25 jaar geloof ik, ja.
1: Ja, ik geloof, we moeten nog heel veel medailles winnen, maar dat, we zijn goed op weg.
0: Ja, precies.
1: Ik bedoel, 12,5 jaar is die niet.
0: Nee, dat vind ik ook. Goed gedaan, hoor. En ja, de verleidingen in het leven zijn groot, zal ik af en toe maar zeggen.

0: tentje en dat stroomde allemaal leeg, want alles was klaar, moest naar huis. En toen had ik gewoon door zo'n groep aan menigte van mensen en wederzijdse vrienden, hadden wij zo'n filmisch oogmoment, oogcontact.
1: Ja.
0: En daar gaat het nummer over.
1: Oh, wat leuk is dat.
0: The real deal.
1: Ja, the real deal. Ja, het is inderdaad...
0: Den Haag zit er helemaal in.
1: Ja, en het is ook een hartstikke lekker up-tempo ding. Een goede productie ook. Met wie heb je die productie gedaan?
0: Met Lucas heet hij.
1: Oké.
0: Hij is ook echt te gek.
1: Leuk.
0: Ja, het is wel moderne dingen met country gemixt. Dus dat zorgt ervoor een... goede combi.
1: Ja, absoluut. Ja, want de onvervalste country snik zit er absoluut in ook, hè?
0: Ja, die blijft.
1: Ja, die blijft.
0: Zeker.
1: Jennifer, je zit nu in de auto. Ik ben natuurlijk heel brutaal. Waar ben je naar op weg?
0: Ik ga vandaag nog, voor de avond ga ik een schrijfsessie doen. En morgen heb ik een optreden in Maastricht.
1: Oh, wat leuk.
0: Een ceremonie van een huwelijk van mensen.
1: Heel leuk. Nou, daar wens ik je natuurlijk sowieso heel veel plezier bij. Ja, en nog even een laatste vraagje, want ik hoorde een vogeltje hier in de buurt iets fluisteren over een reisprogramma op RTL. Kun je daar wat meer over zeggen?
0: Ja, nee, dat kan ik nog niet zeggen. Maar ga ik wel heel binnenkort aankondigen. Dus dat, maar ik ga in principe een presentatiehoek ook in.
1: Oké, hartstikke
0: dat,
1: goed.
0: Dat is wel heel leuk. Ja, toevallig heb ik vandaag een gesprek erover gehad. Dus dat vogeltje is heel ad rem.
1: Oké. Nou ja, en dan, dat is verder geen geheim. Je gaat in november Journey Kaagman nummers doen in het theater, in Alfa aan de Rijn.
0: Ja. Ja, daar heb ik ook echt heel veel zin in.
1: Ja, gaaf hoor. Blijft goede muziek, hè? Tijdloos goed, hè?
0: Zeker, ja, absoluut.
1: Absoluut.
0: Echt, absoluut. Nou, mooi.
1: Jennifer, dankjewel. Heb een heel mooi weekend met een mooi optreden en een fijne schrijfsessie. Ja, dankjewel. En hier is natuurlijk die nieuwe single van jou op Radio West. Een lekker ding is het hoor. Ja. En die single ook natuurlijk. Jennifer Ubik, dag!
0: Really?
1: Hoi!

Suggesties zullen behoorlijk uiteenlopen, maar altijd over de liefde gaan. Ans Everstein, ze schrijft: hoi hoi, lieve Bas. Nou, daar begint het natuurlijk al mee. Hartstikke mooi, Ans. De kopstaartplaat voor vandaag, ja, die kan natuurlijk niet anders zijn dan, omdat we natuurlijk in die Queen Week zitten, Love of My Life. En dat is inderdaad een heel mooi nummer, Ans. Dankjewel. Tiele Vertuin, ze schrijft: ha Bas, de keuze is reuze met het woord love. Mijn suggestie is Love Me For What I Am van The Carpenters. Wel thuis en een fijne avond en een goed weekend. Groeten van Tilly. Tilly, dankjewel. Insgelijks. Piet van der Pol uit Zoetermeer die schrijft: hey Bas, toen ik de opdracht voor de volgende kopstaartplaat hoorde, schoot er meteen één titel door mijn hoofd. Love Hurts. We kennen natuurlijk allemaal die iconische versie van Nazareth. Die rauwe snik met dat onverwoestbare rockgevoel. Maar wist je dat Rod Stewart er ook een prachtige uitvoering van heeft gemaakt? Zijn versie verscheen in 2006 op het album Still the Same, Great Rock Classics of Our Time. Het is een studio cover waarin die het nummer een heel eigen kleur geeft. Nazareth is natuurlijk pure ruigheid en bij Rod Stewart hoor je die kenmerkende rasp in zijn stem, warm en doorleefd, gedragen door een arrangement dat meer richting pop en soft rock leunt. En dat is ook helemaal het geval, Piet. Dank je wel. Jan Keizer, hij schrijft: tja, voor vandaag is de keuze zo groot dat ik moeite had om te beslissen welke ik zou voordragen, maar ik ga weer eens iets Afrikaans voordragen, want ook daar ken ik er een aantal van. De artiest is Adam en het liedje heet Liefde Soldaat. Het is een knallekker upbeat nummer en ik wens je een fijn weekend. Dat zijn de woorden van Jan uit een ijskoud Zuid-Afrika. Willem Spaan, zij schrijft: Habas, ik heb inderdaad een heel brede smaak, want ik zei gisteren nog over de keuze van Willem dat hij een brede smaak had. En dat komt, schrijft hij, omdat hij al heel jong zijn eerste plaatjes kocht. Hij zegt dan ook: mijn liefde voor muziek is al tijdens mijn leven en het wordt alleen maar groter. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet met muziek bezig ben. En dat is ook de reden dat ik de kopstaartplaat zo leuk vind, want ondanks het feit dat ik meer dan 60 jaar muziek in mijn hoofd heb, hoor ik heel leuke dingen die ik nog niet ken. En voor vandaag wil ik een lekker oud nummer van de Simple Minds voordragen, namelijk Love Song. Het komt van hun album Sons of Fascination uit 1981. En het was tevens het eerste album dat ik kocht van de Simple Minds. En voor de rest schrijft hij: ik wens iedereen een heel fijn weekend en tot de volgende week. Van Willem uit Voorburg. Willem, dankjewel. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat ga ik weer eens terug naar het Nederlands. En dan kom ik uit bij onze Belgische vriend Raymond van Groenewoud, De Liefde voor Muziek. Het komt uit 1990 en hij scoorde hiermee een nummer 1 hit in de top 40. Een lekkere gospel sound. Groeten van Kees. Kees, je hebt helemaal gelijk, joh. En Koos Endhoven, tot slot, hij zegt: hoi Bas, toch nog even op mijn verjaardag. Hiep de piep, hoera, van harte gefeliciteerd, Koos. Want hij is vandaag jarig. De keuze is reuze. Hij schrijft: mijn suggestie is Love is the Drug van Roxy Music. Het komt van het album Siren uit 1975. En de Britse formatie met Brian Ferry als leadzanger heeft een paar mooie platen uitgebracht. En met dit nummer vind ik de saxofonist zo mooi. De woorden waren dat van Koos Endhoven. Koos, ook weer bedankt, hè. Luidjes, dank allemaal. Keuzes. Ik was aangenaam verrast door die cover van Rod Stewart, Love Hurts. En dat is dan ook de kopstaartplaat voor vandaag.

0: Nieuwe single van Jennifer Eubank, Real Deal. Lekker plaatje dit hoor.
1: De kopstaartplaat.
0: Ja, dan is het weer tijd voor de kopstaartplaat. Gisteren hadden we Crashed Into Love van Spandau Ballet als kopstaartplaat. Dan zoeken we dus vandaag een plaatje dat begint met het woord love. Nou ja, makkelijker dan dat kan het niet worden. Dus

0: Dat was hem, de kopstaartplaat van vandaag. Rod Stewart, het origineel is natuurlijk van Nazareth, maar deze was absoluut goed te pruimen. Love Hurts. Voor maandag zoeken we dus een plaatje dat begint met to hurt. Hè, een vervoeging van het werkwoord to hurting. Of to hurt moet ik zeggen. Mag je, wat mij betreft mag je er ook pain tegenaan gooien. Of smart. Smart van pijn. Nou ja, goed dat. De kopstaartplaat van maandag dus. Die moet in die richting beginnen. Een beetje een vrije opdracht. Als je iets leuks weet, stuur dat dan vooral aan Bas. @omroepwest.nl.
1: Happy hour at 6.
0: En voor straks natuurlijk hetzelfde mailadres voor jouw verzoekplaatje voor de vrijdageditie tussen 6 en 7. Dat is natuurlijk het happy hour. En tot aan het nieuws is dit Jimmy Cliff met de Reggae Night.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Zometeen in West Komt Thuis is het
14: Happy Hour at 6.
13: Verzoekjes zijn welkom. Bas@omroepwest.nl. 6:02. Hier is André Kolen met het nieuws.
15: In een nieuwe ronde veroordeling in de zaak rond de rellen op het Haagse Malieveld van afgelopen september heeft de rechter opnieuw taak- en celstraffen uitgedeeld. Dat meldt de rechtbank in Den Haag. Dit keer ging het om 4 mannen van wie 3 schuldig zijn bevonden aan openlijke geweldpleging. De 49-jarige Ayada K. uit Naaldwijk is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat ze haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. De straf is gelijk aan de eis die het OM in maart tegen haar had uitgesproken. In het water langs de Mandjeskade in Delft is gisteren een dode vrouw aangetroffen. Politie heeft vandaag bekendgemaakt een onderzoek te starten, omdat haar identiteit vooralsnog onbekend is en ook de doodsoorzaak niet is vastgesteld. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren twee lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
14: In de regio West staat nog een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 5 minuten.
17: Installatiebureau Van Ginderen.
18: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven... Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten... ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem... zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
21: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
24: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Eerste verzoekje van de avond is van The Whispers. It's a love thing. Romeo Sadlu die kwam met het idee. En het is een heel goed idee. Vooral als eerste plaats zo in het laatste uur van West Kom Thuis. Goedenavond, 10 minuten over 6. Het is vrijdag en dat betekent...
1: Happy hour at 6.
0: Als je nog een plaatje wil horen, stuur dan vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Straks natuurlijk ook nog het spelletje in zijn achteruit. En we gaan ook nog even een rondje maken, rondje regio. En dat doen we natuurlijk in Leiden met Emiel van Aalst. Maar we gaan ook lekker verzoekplaten draaien. Zoals het volgende verzoek, aangevraagd door Roy Lodders. En die wilde graag horen. Ja, dat vind ik wel leuk dat hij dat aanvraagt. Een heel bijzonder plaatje, van een heel bijzondere dame trouwens ook. Follow Me, uit 1971, Amanda Lear, weet je nog?

0: ik zei net 1971, dat is onzin natuurlijk, hè? 1978. Ik weet het nog, ik zat met natte haartjes op de bank te kijken naar Top Op of een ander popprogramma. En dan kwam Amanda Lear voorbij. Hè? Dat nummer dat... Zelfs als klein mannetje dacht ik van, wat is dit nou toch?
1: Rondje Regio.
0: Maar ik vond het wel heel leuk en wel spannend. Ik vind het nog steeds een gave plaat. Roy Lodders had hem dus aangevraagd via bas@omroepwest.nl. Het is 6:15, een supermooie tijd om even te bellen voor het Rondje Regio. En op vrijdag natuurlijk altijd even bellen met Leiden, met Emiel van Aalst. Emiel, een bijzonder goede avond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Hoe is het in het Leidse?
2: Ja, leuk. Ik zit midden tussen twee feesten in, even thuis. Ik heb net een hele leuke bruiloft gehad en vanavond gaat mijn feest verder.
0: Ja.
2: En ja, ik weet niet of jij er zelf ook kent, maar Rianne van Kleef. En dat is een van, ja, zeg maar, de grote mensen achter Omroep Sleutelstad.
0: Mm-hmm.
2: En die is vanmiddag getrouwd en ja, ja, was heel erg gezellig.
0: Nou.
2: En op een van de mooiste plekken in Leiden. Boven op de Burg.
0: Ja.
2: Jij kent de Burg?
0: Ja, daar heb ik wel eens een bierwandeling ook onder andere gedaan, ja.
2: Nou, en daar kan je dus ook in. En dat is helemaal midden in de Burg.
0: Ja.
2: Nou, daar zijn ze dus getrouwd. En dat is natuurlijk een waanzinnig mooie omgeving. Ja,
0: absoluut,
2: toch?
0: Ja, daarom. En je had dan vandaag het weer ook goed mee. Want als ze morgenmiddag zouden trouwen...
2: Ja, en augustermiddag.
0: Ja.
2: De hele week hebben we met z'n allen hebben we Sleutelstad... de buienradar in de gaten gehouden van... hoe hard gaat het regenen?
0: Ja.
2: En ze hadden vanmiddag zon.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Symbolisch ook, hè? Laten we het maar zo,
2: ja,
0: zo beschrijven. Daarom.
2: En om even wel Haagse te blijven... ze is getrouwd met een Hagenaar. Dus
0: kijk,
2: ik bedoel... Hè?
0: Nou, komt het toch nog goed, hè?
2: Ja.
0: Emiel, de komende week in Leiden. Staat er iets op de agenda?
2: Nou ja, morgen wordt natuurlijk eigenlijk een belachelijk drukke dag. Je hebt de museumnacht.
0: Mm-hmm.
2: Altijd heel leuk. Meerdere musea's kan je in. Je kan rondlopen door Leiden langs de musea's. Er zijn overal optredens, aparte dingen. Dus echt, mocht je niet weten wat je morgenavond gaat doen...
0: Ja.
2: Ga naar de museumnacht. Mocht je zeggen van, de museumnacht is eigenlijk niks voor mij... Ik hou meer van muziekkorpsen.
0: Mm-hmm.
2: Geen probleem. Vanaf morgen 2:30 'smiddags is er een street parade van diverse muziekkorpsen door Leiden. En er is 's avonds bij Diok. En dan doe ik het uit mijn hoofd, hoor. Dus ik kan het verkeerd doen. DVS uit Katwijk. KRG uit Leiden uiteraard. En uit Sassenheim, Ades Musica.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat zijn drie korpsen die alle drie naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade gaan.
0: Ja.
2: Komende maand. En die laten morgenavond bij Diok op terrein hun show zien die ze daar gaan doen.
0: Oké.
2: En alle drie zijn dat gewoon in verschillende categorieën kanshebbers om wereldkampioen te worden.
0: Ongelooflijk. Wat hebben ze toch veel in de mars daar in Leiden, joh.
2: Ja. Ja, en mocht je nou zeggen van, nou, ik hou niet van muziekkorps, ik hou niet van musea. Ja, ik sorry hoor, maar het is een beetje druk morgenavond. Dan is in de tas gehoorzaam, maar ik dacht dat die uitverkocht is. Mart Hoogkamer, Wesley Klein, de Slechte Band. Allerlei Leidse artiesten en groepen, omdat de Stadsgehoorzaal bestaat 200 jaar.
0: Ongelooflijk.
2: En de 3 Oktobervereniging 140 jaar.
0: Mm-hmm.
2: En die hebben samen morgenavond een waanzinnige Leidse avond.
0: Jeetje mina, wat staat er toch een hoop op de agenda bij jou daar in dat Leiden? Wat een cultuur.
2: Ik vind het veel eerlijk te zeggen, want ik wil alle drie het eigenlijk meemaken, maar...
0: Ja.
2: Dat ga ik niet redden, helaas.
0: Keuzes, Emiel.
2: Ja,
0: absoluut. Nou, genoeg te doen dus daar. Als je dus Leiden een leuke stad vindt... en je denkt, nou, laat ik daar maar weer eens mijn licht op steken. Je hebt het net gehoord van Emiel, zoveel te doen. Emiel, een heel fijn weekend gewenst en succes met de keuzes.
2: Hetzelfde en tot volgende week.
0: Tot volgende week. Joejoe, hoi. Emiel van Aalst was dat in ons Rondje Regio. Nou hadden we het uurtje hiervoor de kopstaartplaat. En een van de suggesties die werd gedaan als kopstaartplaat... dat is deze plaat van Simple Minds. Willem Spaans die zei van, dit moet hem wel worden. Maar volgens mij is die ooit wel eens een keer kopstaartplaat geweest. Dus ik denk, nou weet je wat, ik zout hem even op tot het uurtje tussen 6 en 7. Simple Minds, dit is Love Song.

Het ideetje van Willem Spaans voor de kopstaartplaat van vandaag. Ik heb hem lekker meegenomen naar dit uurtje. Happy Hour, Love Song, Simple Minds. Een e-mail die al een aantal dagen op mij ligt te wachten is er eentje van Hans Erkens uit Zoetermeer. Ja, dat is natuurlijk een Emerson, Lake & Palmer fan tot en met. En hij heeft een plaat voorgedragen in de eeuwige roem bij Patrick. Dus ja, het is de vraag, gaat die plaat het halen? Zo ja, dan kun je er de volgende keer, als we die lijst uitzenden, ook op stemmen. En dan kun je hem lekker zo hoog mogelijk proberen te krijgen in die lijst. Hij wilde graag horen Black Moon. In 1991 gaven ze een concert in het Congresgebouw. Hij zegt direct uitverkocht. Maar gelukkig, 14 dagen later, kwamen ze alsnog een concert geven. Ook weer in het Congresgebouw. En als je dan binnenkwam, hoorde je in de gangen al steeds de Black Moon geluiden. Koude rillingen. Hier is die voor jou, Hans. Tot aan het dagoverzicht. Emerson, Lake & Palmer, Black Moon.

0: Op verzoek van Hans Erkens, Emerson, Lake & Palmer kan hem niet helemaal draaien. Black Moon, dagoverzicht met André. Het komt eraan.
1: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
2: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
1: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Anderhalve minuut over 6:30. Je luistert naar Radio West. En voor het dagoverzicht is hier André Kolen. André, goedenavond.
10: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. In een nieuwe ronde veroordelingen in de zaak rond de rellen op het Haagse Malieveld van afgelopen september heeft de rechter opnieuw taak- en celstraffen uitgedeeld, meldt de rechtbank in Den Haag. Dit keer ging het om 4 mannen van wie 3 schuldig zijn bevonden aan openlijke geweldpleging. Een 26-jarige man uit Zwijndrecht moet 6 maanden de cel in omdat hij meermaals voorwerpen naar politievoertuigen had gegooid en een trappende beweging naar een ME'er had gemaakt. De straf van een 33-jarige man uit Breda ligt laag. Hij kreeg 3 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk. Hij vernielde een politievoertuig en gooide een stoel tegen een ME-bus. De omstreden doseersluis in Rijswijk is weggehaald. Begin dit jaar werd die neergezet om sluipverkeer tussen Delft en Den Haag op een brug over de A4 te weren. Maar het leidde tot opstoppingen en onveilige situaties voor automobilisten, fietsers en wandelaars. De Rijswijkse VVD-fractievoorzitter Jordi Loof schetst het probleem.
11: Nee, je merkte gewoon dat er heel veel onveilige situaties mee werden opgeroepen. Men ging via het fietspad, men reed gewoon door rood. In de avonduren, als er niemand stond, stond je alsnog 3 minuten te wachten. Het werkte gewoon niet.
10: De doseersluis zou eerst op een andere plaats komen, maar dat ziet een Rijswijkse raadsmeerderheid niet zitten. Jordi Loof van de VVD over wat dan wel.
11: Wij willen onderzoeken of er een kentekenregistratie mogelijk is. Dat is ook het systeem wat ze in Delft bij de Harnaspolder hebben. Waar je dan een ontheffing voor kan aanvragen. Zodat we heel gericht kunnen kijken wie willen we daar nou hebben als verkeer en wie juist niet.
10: Fractievoorzitter Jordi Loof was dat van de VVD. De vier mannen uit Den Haag en Voorburg die een gestolen partij cocaïne vervoerden, die tot een reeks heftige geweldsincidenten in de hele regio leidde, moeten de gevangenis in. Ze kregen straffen opgelegd, oplopend tot 4 jaar en 8 maanden cel. Een deel van de cocaïne werd opgeslagen in de loods van een drankenhandel in Ter Aar. De drugs waren in de zomer van 2024 gestolen uit de haven van Antwerpen. In eerdere rechtszaken ging het OM altijd uit van 1400 kilo cocaïne. Dat is bijgesteld naar 1076 kilo. De diefstal van die drugs leidde tot een ware geweldsgolf in onze regio. Er waren explosies en beschietingen bij huizen van familieleden van vermeende betrokkenen. Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma, reuma of stress. En daarom begint TNO een proef in 5 gemeenten, een gezonde woning op recept. Zorgmedewerkers zoals huisartsen en verpleegkundigen kunnen in die gemeente verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. Het leidt volgens TNO tot een betere gezondheid. Koen Straver.
8: In verschillende onderzoeken kwam naar voren dat energiehulp, maar ook renovaties kunnen helpen om die gezondheid klachten tegen te gaan. Daarnaast hebben we ook een internationaal netwerk waarin we concept tegenkwamen in de UK, waarbij een huisarts met een druk op de knop een verduurzaming kan bestellen voor een huishouden in energiearmoede. En toen dachten wij, ja, waarom zouden we dat niet in Nederland kunnen?
10: Koen Straver was dat, onderzoeker energiearmoede van TNO. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: Dankjewel André en een goed weekend. Dan gaan we naar Margot Ribberink voor het weer.
12: We hebben vandaag geluk gehad. In het oosten vielen buien. Bij ons bleef het droog en de zon liet zich zien. Heel warm werd het niet met 18, 19 graden. Maar de komende dagen zal daar niet zoveel aan veranderen. Ook vanavond schijnt de zon. Vannacht is het ook nog droog. 12 graden is de minimumtemperatuur. Morgenochtend, ja, dan neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Een klein beetje zon is nog wel mogelijk. En op veel plaatsen is het droog. Maar morgenmiddag, ja, dan gaat het toch weer buien vanuit het zuidwesten. En wordt het 19 graden met een aantrekkende zuidelijke wind. En de meeste wind komt morgenavond en in de nacht naar zondag te staan. Aan de kust een windkracht 7 met diverse buien, ook met onweer. En zondag misschien nog in de ochtend een bui. Daarna knapt het op met zon in de middag en temperaturen van 18 of 19 graden.
0: Margot Ribberink was dat, de dienstdoende weerexpert. Dankjewel. Goed nieuws voor als je op de weg zit. Edwin Gerritsen bij de ANWB die is lekker zijn avondmaaltijd aan het opeten. Want er worden op dit moment geen files en vertragingen meer gemeld. We zijn bezig met
13: Happy Hour at 6.
0: En het volgende verzoekplaatje dat is van Ben Mol. Althans aangevraagd door Ben Mol. En die wil graag horen Vangelis. Met John Anderson samen. Natuurlijk dat mooie Surrender.

0: John Anderson, Surrender. Ben Mol vroeg de plaat aan. Ja, hij schreef daarbij van Jealous. Nou, natuurlijk heeft hij veel samengewerkt met Van Jealous, maar dit is toch echt wel een solo-singer van John Anderson. Maar Van Jealous heeft wel bijgedragen aan het schrijfproces van dat liedje. Dus ik hoop dat het zo goed was. En anders dan zie ik wel in de e-mail wat ik allemaal fout heb gedaan. Het zal wel meevallen.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan doe ik zo meteen weer dat spelletje. En ik zou het onwijs leuk vinden als je lekker meedoet. 070-390-5454. De bedoeling is te raden welke plaat ik in zijn achteruit heb gezet. En ik laat je nu alvast een stukje horen van dat proces van in zijn achteruit. Welke plaat is dit? Jongen, die is makkelijk zeg, niet te geloven. 070-390-5454. Doe je lekker mee met dat spel in zijn achteruit. Van harte uitgenodigd, hè? De barbecue staat lekker te roken bij Martin. En die wil er een fijn plaatje bij hebben. En hij wenst ons allemaal een goed weekend. En hij zegt, nou, dat lekkere nummer van de Spinners. De Rubber Band Man. Draai je maar.

0: Aangevraagd door Martin.
1: In zijn achteruit.
0: De spinners waren dat natuurlijk met Rubber Band Man. Het is bijna 7:15. Prachtig tijdstip om dat spelletje te spelen. In zijn achteruit. Nou, ik heb een klasse plaat. Ik kan niet anders zeggen. In zijn achteruit gezet. Van jou wil ik graag weten van wie is die plaat en hoe heet die plaat. En als je dat als eerste aan me doorbelt, als het goede antwoord geeft, dan krijg je van mij de eeuwige eer en ook nog een prachtig puzzelboek. Wat wil je nog meer? Maar meedoen is belangrijker. Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat zeker. Dus doe gezellig mee met dat spelletje. Telefoonnummer van de studio 070-390-5454. De opgave, hier is die nogmaals. Ja, wat een prachtige plaat is dat toch, 070-390-5454. Nou, jullie zijn nog niet heel erg happig, maar in ieder geval één schaap over de dam. En dat is Carla uit Gouda. Ja, Carla, goeie avond.
2: Hallo Bas.
0: Ja, ik vind het een supergoeie plaat. En jij?
2: Ja, zeker.
0: Ja, absoluut.
2: Nou, ik hoop dat ik hem goed heb hoor, trouwens. Het is een gokje, maar ik denk het wel.
0: Maar ja, jij wordt toch een beetje bestempeld als de koningin van het spel zo onderhand.
2: Ja, niet op die dagen die later in de week volgen, want dan vind ik het lastiger worden.
0: Omdat de platen dan te jong worden?
2: Ja, voor mij wel.
0: Ja. Oké, ja, grappig is dat. Ja? Oké, dat is heel leuk. Nou, Carla, blijf het lekker hangen. Ik ga de opgave nog een keer laten horen voor de mensen die het nog niet helemaal doorhebben. Daar is die. Ja, ik maak gewoon natuurlijk de opgave van dit spelletje, omdat ik dan een excuus heb dat ik die mooie plaat gewoon lekker voor mezelf kan draaien. Daar komt het op neer, want mooi vind ik hem zeker. 070-390-5454, nummer van de studio. Als jij ook denkt te weten, net als Carla, welke plaat ik daar in zijn achteruit heb gezet. Nou, er wordt nog meer gebeld en dat is Bas. En Bas heeft de radio keihard aanstaan. Bas, een bijzonder goede avond.
3: Oh. Ja, ik zal hem even zachter zetten vanwege de piepjes en zo.
0: Ja, precies, hè. Piep. Gebeuren. Hey. Ja.
3: Piep gebeuren. Nou.
0: Weet je nog wel? Radio.
3: Ja, zeker.
0: Radio Moorkop was het volgens mij. Ja.
3: Moorkop, ja, zeker.
0: Ja, mooi. Ach. Ja, die ga ik binnenkort maar weer eens draaien, want die blijft eeuwigheidswaarde hebben. Bas, zeker, ook een heel goede avond. Ja, ik draai er daar een plaat in zijn achteruit. Ik vind het een dijk van een plaat.
3: Absoluut.
0: Zonder dat je nou zegt welke plaat het is, denk jij te weten welke het is?
3: Ja, anders bel ik niet natuurlijk.
0: Ja, is ook weer waar. Maar goed, Carla die gaf net eerlijk toe. Ik twijfel wel een beetje. Dus Carla die is eerst. Nou Carla, ik zou zeggen, ga je het schot proberen? Ga je het wagen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Nou, kom maar door.
2: Mag ik het zeggen?
0: Ja.
2: Roxy Music, dat is de band met Brian Ferry, toch? En de plaat is More Than This.
0: Ja, natuurlijk. Helemaal goed. Ja, absoluut. Fijne plaat hoor. Nou, volgens mij heb je helemaal niet zo hard getwijfeld hoor, Carla.
2: Nee, niet echt. Maar ja, soms dan weet je het niet. En dan denk je toch van, oh, is het wel goed? Maar ja, ik was er bijna zeker van. Dus ik denk, nou, bel gewoon.
0: Ja, je hebt gelijk. Dat moet je doen. Ja, en dan heb ik ook nog Leen Letterman aan de telefoon. Leen, je bent net een fractie te laat, hè?
4: Ja. Weet je wat er komt?
0: Nou?
4: Mijn geheugen van mijn telefoon zit zo vol. Het duurt een uur voordat hij een nummer gaat draaien.
0: Hey, maar die van jou die loopt zeker nog op stoom en op kolen. Ik zou een keer een andere kopen, joh.
4: Ja, ik doe alles wist elke keer, maar het maakt niet uit. Hij zegt, geheugen blijft vol, dus nou ja. Ik stond op te drukken en er gebeurde niks. Ja.
0: Ik vind het een ontzettend mooi verhaal, Leen. Nou, ik zou zeggen, probeer het de volgende keer weer.
4: Ja, mijn andere telefoon.
0: Ja, is goed. Ja, oké. Heel mooi. Goed weekend, Leen. Dag.
4: Ja, jullie ook. Goed weekend allemaal.
0: Joe. Hey Bas, jij bent er ook nog. Ja, had jij dit antwoord ook gegeven?
3: Ja, inderdaad. Maar alle gunst naar de dame voor me. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Goed gedaan, Carla. Jij krijgt natuurlijk dat puzzelboek, hoewel je het misschien al hebt, zeg maar. En ik ga lekker die plaat draaien. Zal ik hem anders... Heb jij dat...

0: boek al, Carla?
1: Ik heb het al wel. Maar ik ga zondag weg naar Spanje, naar Valencia.
0: Ja.
1: Met een vriendin van mij die ik al heel lang ken. Die woont in Ede. En misschien is het iets voor haar. Maar ja, ik ga zondag al weg. Maar dan kan ze die van mij even bekijken.
0: Oh, ja. Ja, dat kan.
1: Ik wel mee.
0: Ja, nou, dat is helemaal goed. Hartstikke, helemaal prima. Dan wens ik je sowieso heel veel plezier bij.
1: Dankjewel, ja.
0: Oké. Bas, ook bedankt voor het bellen.
2: Ja, goed weekend. Bye bye.
0: Bye bye. Dag Leen, ook bedankt. Dag Carla, dag allemaal.
1: Dag allemaal.
0: En dit is dan die plaat die ik in zijn achteruit had gezet. Die prachtige van Roxy Music, More Than This.

van het album Avalon, Roxy Music, More Than This. Een liedje uit 1982. Op saxofoon Andy McKay met die heerlijk dwepende saxgeluiden. En de synthesizers en keyboards, ja, gespeeld door Brian Ferry zelf. Vroeger had je natuurlijk Brian Eno die de toetsen voor zijn rekening nam in Roxy Music. Maar tegen de tijd dat ze met dit album bezig waren in 1982... toen was Brian Eno al opgestapt uit de band. Een laatste verzoek van de avond en daarmee gaan we lekker het weekend in. Ik wens jullie dan ook allemaal een heel goed weekend. Uit 1982, Gwen McGray, Keep the Fire Burning. De voetjes van de vloer. Een ideetje van de admiraal Ruurt van Dam. Allemaal een heel fijn weekend. Morgenochtend Ronald van der Geer met Morgenweekend. Tot maandag.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
11: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
10: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
12: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
10: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
16: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
17: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
18: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
19: Installatiebureau van Ginderen.
20: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op...

0: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
6: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
5: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
7: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
5: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
3: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het Haags Beat Festival 2024. Het festival werd afgesloten door een gelegenheidsband met onder andere Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen, Ben Sanders en Emily Brown.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
6: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
5: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
5: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Tot 11 uur, romantiek op

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder meer de 6e symfonie van Beethoven. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

Wil je meer weten over het werk van een rechter? Dit is jouw kans. Je kan rechter Frans Kozijn maandag het hemd van het lijf vragen over zijn werk en het strafrecht. Stuur je vraag nu vast via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. Zo worden we allemaal een stukje wijzer. Dit is Radio.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen.

0: Radio West.
1: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
2: Oh, ja. Ja, toen zei ik, kom Bob het langs brengen.
1: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
2: Oh, nee, dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
2: Pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
2: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
1: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
2: Dan moet je wel blijven
1: wachten. Wij wachten wel.
2: Oh, wat erg dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Ja, die zit boven aan de telefoon.
3: Die zit boven aan de telefoon. Ja, in de pyjama begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, ik sta met mijn baby nog.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Jij zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
5: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, valt het mee, valt het tegen?
5: Nee, valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
5: Valt wel mee.
0: Radio West, altijd dichterbij. Dit

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
8: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
7: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
9: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
7: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Tot 11 uur, romantiek op.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt er het nut niet van in te zien en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Het kabinet denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers wordt beperkt tot 3 jaar. Volgende week vrijdag gaat het Europees Migratiepact in. En vanaf dan krijgen nieuwe asielzoekers voorrang op mensen die voor die tijd een aanmelding hebben gedaan. Asielminister Van der Brink benadrukt dat 3 jaar wachten nog steeds lang is, maar een stuk korter dan de 10 jaar waarvoor werd gevreesd. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de aanpak van het kabinet. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. Een vrouw verklaarde dat ze was betast door een militair. Een andere activist zei dat gevangenen urenlang op de grond moesten zitten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in de zoektocht naar een vermist Frans meisje is inderdaad van de 11-jarige Liana. Het meisje verdween een week geleden. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt omdat ze voor het laatst bij hem was gezien. Hoe Liana om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met die roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met daarop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks de kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: 52 min 40.
12: 12 natuurlijk.
11: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. In 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Ejret El Mulloudi.
2: Een van de daders van de kunstroof in het Drents Museum begint blijkbaar een kledinglijn. Vandaag werd hij veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Tegelijkertijd blijkt een webshop t-shirts te verkopen, maar daarop de beroemde gouden helm van Cotofanesti. Het kroonstuk dat bij de roof werd buitgemaakt. Tijdens de uitspraak droeg hij zelf ook zo'n t-shirt. Na zijn deal met justitie wordt dit wellicht zijn volgende klapper. Hezbollah heeft een staakt het vuren met Israël verworpen. Wat betekent dat voor de kansen op vrede in de regio? Christine Teunissen is de gast, de nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren. Wat zijn haar plannen om de partij opnieuw op de kaart te zetten? Verder ontvangt longarts Wanda de Kanter morgen de Elst Borst Oeuvre Award. Wat heeft haar jarenlange strijd tegen de tabaksindustrie opgeleverd voor de gezondheid van vrouwen? En dan de 82-jarige Barry Manilow. U kent hem vast nog van Wat bezielt deze 82-jarige Barry om met anderhalve long nog een nieuw album uit te brengen en aan een zware afscheidstournee te beginnen? En we sluiten af met het Noorse voetbalteam. Zij gingen vandaag namelijk viraal met hun teamfoto als vikingen. En de vraag is, met wat voor foto kan Oranje scoren? We vragen het aan sterfotograaf William Rutte. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 5 juni.
3: De rechtbank is van oordeel dat vanwege de aard en ernst van de feiten enkel kan worden volstaan met een forse gevangenisstraf.
2: Dit kregen de daders van de kunstroof in het Drents Museum te horen. De drie mannen kregen allemaal bijna 4 jaar cel.
3: Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee.
2: Twee van de daders sloten een deal met het OM. In ruil voor strafvermindering kwam een deel van de kunstwerken terug. Maar één armband mist nog.
4: De rechtbank heeft nadrukkelijk overwogen, ook in de strafmaat, dat niet volledig buiten terug is.
2: Eén dader hoopt zelf ook dat die ene armband nog terugkomt, zegt zijn advocaat.
5: Wij hopen dat de armband terugkomt en onze cliënt hoopt dat met ons.
2: Maar hij kan niet helpen met het terugvinden.
5: De overtuiging is er dat onze cliënt het niet in de macht van onze cliënt ligt om die teruggave daarvan te bewerkstelligen.
2: Jaap van Dissel, de oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, beantwoordde vragen van de parlementaire enquêtecommissie Corona.
6: Dat beloof ik.
7: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
2: Ja, volgens Van Dissel was er veel onduidelijkheid in het begin van de coronacrisis.
8: We hadden weliswaar de berichten dat er in China wat rondging, maar we hadden heel weinig harde gegevens daarover.
2: Hij had ook kritiek op de berichten vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.
8: Ik denk dat je achteraf gewoon moet zeggen dat die, kon niet zeggen dat ze niet klopten, maar ze waren in ieder geval onvolledig.
2: Toenmalig premier Rutte zei daar toentertijd al dit over.
9: Feit is dat je in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen.
2: Van Dissel had graag nog een extra persoon bij de persconferenties gehad voor maatschappelijk advies.
8: Achteraf gezien, verander dat. Want daarmee neem je ook weg dat andere mensen gaan wijzen van, ja, wat doet hij daar en dat is geen zuivere koek.
2: Het ging vandaag weer veel over deze vraag.
10: Mag het Brabantse dorp Moerdijk blijven bestaan of niet?
2: Dat zou eigenlijk op 29 juni duidelijk worden, maar
11: die duidelijkheid is er in ieder geval wel, dat er geen duidelijkheid is op 29 juni.
2: Moerdijkers worden er gillend gek van.
12: De regering zegt dit, de gemeente zegt dat, de provincie zegt weer wat anders.
2: Het vertrouwen in de politiek loopt een flinke deuk op.
13: Ja, die is tot het vriespunt gedaald hier. En misschien nog wel verder.
2: En de burgemeester is het helemaal met haar eens.
11: Ik begin het vertrouwen ook een beetje kwijt te raken.
2: En in veel media aandacht voor het volgende. Het NK vogelfluiten in Utrecht. Deelnemers deden allerlei vogels na.
14: Ik deed de vink na, maar wel de kale variant.
2: Ja, en hoe klinkt die dan? En deze deelnemer denkt dat hij contact kan maken met vogels in zijn buurt.
15: Soms denk ik wel eens van, nou, die zit me zo aan te kijken.
2: Deze vrouw werd aangemeld door haar vriend.
6: Hij zei dat hij een verrassingsdate had. Toen stond een keer een kip na te doen.
2: Misschien dat deze verslaggever volgend jaar ook meedoet.
15: Ik kan helemaal niet fluiten. Wat is nou de tip? Leren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Dan de krant van morgen en die is gelezen door Michiel van der Velde.
16: De irritatie in de grensregio's over de Duitse controles neemt toe, schrijft de Telegraaf. En dat lijkt voorlopig ook niet minder te worden, want Duitsland wil ondanks een oproep uit Brussel er niet mee stoppen. Het zorgt voor overlast en ongelukken. Gesprekken met de Duitse overheid hebben nog altijd niets opgeleverd.
2: In het Twentse plaatje over Dinkel zijn ze er helemaal klaar mee. Daar hebben ze zoveel last van sluipverkeer dat je soms minuten staat te wachten voor je veilig de straat kan oversteken. In de Lutte tellen ze steeds meer ongelukken, maar kunnen ze niet bewijzen dat dat door de controles komt.
16: Nederlanders die gaan vliegen onderschatten de gevaren van powerbanks en vapes, kopt het AD. Veel reizigers lijken niet te weten dat de apparaatjes op batterij absoluut niet vervoerd mogen worden in het ruim, maar alleen in de cabine. Iedere maand wordt er bij de inspectie wel een melding gedaan van oververhitte batterijen.
2: In andere landen gaat het nog vaker mis. Zo zijn er in het Verenigd Koninkrijk grote zorgen over het gebruik van powerbanks. Onlangs moest een vliegtuig een noodlanding maken omdat een batterij in de ruimbagage oververhit was geraakt. Om ongelukken te voorkomen wordt komende zomer extra gecontroleerd op verschillende luchthavens.
16: De Volkskrant blikt vooruit op een grote demonstratie morgen in India. Daar gaan werkloze jongeren de straat op nadat ze door een hoge rechter kakkerlakken waren genoemd. En laat het nou net een verzamelnaam zijn voor de volgers van een satirische website. De makers daarvan hopen dat het protest tienduizenden volgers trekt.
2: Dat zijn vooral jongeren die zich door de overheid in de steek gelaten voelen. De organisator kreeg de afgelopen dagen de wind van voren. Hij wordt bedreigd en is zwart gemaakt in de media. Hij verwacht dan ook dat hij bij zijn aankomst in New Delhi meteen wordt opgepakt.
16: Van de FIFA-plannen om van het komende WK een duurzame editie te maken komt bar weinig terecht, is te lezen in NRC. Sterker nog, het wordt het meest vervuilende WK ooit. Dat komt doordat het aantal wedstrijden enorm is uitgebreid en ook de reisafstanden zijn groot.
2: Zo moeten de spelers van Bosnië 5000 kilometer vliegen voor 3 groepswedstrijden. Ook het elftal van Tsjechië legt duizenden kilometers af. In totaal zal de uitstoot van broeikasgassen rond het WK verdubbelen. Dat daarbij komt dat een oliebedrijf uit Saoedi-Arabië een van de grootste sponsoren van het toernooi is.
16: De belofte voor een duurzaam WK is niet nieuw. 4 jaar geleden in Qatar zou het toernooi ook klimaatneutraal worden, maar dat is verre van gelukt. De FIFA heeft die berekeningen zelf inmiddels ook maar offline gehaald. En op vragen van de krant daarover reageert de Voetbalbond niet.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Donovan Frankenreiter, Daydreamer. Wat was het bestand dat Libanon en Israël deze week sloten waard? Dat was eigenlijk vrijwel meteen de vraag. De aanvallen over en weer gaan door. Daar komt bij dat Hezbollah het bestand vrijwel meteen heeft verworpen. Wat betekent dat? En wat gaat Hezbollah doen? Goedenavond, Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in Libanon.
1: Goedenavond.
0: Hezbollah zat dus niet aan de onderhandelingstafel. Wat is daar de reden van?
1: Nou, de reden daarvan is dat de Libanese autoriteiten eigenlijk heel duidelijk hebben gezegd van wij zijn de legitieme vertegenwoordigers van dit soevereine land en wij zijn degene die besluiten over oorlog en vrede en relaties met buurlanden. En Hezbollah heeft die macht niet of zou die macht niet moeten hebben. Dus daarom was Hezbollah geen onderdeel van de onderhandelingen.
0: Wat voor overeenkomst hadden Libanon en Israël eigenlijk met elkaar?
1: Nou, in essentie was de afspraak die zij gemaakt hebben dat Hezbollah zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon en dat het Libanese leger dan die posities van Hezbollah over zou nemen. Als dat gebeurd was, dan zou Israël ook aanvallen staken. En uiteindelijk zou dan toegewerkt worden naar de ontwapening van Hezbollah. Dat stelde die tekst die gisteren bekend werd gemaakt. En tot op zekere hoogte was dat een beetje een herhaling van zetten. Dat idee van Hezbollah moet ontwapend worden. Nou, dat was ook in 2024 en eerder dit jaar al de kern van afspraken. En er was niet echt ook een nieuw plan met handvaten waarom dat ontwapenen deze keer wel zou lukken. Maar op een andere manier was het wel een beetje een nieuw bestand. Omdat het een stuk verder ging in de stappen die in de relatie tussen Israël en Libanon werden gezet. Dus er werd gesteld, we hebben geen vijandige intenties. Ja. We committeren ons aan directe onderhandelingen. We werken toe naar vrede. En daar werd Hezbollah heel zenuwachtig van.
0: Maar het was dus de bedoeling dat het Libanese leger de macht over zou nemen in Zuid-Libanon. Hoe realistisch is dat?
1: Nou, dat is ontzettend moeilijk. Ja, dat wordt nu ook wel meteen duidelijk. Inderdaad, omdat de leider van Hezbollah, Naim Qassem, gisteren meteen al zei, ja, dit is een capitulatie, het is een eenzijdig bestand. Wij doen hier niet aan mee. Wij willen alleen nadenken over een bestand waarbij aan beide kanten garanties worden gegeven. Want dat zien we dus nu wel een beetje in die tekst. Het gaat veel over de soevereiniteit van Libanon en het belang dat inderdaad het leger het staatsmonopolie op geweld heeft. Maar er wordt niks gezegd over het feit dat Israël op dit moment een stuk van Libanon bezet. Er wordt enkel gesproken over de terugtrekking van Hezbollah, niet over de terugtrekking van Israëlische troepen. Dus Israël of Hezbollah en de bondgenoten zeggen van nou ja, een staakt het vuren moet van twee kanten komen.
0: Ja, en Hezbollah is de laatste jaren natuurlijk erg verzwakt, hè? Hoe staan zij er nu voor?
1: Nou, inderdaad, door die aanvallen van Israël in 2024, waarbij ook Hassan Nasrallah, die de organisatie echt decennia lang geleid heeft, omgekomen is. Die pieperaanval, waarbij heel veel leiders zijn uitgeschakeld, heeft Hezbollah enorm verzwakt. Maar waar men zich een beetje op verkeken heeft, is dat de afgelopen jaar de organisatie zich ook echt een beetje opnieuw heeft uitgevonden. Nu veel gedecentraliseerder opereert, flexibeler, bijvoorbeeld ook veel meer gebruik maakt van drones in aanvallen op Noord-Israël.
0: Hoe komen ze aan die drones?
1: Dat gaat grotendeels, voor zover bekend, via Iran. Hezbollah is eigenlijk in die nieuwe fase ook nog een stuk afhankelijker geworden van Iran. En we zien ook in de regionale onderhandelingen dat Iran ook echt vasthoudt aan die steun aan Hezbollah. Dus militair is Hezbollah absoluut nog steeds geen partij voor Israël. Blijft dit een asymmetrisch conflict. Maar ze zijn wel in staat om bijvoorbeeld zo'n staakt het vuren te ondermijden, om Israël pijn te blijven doen. Dus die spoilerfunctie hebben ze wel.
0: En ze zitten ook echt in de haarvaten van Libanon, hè? Dus in die zin misschien ook wel naïef om ze buiten te sluiten tijdens dit soort besprekingen.
1: Nou, ze zijn inderdaad meer dan alleen een militaire organisatie. Ze zijn ook een politieke partij. Inderdaad een maatschappelijke organisatie met ziekenhuizen, scholen, mediaorganisaties. Dus het is niet zo makkelijk als het soms klinkt om Hezbollah te ontmantelen. En ja, wat hier ook een beetje onder ligt, is inderdaad een twistpunt of zo'n bestand nou puur in onderhandelingen tussen Libanese autoriteiten en Israël tot stand moet komen. Of dat dit onderdeel moet zijn van een breder regionale deal tussen bijvoorbeeld Iran en de VS. Dat is waar Hezbollah en Iran op inzetten. Die zeggen zonder dat Israël zich koest houdt in Libanon ook geen deal met Iran. Maar dit bestand lijkt eigenlijk juist de andere kant op te wijzen.
0: Ja, inderdaad, want ondertussen is Israël niet bereid om concessies te doen. Hezbollah is daarom ook niet bereid om concessies te doen. Zitten we niet gewoon in een vicieuze cirkel?
1: Absoluut, ja. Dat is een enorme padstelling. En het is heel moeilijk om die te doorbreken. Want er zijn twee gelijktijdige problemen. Als we kijken naar de Libanese veiligheid, Libanese soevereiniteit. Als dat het uitgangspunt is, ja, dan moet er een einde komen aan de Israëlische bezetting en aanvallen. En iemand moet Israël aan die afspraak houden. Nou ja, dat zal de VS moeten zijn. En er moet een einde komen aan de gewapende status van Hezbollah. De positie als staat binnen de staat. En iemand moet Hezbollah aan die afspraken houden. En dat zal Iran zijn. Dus hoewel de afspraken natuurlijk gemaakt moeten worden tussen Libanon en Israël, zullen er toch ook regionale garanties moeten zijn. En dan kan er misschien een ademruimte komen voor een echt staakt het vuren. En dan wellicht is er ruimte om toe te werken naar die scenario's die nu in dat bestand worden besproken. Namelijk het terugtrekken van posities en de posities overdragen aan het leger. Ja. Ja, van zowel Israël als Hezbollah.
0: Ja, want ik hoor je vooral iets zeggen over de rol van Hezbollah en over de rol van betrokken landen. Hoe zit het eigenlijk met de regering van Libanon zelf? Wat kunnen zij? Of blijven zij de dupe van de strijd in die regio?
1: Absoluut. Ja, zij zijn hierin best onmachtig. Hoewel ze dus wel nu met dit bestand ook heel duidelijk de keuze lijken te hebben gemaakt. Om in te zetten op naar het kernprobleem is Hezbollah. Dat moet eerst aangepakt worden. De tekst van het bestand bijvoorbeeld citeert ook Marco Rubio, die eerder deze week zei: Hezbollah is de vijand niet alleen van VS en Israël, maar ook de vijand van Libanon. En daar lijkt de Libanese regering nu aan mee te gaan. En die zeggen eerst dan maar dat probleem van Hezbollah oplossen. En daarna, dat wordt niet in het bestand gezet, maar dat wordt dan zo gesuggereerd. Dan moeten we het daarna maar hebben over de Israëlische aanwezigheid in Libanon.
0: Ziet de Libanese bevolking dat trouwens ook zo, dat Hezbollah de grootste vijand is van het land zelf?
1: Nou, de steun voor de gewapende positie van Hezbollah in het land is wel, voor zover we dat kunnen meten, er zijn ook niet veel opiniepeilingen op dit moment in Libanon, maar is enorm afgenomen. Tegelijkertijd komt er door die aanhoudende Israëlische agressie en de grote dode aantallen, ontheemding, verwoesting en bezetting, geeft het Hezbollah ook weer een kans om zich opnieuw te positioneren als het verzet tegen die bezetting. Dus de steun neemt af, maar het is niet, we kunnen niet eenduidig zeggen dat heel Libanon Hezbollah als het primaire probleem ziet.
0: Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. Dank voor dit gesprek. En toch wel een grote politieke verschuiving op links deze week. Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren stopte als partijleider. En de nieuwe werd meteen gepresenteerd. Het zeer ervaren Tweede Kamerlid Christine Teunissen. De nieuwe partijleider en fractievoorzitter is hier. Goedenavond, Christine Teunissen.
2: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: We gaan het zo hebben over hoe u de partij wil gaan leiden. Mm-hmm. Maar eerst even over u als persoon. Want ik kwam een heel leuk weetje tegen bij het programma Kiespijn. U heeft namelijk een grote passie voor Afrikaanse dans. En ik vroeg me meteen af, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, het is al wel enige tijd geleden, maar ik heb altijd heel veel van dansen gehouden. Afrikaans dansen doe ik inmiddels niet meer. Het was eigenlijk een dans uit West-Afrika, uit Ghana.
0: Hoe heet die dans?
2: Nou, het is Ghanese dans. Het heeft een Ghanese naam, maar die ken ik niet. Het is gewoon hele energiek dansen en op hele fijne djembe muziek. Maar inmiddels doe ik ook andere vormen van dansen. Dus zoals swing dance. Dat is wat meer op jazzmuziek.
0: Waar heeft u kennis gemaakt met die Afrikaanse dans? Bent u ook echt in Ghana geweest?
2: Ja, ik ben heel lang geleden in Ghana geweest. Ik heb toen vrijwilligerswerk daar gedaan. Toen ik net van de middelbare school kwam. Dus dat is heel lang geleden. Maar ik ben daar wel geïnspireerd door die dans.
0: En als u het van de reacties moet hebben, kunt u het een beetje? Afrikaans dansen?
2: Dat mogen andere mensen zeggen, maar ik heb er in ieder geval heel veel plezier in.
0: U begon in 2008 als stagiair bij de Partij voor de Dieren. Wat trok u destijds zo aan deze partij?
2: Ik kwam de Partij voor de Dieren tegen en ik dacht eigenlijk, dit is wel echt uniek. Dat er een partij is die dieren als vertrekpunt van denken neemt. En dat is echt heel uniek als je bedenkt, alle andere politiek is allemaal menscentraal. Dus het gaat over wat goed is voor mensen, vaak ook op de korte termijn. En als je een Partij voor de Dieren neemt, dan stap je daar eigenlijk uit en je gaat helemaal naar een andere soort. En van daaruit, dat is het ecocentrale perspectief van de Partij voor de Dieren, zie je ook, heb je ook een veel breder perspectief op wat er nou voor de aarde nodig is om die aarde leefbaar te houden. Dat vind ik echt heel uniek aan de Partij voor de Dieren. En dat zijn we nog steeds. Het was toen we in de Kamer kwamen, was dat de wereldgeschiedenis. Want het was echt uniek dat een Partij voor de Dieren in een parlement kwam. En die ecocentrale visie, ja, die dragen we nog steeds uit. En daar sta ik helemaal achter, want dat is nodig om onze aarde leefbaar te houden.
0: Maar u zegt nog steeds, maar het is toch een partij die zich de afgelopen jaren enorm heeft verbreed. En niet meer die one-issue-partij is rondom dierenrechten.
2: Nou, nog steeds is ons vertrekpunt, echt ons fundamentele vertrekpunt van denken, is dieren. En van daaruit hebben we ons ontwikkeld. En je zou kunnen zeggen, ons gedachtegoed is na 20 jaar uitgekristalliseerd naar andere onderwerpen. Dus we zijn natuurlijk ook 20 jaar verder. De wereld is veranderd. We hebben oorlog in Oekraïne. We hebben Trump die hele domme dingen doet. We hebben een genocide die voor onze ogen voltrekt. En ja, dan zul je als partij daar ook stelling moeten nemen. En dat doet de Partij voor de Dieren vanuit alles opkomen voor alles wat kwetsbaar is. Dus we hebben nog steeds hetzelfde gedachtegoed. Het is alleen na 20 jaar is het verder uitgekristalliseerd.
0: Heeft u altijd achter die verbreding gestaan?
2: Jazeker. Kijk, ik heb natuurlijk ben nu 5 jaar Kamerlid. En ik heb al die tijd heel nauw samengewerkt met Esther Ouwehand, maar ook mijn collega Ines Kostic. En we hebben samen dat gedachtegoed verder gebracht. Dus we hebben ook bij elke keer als er een ontwikkeling was in de wereld, hebben we natuurlijk heel goed overlegd hoe staan we hier tegenover. En wat gaan we als Partij voor de Dieren uitdragen?
0: Maar juist die verbreding heeft ook tot interne conflicten geleid, waaronder het afscheiden van Nico Kofferman, senator destijds.
2: Ja, dat klopt. We hebben altijd onze lijn gekozen. Hebben we ook op het congres gebracht. Onze leden staan achter deze lijn. Maar ja, er zijn een aantal mensen die het daar niet mee eens waren. En daar hebben we ook wel veel weerstand op gehad. Mensen. En toen is ook een aantal mensen vertrokken. En dat is ook heel jammer. Maar het is wel waar we nu voor staan.
0: Want als we even bij Nico Kofferman blijven. Die zei destijds dat hij vond dat de partij zich steeds meer veel te veel bezig ging houden met mensendingen. En misschien te weinig, of in ieder geval steeds minder, met dierenrechten. En die mensendingen, wat u zojuist vertelde, is dat de partij u in 2008 heel erg aantrok, juist omdat dieren centraal stonden.
2: Ja, kijk, ik deel die opvatting dus niet. Dieren zijn altijd ons vertrekpunt geweest en we doen ontzettend veel voor de dieren. Staan op 1. We hebben nu ons meest ervaren Kamerlid, Esther Ouwehand, gaat zich volledig storten op het landbouwdossier. Dus we gaan helemaal voor de dieren, voor het afschaffen van de bio-industrie. Dat is altijd wat bij ons op 1 staat. Maar daarnaast zijn er dingen in de wereld die echt misgaan. En als je een partij bent die het opneemt voor de kwetsbaren, voor mensen die in de verdrukking komen, voor dieren die in verdrukking komen, natuur, ja, dan is het logisch dat als een genocide zich voltrekt voor je ogen, ja, dan kun je niet alleen maar met de dieren bezig zijn. Dan zul je dus ook vanuit je eigen waarde, zul je dus ook moeten opkomen voor de Palestijnen die worden onderdrukt.
0: Dus u zegt, het is eigenlijk niet houdbaar dat de partij zich alleen maar bezighoudt met dieren en niet genoeg met mensen dingen.
2: Het is zelfs in strijd met de waarden waar we voor staan. Dus we komen op, de Partij voor de Dieren heeft altijd opgekomen voor alles wat kwetsbaar is, waarbij we dieren als vertrekpunt nemen. Maar we komen op voor alles wat kwetsbaar is. En dat betekent dat als er een genocide plaatsvindt, ja, dan kun je niet wegkijken.
0: Toch heeft die interne onrust, interne discussie, u als partij stemmen gekost.
2: Ja, maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel leden erbij gekregen. Maar dat klopt, hè. Het heeft ons zeker stemmen gekost.
0: Jullie zijn van 6 naar 3 zetels gegaan?
2: Nou ja, dat is dus gekomen doordat er 2 keer vlak voor de verkiezingen werd er echt schade toegebracht aan de partij door een aantal mensen die het niet met de lijn eens was, die wel door het congres was vastgesteld.
0: In 2023 door het partijbestuur, begreep ik, waarna er een brandbrief volgde.
2: Ja.
0: En vorig jaar dus Nico Kofferman die besloot om op te stappen. Dat is wat u bedoelt, toch?
2: Ja, dus eigenlijk hebben ze geprobeerd om de partij schade toe te brengen vlak voor de verkiezingen. Want we stonden toen met Esther Ouwehand een hele tijd heel hoog in de peilingen. 10 zetels hebben we consequent in de peilingen gestaan. Maar toen is vlak voor de landelijke verkiezingen in 2023... is er geprobeerd om, om Esther aan de kant te zetten. Ja, dat heeft ontzettend veel schade toegebracht. Natuurlijk, mensen houden niet van gedoe binnen een partij. En dat snap ik ook heel goed.
0: Dus het komt niet door de koers van de partij, maar door muiterij?
2: Nou, ik denk wel echt dat... Kijk, we zijn een democratische partij. Wij als fractie hebben natuurlijk die leiding gegeven aan welke kant de partij opgaat. Maar daar hebben we gewoon op het congres over gesproken. En een meerderheid van het congres, de leden, die staan allemaal achter ons. Ja, dan is een aantal mensen het daar niet mee eens. Maar dan is het natuurlijk wel schadelijk als je dan vlak voor de verkiezingen dat niet intern gaat bespreken, maar daarmee naar buiten komt. Dat is 2 keer toe gebeurd bij 2 verkiezingen.
0: Ja.
2: Dus kun je ook nagaan wat dat doet met de energie van een partijleider die op dat moment die verkiezingen moet doen. Die zit goed in die flow. Ja, en dan gebeurt dat. Ja, dat doet echt iets met je.
0: Aan de rechterkant is het drukker in de Tweede Kamer dan op links, hè? Hoe verhoudt u zich tot die uiterst rechtse partijen? Wat is uw gameplan? Bent u van plan om vol in debat te gaan?
2: Nou, ten eerste is het zeer zorgelijk, het oprukkende extreemrechts. En wat ik ook zeer zorgelijk vind, is dat dus het kabinet geen duidelijke stelling neemt, niet duidelijk normeert, toch niet uitsluit als ze nog kopjes koffie gaat drinken met extreemrechtse partijen. Dus dat vind ik heel zorgelijk. Wat je daartegen doet, wij luisteren echt naar experts, van wetenschappers, hoe ga je nou om met extreemrechts? Je moet niet direct met ze in debat gaan, want dan lijkt het alsof het ook maar gewone mening is, gelijkwaardig aan die van jou.
0: Het
2: maar
0: niet normaliseren.
2: Precies, dan normaliseer je dus die mening. Je doet alsof het normaal is, terwijl het eigenlijk echt een antidemocratisch geluid is wat er wordt gepredikt.
0: Maar je gaat dus niet vol in debat. Je laat je in eerste instantie wel lopen.
2: Nee, je laat het ook niet lopen, maar je spreekt vooral ook het kabinet erop aan om te normeren. Je benoemt het ook in je bijdrage hoe gevaarlijk het is. Je spreekt andere partijen erop aan als zij wel met extreemrecht samenwerken. En op die manier normeer je heel duidelijk, maar je isoleert ook. Als je dat niet doet, dan laat je alleen maar meer ruimte voor het gedachtegoed en laat je dat extreme gedachtegoed groeien.
0: En wat gaat u nou concreet anders doen dan Esther Ouwehand?
2: Nou, ik ben zelf natuurlijk klimaatwoordvoerder geweest, al 5 jaar lang. En ja, als ik zie hoe het kabinet nu omgaat met het klimaat, we hadden ooit klimaatdrammerjetten. Nou, van dat gedram is helemaal niets meer over. Er is een hele belangrijke klimaatzaak geweest over Bonaire. Het kabinet zegt, nee, we gaan het niet uitvoeren, we gaan in hoger beroep. Nou, ik vind dat echt niet kunnen. De komende tijd ga ik vol inzetten op voor het klimaat, wat er nodig is om daadwerkelijk klimaat te beschermen. En inderdaad, het extreem rechts kun je niet loszien van het ondermijnen van klimaat. Want alle partijen in de Kamer, rechts van het CDA, die dragen ook bij aan de ondermijning van het klimaat.
0: En als de kersverse partijleider van de Partij voor de Dieren, is er dit weekend nog ruimte voor een Afrikaans dansje?
2: Zeker voor een dansje. Ik weet niet of het Afrikaans is.
0: Christine Teunissen, de nieuwe fractievoorzitter en dus partijleider van Partij voor de Dieren. Dank voor uw komst.
2: Graag gedaan.
0: En succes.
2: Dank je.

0: Vanavond moet ik dansen.
1: Vrouwtje, ik wil dansen. Longarts Wanda de Kanter ontvangt morgen de Els Borst Oeuvre Award. De prijs is een waardering voor het bijdragen aan de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen. De jury noemt de Kanter een onvermoeibare strijder tegen de tabaksindustrie. Wanda de Kanter, welkom en gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: De prijs is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen ter nagedachtenis aan politica Els Borst van D66.
2: Ja.
1: Wat betekent zij voor u?
2: Ja, zij betekent heel erg veel voor mij. Zij was natuurlijk een fantastische minister. Echt een minister voor volksgezondheid. Voor iedereen. En zij is bijna 8 jaar minister van volksgezondheid geweest. Zij heeft hele moeilijke ethische discussies heeft ze begeleid. Hè, met name natuurlijk over euthanasie, de donorwetgeving. Centrale figuur in de hele antitabakswet. Dus ik denk dat zij was een hele integere vrouw. Een hele warme vrouw. Ze was bestuurder en politica en alles tegelijkertijd. En ze heeft heel veel ellende naar leven meegemaakt. En altijd is ze weer doorgegaan. Dus ja, zij. En wat het heel bijzonder maakt, is dat wij waren bezig 10 jaar geleden, in 2014, met Eindspel Tabak. Om te zorgen dat er nu eindelijk een generatie zou komen waar kinderen niet meer zouden beginnen met roken. En toen heeft ze daar bij ons geholpen. En zij was een groot voorstander daarvan, van die wetgeving, die nu ook in Engeland is ingevoerd en meerdere landen in de wereld. Maar zij heeft ons daarbij geadviseerd, ook hoe wij met de toenmalige minister van Volksgezondheid daarmee om zouden kunnen gaan. Nou, niet eigenlijk, zei ze toen. De laatste keer dat we haar gezien hebben was 3 dagen voordat ze vermoord werd. Dus we hebben hele erg goede herinneringen aan en heel erg verschrikkelijk hoe ze aan haar einde is gekomen.
1: Absoluut. De award is voor mensen die zich langdurig hebben ingezet voor de verbetering van de gezondheid van vrouwen. Nu kennen we u van uw langdurige strijd tegen de tabaksindustrie. Was dat nou ook speciaal voor vrouwen?
2: Nee, dat is niet speciaal voor vrouwen. Ik denk dat de award vooral bedoeld is voor vrouwen die het verschil willen maken. Of niet willen maken, maar die het verschil hebben gemaakt als je zo naar zo'n lange tijd kijkt. En natuurlijk is het wel zo dat er ontzettend veel vrouwen roken. 40% van alle rokende vrouwen zitten in Europa.
1: 40%?
2: Ja, dus dat is echt een
1: over
2: grote.
1: Van de hele wereld?
2: Van de hele wereld, dat bevindt zich in Europa. En meisjes tussen 13 en 15
1: Hoe komt
2: die roken.
1: Dat?
2: Ja, die roken het meest van de hele wereld. Ja, ik denk dat er natuurlijk heel veel culturen dat vrouwen minder roken, dat het niet gebeurt. Maar dat is echt een heel groot probleem. En als je nu ziet in combinatie met die vape-epidemie, wat ook heel veel jonge meisjes al vanaf 12 jaar mee beginnen. En dan weer overstappen op gewone sigaretten. Dan is Europa en vrouwen en meisjes een heel groot probleem.
1: Ja, dus je zou wel kunnen stellen dat vrouwen en meisjes een interessante doelgroep zijn voor de tabaksindustrie.
2: Nou ja, ze hebben natuurlijk gefocust altijd. Ze hebben het woord vrijheid volledig gekaapt. En dat hebben ze ook gedaan met de vrouwenemancipatie. Ze zijn vrouwen gaan gebruiken in reclame al in de jaren 50. En daar hebben ze contact gezocht met psychologen. Hoe kan je vrouwen erbij krijgen dat ze gaan roken? Toen hebben ze het Liberation Sticks genoemd, hebben ze Torch of Freedom, hebben ze vrouwen met jarretels, hebben ze door de stad laten lopen. Als een soort vallensymbool hebben ze een sigaret gepromoot.
1: Maar ik zag de Dolomina's niet met sigaretten.
2: Nee, dat was weer wat later. Maar, ja. Maar goed, ze hebben het concept vrouw omarmd en met name in de feminisatie. Ja.
1: Maar zij richten zich dus echt specifiek op vrouwen. Maar tabaksreclame mag toch eigenlijk helemaal niet?
2: Nee, de tabaksreclame is verboden al heel lang in de meeste landen. Sinds vorige week is er een waanzinnige campagne. I am Marlboro, ik durf het niet eens uit te spreken. Back to black is het echt. En dat is een gigantische campagne voor gewone sigaretten in heel Azië. Dus waar de tabaksindustrie zegt, Philip Morris zei, dat ze voor een rookloze wereld gaan, is er nu een onwaarschijnlijk grote reclamecampagne aan de hand. En waar we vanmorgen van terugkomen, is nu de huidige reclame in Nederland. Is een ingewikkelde reclame om uit te leggen. Maar er is een grote verandering in Brussel nu bezig met de Tobacco Product Directive. Dus de richtlijn over de tabakswet. En op het moment dat je een richtlijn gaat veranderen, dan moet de Europese Commissie consultatie vragen. Nou, wat is er gebeurd op alle Philip Morris winkels, die IQ's winkels, nieuwe winkels van verbrande, verhitte tabak eigenlijk, hebben ze hele grote posters opgehangen van: ga je echt voor vrijheid? Kom, ga even inscannen in die QR-code, ga zien wat jij wilt. En dan gaat er automatisch, na een paar klikken, gaat er een brief naar de Europese Commissie dat jij op geen enkele manier wil dat er geharmoniseerd wordt in accijnzen op vapes, dat er gewoon maatregelen worden genomen.
1: Het is eigenlijk een AI-tool die mensen helpt bij het opzetten van een burgerinitiatief.
2: Ja.
1: Want Europarlementariërs krijgen automatisch een soort bezwaar vanuit de burgers.
2: De Europese Commissie krijgt automatisch een bezwaar vanuit de burgers, maar dit zijn natuurlijk allemaal nepburgers, want ze hebben nu iets van 30.000 brieven al gekregen. Nou, dat krijg je niet zomaar.
1: Nou ja, en NRC heeft geloof ik proef op de som genomen. En daaruit bleek dat die AI-tool wel heel erg schrijft wat Philip Morris wil dat er geschreven wordt. Hè?
2: En dat kan je dus. Wij zijn vanmorgen gaan demonstreren voor de winkel in Utrecht. Die was inmiddels gesloten. En we hebben er samen met de fondsen gestaan, met de KWF Kankerfonds en Longfonds en Hartstichtingen, samen met VPL Keuze en Rookpreventie Jeugd. We hebben met z'n allen daar we hebben gewoon gedemonstreerd tegen deze nieuwe vorm van reclame.
1: Maar dit is dus een manier waarop men toch reclame maakt voor sigaretten. Ja. Wordt u hier niet moedeloos van?
2: Nou, zie ik er heel moedeloos uit? Toch nog niet, hè?
1: Nee,
2: ik ben nog helemaal
1: niet
2: klaar om te beginnen.
1: Strijdbaar.
2: En zo'n woord van de vrouwelijke artsvereniging is natuurlijk ontzettend fijn dat je weet dat het gezien wordt. Anders was het nog veel slechter geweest. En er zijn ontzettend veel nieuwe mensen die. We hebben honderden artsen in Nederland die zich hiermee bezighouden. Dus ik ben zeer strijdbaar.
1: Ja, maar ik bedoelde meer van. Ik hoorde ook verhalen over Europarlementariërs die dan op borrels worden beïnvloed door lobbyisten. En het gaat allemaal heel erg ver.
2: Ja.
1: Dus ik vraag me af. Is het een strijd die eigenlijk wel zin heeft?
2: Nou, ik denk dat het aantal lobbyisten in Brussel is gigantisch. En er zijn honderden bezoeken al dit jaar geweest. En die lobby gaat maar door. En de Europarlementariërs vinden ook dat zij die mensen mogen spreken. Wat de Wereldgezondheidsorganisatie echt heeft gezegd. Dat mag niet, dus juridisch binnen het akkoord. En ik ben heel met je eens dat door die lobby, dat wat we ook doen en wat we ook zeggen, dat de Europarlementariërs ontzettend beïnvloed worden. En dat worden ook ministers worden beïnvloed. Maar we hebben natuurlijk ooit een rechtszaak tegen de overheid gestart over deze lobby. Dat heeft wel niet dat we dat gewonnen hebben toen. Maar toen is er wel een brief van de staatssecretaris gekomen van dit is niet de bedoeling. Brede overheid mag geen contact hebben met de tabaksindustrie.
1: Nou, de zorgen zijn destijds wel erkend door de rechter. Maar ik geloof dat de rechter iets zei van het is niet aan mij om hier iets aan te doen. Dat is aan de politiek.
2: Ja, maar dat is natuurlijk heel raar. Als je een juridisch bindend akkoord hebt, de rechter heeft toen gezegd dat wij geen NGO waren die daar iets over kon zeggen. Dat moest iets gelijkwaardigs als de WHO zijn. Maar nu heeft het Europarlement ook vandaag weer gezegd, wij mogen ze gewoon blijven ontmoeten. Dus wat kan je dan nog doen? Dat zijn rechtszaken, strafzaken, klachten bij de Autoriteit Consument en Markt, klachten bij de Reclamecodecommissie. Dat heeft onze advocaat van de Roos Advocaten. Die heeft ook een klacht gedeponeerd vandaag bij de Reclamecodecommissie. Er zullen wetten moeten zijn.
1: Ja, dat ging om deze AI-campagne.
2: Ja, dat ging om deze AI-campagne, maar we gaan natuurlijk wel verder. Want deze misleiding, deze oplichting, wat zij nu doen, en wat ik ook zei, die campagnes in Azië, het is net de arrogantie van het geld, van de macht, dat ten koste van 8 miljoen doden dit jaar weer in de wereld. Twee van de drie rokers gaat er dood aan, en een nare manier ook. En het gaat maar door.
1: De award die u morgen ontvangt wordt toegekend aan mensen die aan het einde van hun carrière zitten. Zo komt u niet op mij over.
2: Nou ja, kijk, ik heb eigenlijk twee carrières. De longarts, ik ben 67.
1: U bent activist, hè?
2: Ja, dus de longarts van 67 is nu geen longarts meer. Maar ik heb natuurlijk wel 45 jaar in dat ziekenhuis rondgelopen. Dus dat blijft wel in mijn hele lichaam zitten, dokter zijn en longarts zijn. En daarnaast heb ik nu fulltime tijd voor de strijd tegen de tabaksindustrie. Dus nee, ik ben vrijwilliger. Daar ga ik gewoon mee door.
1: Ja, en activist, toch?
2: En activist, maar dat kan ik daar. Ik heb geen werkgever die zegt wat ik wel of niet moet doen. Ik hoef niet met pensioen als activist. Ik kan gewoon doorgaan.
1: Is uw missie voor een rookvrije generatie nog haalbaar?
2: Rookvrije generatie, uiteindelijk gaat dat gebeuren, maar ik ben bang dat ik dan wel al dood ben. Maar het gaat ervan komen, want steeds meer landen gaan niet meer voor control, tobacco control, maar gaan eigenlijk voor een endgame policy, dat het uitgefaseerd moet worden. Alleen, we moeten nu nog even door die vape-epidemie heen, en dan zijn we er bijna.
1: Winnaar van de Elsborst Oeuvre Award, Wanda de Kanter. Dank voor uw komst.
2: Dankjewel.
1: Ja, en dan Barry Manilow. Wat bezielt hem? Vandaag kwam de 82-jarige zanger met een nieuw album. Na heel lange tijd. Hij gaat op een flinke afscheidstournee ook nog eens. Terwijl hij pas nog een zware operatie heeft ondergaan vanwege longkanker. Waarbij een deel van een long verwijderd moest worden. Gijsbert kamer is hier. Muziekjournalist van de Volkskrant. Barry Manilow. Hij had eigenlijk maar één hit in Nederland, namelijk met Copacabana. Maar hoe groot is hij echt?
0: In Amerika en Engeland heel erg groot. Hij doet dus, zoals je al zei, hij begint volgende week een arena-tour door Engeland als een soort van afscheid. Maar hij heeft daar al volgens mij al 3 keer afscheid genomen. Dus moet hem daar niet al te veel vastpinnen. En dan gaat hij weer terug naar Amerika, waar hij volgens mij 33 shows weer in Las Vegas heeft staan. Waar hij echt al records verbroken heeft. Dus het is echt een hele grote meneer daar. Maar hier is het allemaal een beetje kleiner.
1: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. We hebben het over iemand die meer dan 80 miljoen platen heeft verkocht.
0: Ja, klopt. Ja, zijn populariteit, zijn hoogtijdagen lagen in de jaren 70 en 80. En hij heeft hier natuurlijk ook één enorme hit gehad met Copacabana.
1: Ja.
0: Wat ik eigenlijk nog steeds een geweldig nummer vind.
1: Ja.
0: En in Amerika is zijn grootste hit nog steeds Mandy. Ook een beetje het soort ballad wat hij nog steeds is blijven maken. En hoe hij opgekomen is ook wel heel fascinerend, hoor. Eigenlijk is hij van huis uit is hij pianist en arrangeur. En als arrangeur, dus iemand die bepaalt hoe de instrumenten zeg maar gaan klinken in een nummer. En dat is een belangrijk vak. Zo, daar werd hij eigenlijk als eerste door ontdekt door bijvoorbeeld Bette Midler. Die wilde heel graag met hem spelen. Dus die nodigde hem uit in zijn band, in haar band. En toen heeft zij hem ook gevraagd of ze niet iets wilde gaan produceren. Dat was begin jaren 70. En zij was coming en hij was coming. En het saillant detail is dat ze allebei elkaar, ze leren elkaar kennen in een beroemde

0: Hij is getrouwd. En 3 jaar later pas heeft hij gezegd dat hij inderdaad had hij zijn coming out beleefd. En dat werd overigens wel nieuws. Alleen niemand was erdoor gechoqueerd, want iedereen wist het al. Dat vond hij toch ook alweer een beetje jammer. Maar even terug naar het begin. Hij werd... Hij was dus eigenlijk arrangeur en pianist en wilde op de achtergrond blijven. En toen zei iemand van, je moet gewoon gaan zingen. En dat is hij toen gaan doen. En toen is het eigenlijk heel snel heel goed met me gegaan.
1: Je moet gewoon gaan zingen, maar niet je eigen muziek. Want die schreef hij namelijk niet.
0: Nou, dat is ook zoiets fascinerends. Hij heeft eigenlijk de meeste grote hits waren geen eigen nummers. En hij schreef sowieso de teksten niet. Nou goed, dat deed Elton John ook niet.
1: Maar wat maakte hem dan toch zo goed of succesvol?
0: Ik denk dat het een combinatie was van toch wel zijn uitstraling. Hij had iets wat, ja, ik zeg het een beetje oneerbiedig, wat vooral huisvrouwen heel erg leuk vonden. Hij had iets innemends. Het is geen rock'n'roll wat hij maakte. Het is ook zelfs geen Elton John. Die was wat dwarser ook. Het is heel braaf wat hij altijd deed. Maar mensen voelden zich heel erg bij hem, met hem op zijn gemak. En hij had ook precies het soort muziek wat mensen geruststelde, zeg maar.
1: Een nieuwe plaat, What a Time. Jij hebt hem alvast geluisterd.
0: Ja.
1: We hebben het over een 82-jarige man, ja, die een halve long mist. Hoe klinkt Menelo nu?
0: Hij klinkt een beetje als een 82-jarige man die een long mist. Nee, zijn stem is niet meer wat het geweest is. En daar maakt hij zich ook echt zorgen over. We schenen de afgelopen weken in grote kranten een aantal, in de Los Angeles Times en in de Guardian, interviews met hem. En hij heeft die operatie heeft hij allemaal doorstaan. Maar hij is bang dat zijn stem het niet meer haalt. Dat hoor je ook wel een beetje. Die plaat is half voor en half na de operatie opgenomen. En je hoort ook dat hij een beetje... zitten wat schrammetjes in die glasheldere stem.
1: Maar daar heb je autotune voor, toch?
0: Daar heb je autotune op. En dat maakt het ook eigenlijk vallen in het eerste nummer. Het Once Before I Go, geproduceerd door Babyface, een beroemde producer uit de jaren 90, maakt het ook eigenlijk een beetje lelijk. Je moet hem een beetje de kans geven om een noot te missen of zo. En dat vind ik ook wel weer het aantrekkelijke eraan. Je moet niet met autotune gaan opvijzelen. Dat verdient die man eigenlijk ook niet. En hij is echt bang dat hij het niet gaat redden. Hij moet dus echt al die grote shows gaan doen. Maar
1: het is een serieus risico. Sneu.
0: Moet je eens voorstellen. Die man hoeft niks meer te doen. Hij woont al jarenlang op een prachtig landhuis in Spring... hoe heet het daar?
1: Palm Springs. Palm Springs.
0: Ik kom er niet iedere week dus in Palm Springs. En nou ja... Heel mooi leven hebben ze samen. En nu staat hij iedere dag om 6 uur op om zijn fitness te doen. Om zangoefeningen te doen. Hij zit weer met een zangcoach. En iedere dag trainen om maar gewoon die shows te kunnen doen. En denk, ja, waarom doe je het nou? Maar dat is iets wat al die mensen natuurlijk, die hele generatie heeft. Ze willen geen afscheid nemen. Ze moeten door tot het einde. En dat vind ik ook ergens wel weer heel erg mooi. En op die nieuwe plaat staan ook een paar van die liedjes waarin hij toch eigenlijk wel... het is ook wel even iets ontroerends dat hij er een beetje vooruit komt. Nou, hij is blij dat hij nu eindelijk maar homo mag zijn. En dat hij wil nog eventjes 1 keer knallen. En dat blijkt dat alles. En dat vind ik ook wel een mooi gegeven.
1: Laten we gewoon gaan luisteren naar de titelsong van het album, What a Time. Gijsbert Kamer, enorm bedankt voor deze uitleg.
0: Graag gedaan.

0: Het is 11:55.
1: Het WK voetbal moet nog van start gaan, maar de Noren staan nu al met 1-0 voor. Althans, als het gaat om de prijs voor de origineelste teamfoto. Vandaag ging er namelijk een foto viraal waarin het elftal van Haaland tot Ødegaard is gekleed in vikingkledij. Met de Noorse fjorden en vikingboten op de achtergrond. En ja, dat willen wij ook wel. Hoe zou het Nederlands elftal op zo'n kiekje moeten poseren? Ik bespreek dit met sterfotograaf William Rutten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Allereerst, William, hoe zou Oranje er absoluut niet op moeten staan?
2: Nou ja, kijk, je komt natuurlijk al snel bij de Nederlandse clichés, hè? Dus de molentjes, de tulpen, de klompen, dat is wat je absoluut niet wil. Dus je zou ze dan heel stoer willen hebben. Nou ja, wat hebben wij dan voor historie in Nederland? Ja, dat is dan het VOC. Ik denk niet dat dat heel gepast is. Ik denk ook niet dat dat heel goed gaat vallen. Dus,
1: De vikingen waren volgens mij ook geen lievertjes, William.
2: Nee, maar ja, op een of andere manier zijn daar toch wel een soort van helden. Er zijn ook veel films uitgekomen en dat wordt nog als een soort van superhelden gezien. Ik denk dat dat bij ons nog iets gevoeliger ligt.
1: Ja, en over die vikingfoto gesproken, hè? Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik echt vrijwel meteen aan AI. Maar dat schijnt niet gebruikt te zijn.
2: Nee, zeker niet. Nee, deze foto is gemaakt door David Yarrow. Een hele beroemde wildlife-fotograaf is dat eigenlijk. Dus dat vind ik dan wel weer heel grappig. Dat hij dan de wilde voetballers heeft moeten temmen. Maar daar is geen AI aan te pas gekomen. Ja, deze man is gewend om dit soort grootse dingen te maken. En dat heeft hij dan ook gedaan.
1: Wat vind jij zelf eigenlijk van de foto?
2: Ja, ik vind het een geweldige knipoog. Ik vind hem ook heel stoer. Ik vind hem echt eens wat anders. Nou, je ziet, het is gelijk wereldnieuws. Dus wat je net al zei, ze staan gelijk al met 1-0 voor.
1: Ja, en hoe zorgen wij ervoor dat Nederland ook op voorsprong komt te staan met een mooie foto? Wat moet het Nederlands elftal doen om dat te bereiken?
2: Nou ja, kijk, ze noemen ons natuurlijk hè, de leeuwen, de oranje leeuwen. Dus ik had dan misschien iets gedaan in een hele grote leeuwenkooi met dan die voetballers in gerafelde voetbalkleding. Een beetje vuilig, een beetje vurig, een beetje strakke blik in de camera en dan een beetje stoere mannen in zo'n kooi zetten. Ik denk dat ze daar misschien nog wel voor te porren zijn.
1: Hey, en mogen ze jou bellen om de foto te maken?
2: Nou, ik denk dat iemand anders dat lekker moet doen. Maar ik zou het wel leuk... Nou ja, ik weet niet of ik daar zin in zou hebben. Ik weet, met voetballers werken... Ik heb wel eens een paar keer met een paar gewerkt. Dat is niet mijn grootste hobby, zeg maar. En dat komt vooral omdat fotografie geen hobby van hun is. Ze hebben daar eigenlijk nooit zoveel zin in. Dus ik denk dat het een hele lange dag gaat worden.
1: Dankjewel, fotograaf William Rutte. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Dank voor het luisteren en ik wens u een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Dr. Keldrenko.
2: Je kunt gewoon lekker manipuleren, heerlijk joh. Spelen voor God, waarom niet?
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of lactoseallergie hebt. Mm-hmm. Mensen zijn zelfs allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
4: Voor wit?
3: En daar, ja, alleen wit.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Levi, als hij niet lulde, dan schreef hij. Daar heb ik een onderzoek naar gedaan.
4: Motto is reeds daar voor jouw proefschrift.
6: Ja. Avro Tros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
10: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: NPO Radio 1.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel.

Ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig. Beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7 van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer langs.

0: Er komt een hele bak zand voor de deur en je weet niet of dan de stroming bijvoorbeeld heel erg verandert. Wat dat zou doen met strandgangers en met mensen die zwemmen in de zee.
1: De zandmotor voor de kust van Monster werd in 2011 aangelegd. Een innovatief project. De hele wereld keek mee en er waren voor- en tegenstanders.
2: Toen we het voor het eerst hoorden, dacht ik bij mijn eigen dat het veel zwemmers en baders het leven zou gaan kosten.
3: Als wij dingen kunnen doen waardoor de natuur er rijker van wordt, maar wij ook er rijker van worden, ja, dan is 1 en 1 2.
1: Je ziet het in de documentaire De Zandmotor. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: Nou, hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika in Den Haag, zeg maar.
1: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.